0: faktiskt din ur.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected Alassane.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected Alassane.
2: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected Alassane. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. TNCU keeping us in touch.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: Yeah,
1: dank u wel, Heer. Dank u wel, Koning der Koningen en Heer der Heren, dat u die weg gegaan bent voor ons. Dat u die weg gegaan bent voor ons aan het kruishoofd van Golgotha, om ons terug te brengen naar het hart van de Vader. Om de Vader aan ons te openbaren, zodat wij mogen weten wat de waarheid is, wie waarachtig God is, en mogen kiezen en leven. Omdat u die bent de weg, de waarheid en het leven, ons brengt tot de volheid van ons zijn hier op aarde. En we danken u daarvoor. We danken u, Vader, dat u ons verzegeld hebt met uw Heilige Geest. De Geest der belofte. Dat u ons met uw Geest heeft nadertrekt tot de bestemming die u met ons voor heeft. Wanneer we uw Geest horen volgen en hem ons laten leiden. We danken u, Heilige Geest, dat u niet opgeeft om ons te brengen tot het hart van de Vader. Dat u niet opgeeft om Christus aan ons openbaar te maken, omdat we hem mogen kennen in de rechte kennis. En u mogen kennen. Ik bid in het bijzonder in een tijd als deze, Heer Heilige Geest, dat wij steeds fijngevoeliger worden voor uw leiding. Dat wij steeds fijngevoeliger worden om een geest van onderscheiding te hebben. Om te onderscheiden waar het op neerkomt. Maar ook dat we elkander kennen naar de geest. Als kinderen Gods in dit land. Omdat we elkaar mogen bemoedigen, mogen opbouwen, mogen toerusten. Mogen vermanen. Omdat we werkelijk als één Christus mogen zichtbaar maken. Vader, we bidden op dit moment voor alle kinderen die u geroepen heeft. Die ja hebben gezegd tegen Jezus als Heer en Koning. Die u geplaatst heeft in posities, in de regering, in posities, leidinggevende posities. Posities, Heren, waar ze invloed hebben om anderen tot opbouw te zijn. Om anderen te leiden. Zo bid ik, Heren, dat in deze tijd we bewust mogen worden, Heren. Dat uw wil is dat we zijn, Vader God. Uw wil is dat we zijn als de Zoon. Dat ook in ons karakter Christus gevormd wordt. Omdat we werkelijk het licht zijn. Het licht voor Suriname. Omdat de velen die u niet hebben aangenomen als Heer, tot erkentenis mogen komen van de waarheid. Omdat ze Christus zien in ons. Omdat Christus in ons gevormd wordt. Zo bid ik, Heren, samen met mijn broers en mijn zussen die met ons meebidden, dat dit een tijd mag zijn, Heren, dat het karakter van u in ons gevormd wordt. Dat het niet langer zal zijn dat we met de mond beleiden, maar dat onze handelen en onze wandel, ons karakter, onze daden niet in overeenstemming zijn met wie u bent en wie wij behoren te zijn in u. U roept ons op, Heren, in uw woord, om heilig te zijn, want u bent heilig. Dat we ervoor kiezen om dat heilig, in de heiligheid te wandelen die u voor ons hebt voorgehouden. En dat het niet langer zal zijn, Heren, dat we uw naam schaden, maar dat het zal gaan worden, Heren, dat mensen zullen erkennen in dit land dat wanneer zij ons zien, dat ze u zien in ons. Omdat onze handel, omdat onze wandel, omdat onze manier van omgaan met onze naasten u uitdraagt. En we die liefde hebben voor elkaar, waarmee u ons hebt lief gehad, zoals u ons hebt opgedragen. Dat bidden wij deze dag, dit moment, dat het tot stand komt in het lichaam van Christus in Suriname. In Yeshua's naam. Halleluja. Amen.
0: Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tazaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

many overcomers. I overcame. I overcame.

Een hele goedemorgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Familie, shalom, shalom, shalom en goedemorgen, familie, shalom. Hoe gaat het met jullie? Ik hoop dat jullie lekker hebben geslapen. Het is vandaag weer tijd om The Morning Move te presenteren aan u. Het is weer tijd waarbij wij samen mogen maken radio hier op de 94.5 FM. Het is inmiddels 6:06. En ik vind het een beetje vreemd. Ik kom hier aan en ik zie dat het de programmering een beetje in de war is. Dus wat ik ga doen, ik ga u even de gelegenheid geven om te appen, om te groeten. Laat u even weten als u luistert naar Radio Shalom. Als u al wakker bent en ready bent om de bemoediging te horen. En dat doen wij dus precies om 6:15. Mijn naam is Ian Mourazim en ik ben vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft. Ik ben een beetje moe. Misschien weer riptien zo. Ik heb rugpijn. Maar I go. De Heer is goed. Hij is genadig. Eigenlijk al een paar maanden. Twee maanden ongeveer heb ik rugpijn. Maar de afgelopen drie weken, dan mijn viertak, rugpijn, die zie moeilijk. Maar ja, de Heer is mijn genezer. En ik geloof dat mijn genezing al is geworden. Dus ik loop in die geloof, in het geloof. Dus wat ik even aan u wil vragen is even tijd. Ik ga even kijken als ik de programmering even in orde kan maken. En dan intussen, dan luister even naar muziek. Maar dan geef ik u ook even de tijd om te reageren. Om een WhatsApp bericht te sturen. Laat weten van waar u uit luistert. Als het is vanuit buiten Suriname of binnen Suriname. Is het vanuit Nikeri? Is het vanuit Paramaribo? Is het vanuit Saramaka? Is het vanuit Sipaliwini? Is het vanuit Brokopondo? Kamowijnen, een hele goedemorgen. Laat ook misschien weten van welke woonwijk uit. Is het vanuit Kouarasan? Is het Toetlivo? Is het Leiding? Kargong? Is het Abrabroki? Noem maar op. Maar een hele goedemorgen. Goedemorgen aan u. Nogmaals en welkom bij deze nieuwe aflevering. Bij deze nieuwe uitzending van The Morning Move.

En het nummer waarop u kunt appen is 8755358. Ik zie al een paar appjes binnen. Een hele goede morgen. Ja, mama Julia, goedemorgen. Cindy, goedemorgen. Mama Evie, goedemorgen. Mama Lydia, goedemorgen. Faisal, goedemorgen. Ozang, en ik zie ook een broeder Ian. Mijn naamgenoot, goedemorgen Ian. Het is zo raar om mijn eigen naam te zeggen. Om mijn eigen naam te groeten.

Yes, en dat was Eugène Main met In Apresidia. Ook een heel pracht van een lied. Het is momenteel al precies 6:15. Dus we gaan over naar de bemoediging van vanmorgen. Ik hoop dat u ready bent. En vanmorgen ook. Dan mijn actie, Masra Garotak, heren. Waarover moet ik vanmorgen praten dan? Want gisteravond, ik ga u eerlijk zeggen, gisteravond heb ik me niet eens kunnen voorbereiden. Ik was bezig met een project. En ik heb geen onderwerp voor vandaag, joh, om te behandelen. Wat moet ik zeggen, heer? Want ik wil niet in de studio gaan. Dan ga ik gewoon uit het hoofd iets gaan zeggen. En ik weet niet of u zich nog kunt heugen, maar de afgelopen donderdag, was ik in de studio en ik zei ook nog van, ik zou eigenlijk over iets anders praten. En die bigitaki, dan begon ik eigenlijk te praten over het evangeliseren en waarom het zo belangrijk is om te evangeliseren. Waarom het zo belangrijk is om het evangelie van de Heer Jezus Christus eigenlijk te verkondigen. Want als we zeggen dat we onze medebroeders, als we zeggen dat we onze naasten lief hebben, dan willen we ook dat ze niet naar de hel gaan, toch? We willen dat ze naar de hemel gaan. Want laatst minangam je vrouw Taki, en dan spraken we over de hel. Ja? En mevrouw zei me ook nog van, Ian, ik heb laatst naar een podcast geluisterd. En de manier hoe die persoon sprak over de hel. Want die vrouw heeft haar openbaring gehad over hoe de hel eruit ziet. En wat er allemaal gebeurt in de hel. En zo spraken we zo een beetje. En je beseft eigenlijk meer en meer wanneer je gaat praten over de hel. Hoe gruwelijk het is in de hel. En hoe erg het is in de hel. En dat je eigenlijk niemand de hel toewenst. En dat je wilt gewoon niet dat iemand daar moet gaan. Voor eeuwig pijn, voor eeuwig vuur, voor eeuwig en eeuwig. Er komt geen halte eraan, er komt geen stop. Nothing. Gewoon nothing. En is stop schriftje, is gewoon constant. Continu pijn. Ik zou echt niet willen dat iemand naar de hel zou moeten gaan. Maar hoe graag wil je dat wel? Wil je dat niet dan? Mijn apombrada toch? Is even sideline hier, hè? Want het komt nu even in me op. Mijn apombrada, een Nederlandse broeder. Hij woonde wel voor een aantal jaren hier in Suriname. Een kennis van mevrouw dan. En deze broeder, hij houdt zoveel van de mensen. Er is zo'n liefde in hem geplant door God. Dat eigenlijk overal waar hij gaat, hij het evangelie probeert te verkondigen. Echt waar. En soms baalt zijn vrouw zelf van de liefde dat hij heeft voor een mens. Omdat zijn ze in een supermarkt, dan probeert hij letterlijk iedereen te vertellen over het evangelie. Hij probeert letterlijk iedereen te vertellen over de liefde van God. Hij probeert letterlijk iedereen te vertellen over de genade. En daarover wil ik vanmorgen gaan praten, de genade. Hij probeert te vertellen dat Jezus Christus is gekomen om ons te redden van onze zonden. Hij is gekomen als verzoening. En dat wij niet meer voor eeuwig hoeven te sterven, maar dat we eeuwig leven hebben bij Jezus Christus. En soms is hij urenlang in de supermarkt, terwijl het eigenlijk maar een kwartier hoefde te duren. En de afroving, hij raakt, want nou wacht die vrouw zo lang in de auto, wat ik helemaal kan begrijpen. Weet je, er is wel een tijd, vooral if you are up quality time. Dan je vrouw, de Amavi, Amazravi. Ik prika woord toe, ik verkondig evangelie. Dat snap ik wel.
dat het een beetje vervelend kan zijn als het elke dag is. En wat is mijn bestak? Dus ik ging om met die broeder te praten. En we stonden eigenlijk voor zijn appartement. En ik ben daar gegaan om met hem te praten. En nou, die weet ik niet. Damas, je want tramang en wakat op straat. Amal liep niet. Amal loes me. Amal go naar tramang. Amal die me niet sap masra Jezus wat. Dan ben ik, ai. Want ik, oké, luister, ik ga even met die andere broeder praten over de Heer Jezus. Boy, me wacht hier. Me tak, eh? Me tak, amal, tak, bro. Doe je ding. Ik ga weg. Amal nog iemand odis refi, me gwe. Maar ik vind het mooi en tof van deze man. Want je moet beseffen, wanneer zo'n persoon tot inkeer komt, is er letterlijk feest in de hemel en hij voor eeuwig leven. Niet omdat u de boodschap heeft gebracht, maar omdat hij genade heeft ontvangen door die boodschap. En u bent letterlijk gewoon een vessel. U bent een instrument voor God. Om gebruikt te worden. Om de boodschap te brengen. Dus dat wilde ik nog even toevoegen. Dat is waarover wij de vorige keer hadden gesproken. En vanmorgen wil ik gaan praten over genade. En u weet, genade is eigenlijk heel breed. We kunnen heel lang daarover gaan praten. Maar de titel van vanmorgen, van mijn boodschap, is genade, geen vrijbrief om te zondigen. Ja toch? Genade, geen vrijbrief om te zondigen. Als we lezen in Romeinen 6, in het begin van Romeinen 6, de eerste twee versen, dan lezen wij, wat betekent dat nu in de praktijk? Zullen wij doorgaan met zondigen om daardoor meer genade van God te krijgen? Vers 2 zegt geen sprake van. Helemaal niet. Als gelovigen zijn wij dood voor de zonde. Waarom zouden we dan nog zondigen? En het is zo mooi geschreven. Als u het echt gaat bestuderen. Om Masracha. Hij heeft licht gebracht in hetgeen dat ik hier had gelezen. En ik ben wat gaan beseffen. En ik hoop dat de Heer u ook mag laten inzien wat er eigenlijk staat geschreven hier zo. Ik heb het ooit een keer al aangehaald, maar ik ben er niet dieper op ingegaan. Maar weet u hoe belangrijk genade is? Want uit onszelf zouden wij niet tot God kunnen komen. Maar alleen door de Heer Jezus Christus. Vanwege het feit dat Adam en Eva. U gaat vaker horen dat ik over Adam en Eva praat. Omdat dat is eigenlijk het begin. Dat Abraham eigenlijk. Van onze zondige natuur. En daar is het eigenlijk al begonnen. Daar is het begonnen. Sinds het begin. Vanwege het feit dat Adam en Eva zonde, dan het hele nageslacht van Adam en Eva, van de mensheid, de zonde ook toe. En in het begin dan moesten ze offers brengen en verzoeningsoffer en zo werd het als het ware goed gemaakt met God. Maar in de Bijbel staat ook geschreven dat er geen enkel andere offer is dan zijn zoon Jezus Christus. Het volkomen en volbrachte offer. Het perfecte offer. Dat onze zonde kan wegwassen. Wat een genade is dat. Maar ik ga even door. Ik ga u even door vertellen. Wat genade eigenlijk doet. Want sommigen van ons zien genade als vergeving. Wat het ook is. Maar het is veel meer dan vergeving. Genade is niet alleen vergeving. Genade is niet alleen dat u zegt, die actie Masra geen pardon. Masra, vergeef me. Heere, vergeef mij alstublieft.
Here, geef me pardon alsjeblieft. En wanneer u vergeving ontvangt, is dat inderdaad genade. Maar het is slechts een deel van genade. Want weet u wat genade doet? Genade is, oké, je vraagt om vergeving. Dat krijg je ook als je berouw toont. Maar dan ga ik je ook helpen om over deze zonde te komen. Dat is genade. Als u leest in de Bijbel, in Romeinen 1, dan staat er geschreven, in Romeinen 1 vers 2, wat betekent dat nu in de praktijk? Zullen wij doorgaan met zondigen om daardoor meer genade van God te krijgen? Geen sprake van, zegt vers 2. Als gelovigen zijn wij dood voor de zonde. Dat doet genade. Het maakt ons dood voor de zonde. Met andere woorden, de zonde heeft geen macht meer over ons. Maar wij hebben eigenlijk macht over zonde. De zonde heeft geen macht meer over ons. Voor ze hebben zo, ja, ik kan niet helpen, ik zonde gewoon. Dat doen de zondaren. Isabi, zondaar is zondu. Een vis die zwemt, een vogel die vliegt en een zondaar die zondigt. Dat is de natuur van een zondaar. Je kan hem niet stoppen. Maar nu wij de Heer Jezus hebben aangenomen, nu dat wij genade hebben ontvangen, dan is het mogelijk om niet meer te zondigen. Wist u dat? Sommigen van ons denken van, hey, we gaan altijd blijven zondigen. Maar de Bijbel leert mij dat zonde nu een keus is. U bent ervan bewust wat zonde is, of niet dan? U weet dat stelen een zonde is. U weet dat liegen een zonde is. U weet dat uitschelden een zonde is. U weet dat overspel een zonde is. U weet het. En daarom zegt de Bijbel ook dat uw gedachten moet vernieuwen. U moet anders gaan denken. En nu dat u weet dat de handelingen, dat rebellie is tegenover God, zonde is, dan heeft u nu macht om te zeggen, nee, ik doe dit niet. Het is allemaal een keuze. Zonde is een handeling. En een handeling pleeg jij. En jij bepaalt of jij die handeling pleegt. Waar of waar. Ja of ja? Ja. En het klinkt een beetje misschien hard. Maar broeder Ian, we zijn zondaar eenmaal. Nee, u bent dood voor de zonde. Het is een leugen van Satan.

leeft erin. Hij zal voor altijd zondigen. Maar de Heer Jezus Christus zegt, je bent dood voor de zonde. Dood. Dat want dat je in oma zondu moro. En natuurlijk, de Heer weet dat wij fouten maken. Ik kan niet zeggen, niemand kan zeggen, dat sinds wij de Heer hebben aangenomen, dat wij geen fouten maken. Dat wij niet meer hebben gezondigd. We maken nog steeds fouten. En daarom is genade zo mooi. Dat is het heel pakket. Dat is voor, daarin zit er vergeving. Daarin zit er genezing. In die genade, daar zit er hulp. En hij helpt ons. Hij helpt ons om rein te leven. Om te leven naar zijn wil. Om te kunnen doen wat wij moeten doen. Om te kunnen leven precies zoals hij wil dat wij moeten leven. De Heer zegt ook, wees heilig, want ik ben heilig. Weet u, als het niet mogelijk was om heilig te zijn, dan zou God het ook niet van ons vragen. Maar omdat de Heer zegt, wees heilig, want ik ben heilig, dan is het mogelijk voor mij om heilig te zijn. Dan is het mogelijk voor mij om te leven heilig, precies zoals Hij heilig is. Het is belangrijk dat u de Bijbel gaat lezen voor uzelf en dat u de Heer vraagt om de waarheid te openbaren. Want de duivel, die kakelt de hele dag aan uw hoofd. U weet het niet nog. De duivel die praat de hele tijd aan uw hoofd. Hij is een prater. We gaan even weer terug naar Adam en Eva. Hoe zijn ze tot zonde gekomen? Na die Satan begi tak tak nanga Eva. Eva don bigo takanga ananga Satan ook toe. Hij praat. En soms lijkt het erop alsof God praat. Want de duivel, die kent de woorden van de Heer. De duivel, die is het al duizenden miljoenen jaren. Sinds het begin. Die Gadobeng. Want God heeft hem geschapen. En hij kent God dus ook. Ik durf zelf te zeggen dat Satan God beter kent dan wij God kennen. Maar het is weer een ander onderwerp. Maar ik hoop dat ik u vanmorgen heb mogen aansporen om heilig te leven. En om genade niet te gebruiken als toestemming om te zondigen. Want dan denk je van, ik heb toch genade ontvangen, dus ik kan toch zondigen. En ik kan toch doen wat ik hebben wil. Waarom zou je dat willen doen? Dan begrijp je genade eigenlijk niet. Als je die houding hebt van, ik ga het doen en dan straks ga ik toch weer om vergeving vragen. Ik ga even uitlopen en dan ga je de Heer om vergeving vragen. Maar ik ben de Heer heel erg dankbaar dat Hij geduldig is en dat Hij zoveel van ons houdt. Weet u hoeveel keren wij uitlopen voor God? Weet u hoeveel keren wij genade op genade op genade ontvangen van God? If you is sondo, you is waka gigado. Zolang u een afgod hebt, you is waka uit gigado. Je loopt uit voor de Heer. Zolang je een verslaving hebt, loop je uit voor God. Want die verslaving is jouw afgod. En zete die nu aan trak gado, is het uitlopen. En weet u hoe vaak wij uitlopen voor God? Ik hoop dat ik u even aan het denken heb gezet. En dat u even gaat overpeinzen over hetgeen dat ik vandaag heb gezegd. Romeinen 6 kunt u lezen voor uzelf. Het zijn niet mijn woorden. Het zijn de woorden van de Bijbel.

elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik aan je sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Su.
5: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, dinsdag 16 juni 2026. Ontzag voor de Heer geeft een krachtig vertrouwen. Ontzag voor de Heer geeft een krachtig vertrouwen. Spreuken 14, vers 26, Nieuwe Bijbelse vertaling. Het leerwoord. Wie uit God geboren is, kan zichzelf beschermen, zodat het kwaad geen vat op hem heeft. Wie uit God geboren is, kan zichzelf beschermen, zodat het kwaad geen vat op hem heeft. 1 Johannes 5, vers 18, Nieuwe Bijbelse vertaling. Het gezang. Mijn Jezus is getrouw, hem weet ik hart en leven. Ik wil hem in woorden hem in daden ere geven en strijden in zijn kracht tot ik de loop volend. Gelijk een kind dat God in hem als vader kent.

0: in zijn kracht, tot ik de loop volend, gelijk een kind dat God in hem als vader kent. Gezegende dag, broeders en zusters, God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: De Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

0: Ik ben zuster Amelani.
1: En ik ben zuster Marinella. Zuster Amelani, welke tekst heb je gisteren aan de Happy Kids geleerd?
0: Psalm 50, vers 15. Roep mij aan ten dagen der benoodheid. Ik zal u redden en gij zult mijn eren.
1: Wat bedoelt u met die mij en die ik?
0: De Heere God en de Heere Jezus. Wij kunnen altijd met hem praten en hij luistert naar ons. Zullen we de tekst samen opzeggen? Psalm 50, vers 15. Roep mij aan ten dagen der benoodheid. Ik zal u redden en gij zult mijn eren. Goed zo, Happy Kids! Happy Kids, gisteren hebben wij jullie verteld dat Joshua de Israëlieten naar het beloofde land had gebracht. Na de dood van Joshua ging het een tijdje goed. De Israëlieten vergaten de belofte die zij aan Joshua en aan de Heere God gedaan hadden niet. Maar later werd het anders. Zij dachten niet meer aan de Heere God en deden zij wat verkeerd was. Zij waren helemaal vergeten wat zij aan de Heere God beloofd hadden.
1: Toen zij de Heere God verlieten, kwamen er vijanden het land binnen. Toen werd het heel erg in het land. Het leger van de Kanaanieten, onder leiding van generaal Sisera, kwam om tegen hen te vechten. Sisera was een grote, sterke, wrede en slechte man. Hij had een heleboel soldaten bij zich. Generaal Sisera had 900 ijzeren strijdwagens en 10.000 soldaten. Wij zouden zeggen panzerwagens. Sisera was al ongeveer 20 jaar de baas in Israël. Met zijn geweldige leger en zijn ijzeren strijdwagens had hij de Israëlieten helemaal in zijn macht. Weet je hoe het kwam dat de vijanden de baas was van Israël?
0: De Israëlieten waren ongehoorzaam geweest.
1: Ja, hadden de belofte aan de Heere God verbroken. Weten jullie nog welke twee dingen Joshua het volk had voorgehouden?
0: 1. Ze moesten de Heere God trouw blijven. 2. Ze moesten de Heere God lief hebben. De Israëlieten hadden beloofd dat ze de Heere zouden gehoorzamen. Ze hadden tegen Joshua gezegd: de Heere onze God zullen wij dienen en naar zijn stem zullen wij horen. Maar dat hadden ze niet gedaan. Weten jullie nog dat de Heere God gezegd had: als jullie naar mijn gehoorzamen, dan zal ik jullie zegenen. Maar als jullie niet naar mij luisteren, dan zal het niet goed gaan. Ze waren ongehoorzaam geweest. En daarom ging het niet goed en was de vijand in het land gekomen. En was de vijand nu de baas.
1: Israëlieten waren de Heere God niet trouw gebleven. Ze hadden precies het tegenovergestelde gedaan. Ze hadden gedaan wat God verboden had. Ze hadden neergeknield voor de afgodsbeelden van de hedenen. En daarom ging het nu niet goed in hun land. Zo is het ook bij ons, Happy Kids. Wanneer we het verkeerde doen, dan gaat het niet goed in ons leven. Want dan zegen de Heere God ons niet.
0: De Israëlieten hadden een vijand. Hebben wij er ook een vijand?
1: Ja.
0: Wie is onze vijand?
1: De duivel.
0: En waar wil hij de baas zijn?
1: In ons hart en in ons leven.
0: Wat moet je doen wanneer je wilt dat God je vergeeft en dat het weer goed komt tussen hem en jou?
1: Je moet de Heere God om vergeving vragen.
0: De Israëlieten hadden spijt. Ze wisten dat ze fout geweest waren. Ze wisten dat ze nooit hadden mogen neerknielen voor de afgodsbeelden. Ze riepen om hulp. En wie riepen ze aan? De afgoden?
1: Nee.
0: De Baals?
1: Nee.
0: Wie riepen ze dan aan?
1: In de Bijbel staat dat zij de Heere God aanriepen.
0: De Heere God zou hen moeten straffen. Maar dat deed hij niet. Toen hij zag dat ze werkelijk spijt hadden en hem aanriepen, hield hij hen. En zo, wanneer jij iets verkeerd gedaan hebt, dan mag ook jij de Heere God aanriepen. Wat staat in Psalm 50 vers 15, happy kids? Roep mij aan ten dagen der benoodheid. Ik zal u redden en gij zult mijn eren.
1: Midden tussen het volk woonde er een vrouw die Deborah heette. Zij was ook een Israëliet, maar ze was heel anders. Zij deed mee het verkeerde van haar volk. Zij diende de Baals niet. Integendeel, zij diende God met haar hele hart. Als wij net als Deborah van de Heere God houden, dan moet het ook bij ons anders zijn. En al doen de mensen om ons heen allerlei verkeerde dingen, wij moeten niet meedoen.
0: Deborah was een bijzondere vrouw. Wanneer mensen problemen hadden of in moeilijkheden zaten, gingen ze naar haar toe. Zij was een profetes. Happy kids, weten jullie wie een profetes is of een profeet? Een profeet of een profetes is iemand die namens God tot mensen spreekt. En omdat zij de Heere God met haar hele hart diende, kon hij haar gebruiken.
1: Op een dag, toen de Israëlieten de Heere God om hulp riepen, sprak God tot haar en zei dat ze meneer Barak moest laten roepen. Barak was een van de leiders van het leger van de Israëlieten. Toen hij bij haar aangekomen was, zei ze:
0: De Heere God heeft gezegd, ga naar de berg Tabor, neem 10.000 soldaten mee, dan zal hij Sisera met al zijn strijdwagens en soldaten aan jou overleveren.
1: Barak kon zijn oren niet geloven. Moest hij tegen Sisera gaan strijden? Hoe moest dat? Sisera was sterk. Hij had zo'n groot leger en zoveel eigen strijdwagens. Hoe zou ze hem ooit kunnen overwinnen? Barak zei, Deborah, als jij met mij meegaat, dan zal ik gaan. Misschien was Barak bang. Misschien wilde hij Deborah bij zich hebben, omdat zij Gods stem zo goed kon verstaan. Deborah stemde toe. Ze zei,
0: ik ga met je mee, maar Sisera zal niet door jou, maar door een vrouw overwonnen worden.
1: Kort daarna riep Barak alle Israëlieten op om te strijden. Velen wilden dat er einde kwam aan de macht van de vijand. En zo waren er heel gauw 10.000 mannen bij elkaar. Ze verzamelden zich op de berg Tabor en daar wachten Deborah, Barak en het leger rustig op de bevelen van God.
0: Toen Sisera merkte dat Barak met een leger op hem wachtte, werd hij heel erg kwaad. Hij verzamelde zijn grote leger en kwam met zijn 900 strijdwagens recht op de Israëlieten af. Wat moesten de Israëlieten doen? Want ze hadden niets om mee te vechten. Sisera had alle speren en schilden die er in Israël waren van de soldaten afgenomen. Dat waren hun wapens. Hoe zouden ze het ooit van Sisera kunnen winnen?
1: Deborah, Barak en de 10.000 Israëlieten die boven op de berg waren, zagen hoe Sisera zijn strijdwagens opstelde en op hen afkwam. Ze konden hem horen brullen en zijn bevelen geven. Ze werd bang van worden. Hoe zou deze strijd aflopen? Toen zei Deborah:
0: ga maar vechten, want dit is de dag dat de Heere God Sisera in jullie macht heeft. De Heere zal jullie helpen.
1: Daar beneden in de vlakte, vlak bij de Bekison, stond Sisera klaar om het vel te geven. Heb ik eens, wat toen gebeurde?
0: De Heere God stuurde een vreselijke storm. Het regende, bliksemde en donderde. Het regende zo erg dat Ofra onder water liep en dat de Bekison in één keer in een grote rivier veranderde. Sisera's leger raakte in paniek. Sisera gaf de opdracht om aan te vallen, maar dat bevel was zinloos. Want de soldaten konden de geschrokken paarden niet in bedwang houden. Door de regen konden de soldaten en de paarden niet zien. De rivier was zo woest dat zij de rivier niet konden oversteken. De soldaten sprongen van hun wagens en renden alle kanten uit.
1: Het leger van de vijand was een wanordelijke bende geworden. Met de wapens die Barak en zijn mannen nog wel hadden, hingen zij achter de vijand aan en vernietigden de rest van Sisera's leger. Maar waar was Sisera? Sisera was heel bang geworden. Hij redde voor zijn leven. Hij probeerde te vluchten. Toen zag hij een paar tenten waar een man met zijn vrouw woonde. Zij zouden hem zeker verbergen.
0: De vrouw kwam hem tegemoet. Ze groette hem en zei dat hij binnen kon komen. Ze gaf hem wat te drinken. Niet lang daarna ging hij liggen om wat uit te rusten. Hij vroeg de vrouw om de wacht voor hem te houden. En zo liep hij in een diepe slaap. De vrouw wist wel wie hij was en besloot wraak te nemen. Zo wist dat hij de Israëlieten zoveel jaren gevangen had genomen. Ze sloop naar de zijkant van de tent, trok een van de ijzerstaven uit de grond, nam een hamer, kroop rustig terug naar Sisera en doodde hem. Zo kwam het woord van profetes Deborah uit. Sisera werd werkelijk door een vrouw gedood.
1: Israëlieten waren God dankbaar. De Heere God had hun gebed verhoord. Barak werd de nieuwe leider van de Israëlieten. 40 jaar lang was er rust in Israël.
0: Dag, happy kids. Tot morgen.

0: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn hoofdpunten van vandaag. 1-jarige jongen verdrinkt in emmer met water op Larwijk. Begroting rust te veel op toekomstige olieinkomsten, aldus Gayadin. Boothouders Route Meerzorg Leonsberg hebben meer dan 5 jaar geen subsidie ontvangen. Man vindt vermiste broer levenloos aan boom langs de weg. Starnieuws schreef vandaag: 1-jarige jongen verdrinkt in emmer met water op Larwijk. Op plantage Larwijk heeft zich gisteren een tragisch incident voorgedaan, waarbij een 1-jarige jongen door verdrinking om het leven is gekomen. Volgens de politie van Domburg kwam de melding van het incident in de loop van de dag binnen. Uit het voorlopige onderzoek is gebleken dat het kind in de keuken van de woning in een met water gevulde emmer terecht is gekomen en daarbij is verdronken. De politie en andere bevoegde instanties gingen na de melding ter plaatse om de onderzoek te verrichten. Het ontzielde lichaam van de jongen, afkomstig uit de familie R, is in beslag genomen voor obductie. Het onderzoek naar de precieze toedracht van het tragische voorval is nog gaande. Uit Times of Suriname lezen wij vandaag: begroting rust te veel op toekomstige olieinkomsten. VHP-fractieleider Aziz Gayadin, commissielid, heeft tijdens de begrotingsbehandeling stevige kritiek geuit op de financiële uitgangspunten van de ontwerpbegroting 2026. Volgens hem presenteert de regering een te rooskleurig beeld van de economie, terwijl de overheidsfinanciën kwetsbaar blijven en de begroting in belangrijke mate is gebaseerd op verwachte olieinkomsten. Gayadin stelde dat het werkelijke begrotingstekort volgens zijn berekeningen niet 5,1%, maar ongeveer 7,7% van het bruto binnenlands product bedraagt wanneer alle financieringscomponenten worden meegenomen. Volgens hem is de financiële positie van de overheid daardoor aanzienlijk minder gunstig dan wordt voorgesteld. Gayadin deed de oproep aan de regering om de economische uitdagingen realistischer te benaderen, structurele hervormingen door te voeren en het bestuur verder te versterken. Alleen dan kan volgens hem duurzame economische ontwikkeling en welvaart voor huidige en toekomstige generaties worden bereikt. Waterkant Net schrijft vandaag: boothouders Route Meerzorg Leonsberg hebben meer dan 5 jaar geen subsidie ontvangen. Voor boothouders die de route Meerzorg Leonsberg onderhouden en aangesloten zijn bij de vereniging van boothouders in het district Komowijnen is de maat vol. Na meer dan 5 jaar geen subsidiegelden vanuit de overheid te hebben ontvangen, eist de groep uiterlijk dinsdag door minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme te worden ontvangen. Volgens NDP-parlementariër An Sadi, die ook voorzitter is van de VBDC, zijn de boothouders die aangesloten zijn bij deze vereniging de meest geduldige boothouders in Suriname. Desondanks worden zij keer op keer gediscrimineerd wanneer het aankomt op de uitbetaling van subsidies. Al 5 jaar lang geen verhoging bij de vorige regering en geen rode cent aan subsidies. En nu zijn we 1 jaar verder. Gisteravond laat heb ik de minister gebeld, want ik kan ze niet meer tegenhouden. Als vandaag of morgen er geen gesprek met de minister plaatsvindt, weet ik niet wat er gaat gebeuren daar op Meerzorg en Leonsberg. De 2 vitale plaatsen waar ze duizenden mensen moeten overbrengen naar Paramaribo, zei Sadi maandag tijdens de begrotingsbehandeling in de Surinaamse Nationale Assemblee. Ook uit Waterkant Net halen wij vandaag: man vindt vermiste broer levenloos aan boom langs de weg. Een man kreeg maandag de schrik van zijn leven toen hij zijn vermiste broer levenloos aantrof aan een boom langs de Adinweg in Suriname. Vernomen wordt dat het slachtoffer sinds woensdag werd vermist. Maandag deed zijn broer de tragische ontdekking en schakelde hij direct de politie van Houtuin in. Agenten gingen na de melding ter plaatse en troffen het slachtoffer inderdaad hangend aan. Het lichaam verkeerde al in een verre staat van ontbinding. Het ontzielde lichaam werd na onderzoek door een ingeschakeld uitvaartbedrijf afgevoerd naar een mortuarium. Het motief voor de daad is vooralsnog niet bekend. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
1: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7. Via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.
2: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score! Jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

Ja, we zijn weer terug. Live in de uitzending van 94.5 FM. Radio Shalom. Your daily inspiration and not just radio. Het is 12 over 7. Welkom bij het tweede gedeelte van de Morning Move. We zijn er elke dag van maandag tot en met vrijdag. Van 6 uur 's morgens tot 8 uur 's morgens. Hier op de 94.5 FM. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Om u te mogen inspireren. Er is weer genade. Op genade. Dat wij vanmorgen weer radio mogen maken. Ter eer en glorie van Jezus Christus. Ter opbouw van de gemeente. En dat het woord verkondigd mag worden hier op de radio. Overal in de wereld. Want we zijn ook overal te horen zolang u internet hebt. Voor degene die pas erbij zijn aangeschoven, welkom bij een nieuwe editie van The Morning Move. Welkom bij een nieuwe editie. Bij een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending, een nieuwe episode van The Morning Move. Mijn naam is Ian Moerasim en ik ben vandaag uw presentator. Alle eer aan de Heer. En we luisteren naar We Love Your Name van Jay Thomas. Echt een pracht van een lied. En we gaan zo meteen over naar de WhatsApp berichten. Ik wil u even vragen om, als u nog geen WhatsApp bericht hebt gestuurd, dat even te doen. Op het nummer 8755358. Er zijn inmiddels al een heleboel WhatsApp berichten binnengekomen. Dus ik wil u aansporen, als u dat nog niet hebt gedaan, doe dat toch even snel. Het is beleefd om te groeten. Maar laten we toch even de tijd nemen om alle jarigen te feliciteren vandaag. Indien u jarig bent vandaag, of u kent iemand die jarig is, van harte gefeliciteerd. En wees gezegend. Geniet van de uitzending. En mogen de Heer je zegenen terwijl u zo luistert naar Radio Shalom. We vervolgen met I Need You van Eddie James. We hebben de Heer allemaal nodig. In onze dagelijkse leven, in ons hele leven hebben we de Heer nodig.

8-7-5-5-3-5-8 is het nummer waarop u kunt appen. Om 19:30 gaan wij de recap doen van de bemoediging van vanmorgen voor degenen die het gemist hebben. Want voor sommigen is 6 uur nog een beetje te vroeg. Maar dan heb je weer anderen die al sinds 5 uur en 4 uur zitten te wachten op de bemoediging. I'm longing for you.

Yes, and we all need Jesus. We hebben de Heer echt nodig, hoor. Ik kan geen leven meer indenken zonder de Heer. I can't imagine a life without Jesus. Want de Heer is echt mijn alles. Mijn God, mijn vriend. Mijn beste maat is Hij. Mijn trooster.

Ja, en dat was Eddie James met I Need You. Ook een geweldig lied, een geweldig nummer dat hij uit heeft gebracht. En nu gaan we luisteren naar You Deserve It van J.J. Hairston. Open your mouth and worship the Lord. He's worthy. We gaan het een beetje rustig gaan doen vandaag. He deserves the praise today. Come on, everybody. Een beetje worshipy. Open your mouth and worship. Lift your hands and bless them. En terwijl we ook zo luisteren naar You Deserve It, zullen we dan overgaan naar de WhatsApp berichten. Ik wil u even aansporen. U mag ons een berichtje sturen op het WhatsApp nummer 8755358. Zodat wij samen radio kunnen maken. En wat moet u dan sturen? U kunt gewoon groeten, u mag bemoedigen, u mag feliciteren. Dat mag u doen op het nummer 8755358. Heeft u misschien een bijbeltekst op uw hart? Dan mag u dat ook sturen naar ons. Allemaal ter bemoediging, toch? We beginnen bij het begin. En dat was dus om 18 over 5. 18 minuten over 5 in de ochtend vanmorgen. En dat komt dus van mama Evi. En mama Evi zegt, ik merk dat er niets is, alleen muzikaal muziek. Bless uw uitzending voor jullie. Onze vader zal alles in orde maken. Ja, ik had het al aangehaald vanmorgen. Er was een probleempje met de programmering. De programmering was ook waarschijnlijk een beetje moe. Maar alles is in orde gekomen. Onze programmeur die was ook al vroeg op om dat in orde te maken. Ja, we doen ons best hier met de weinige middelen die we hebben. Maar de Heer is goed en hij zorgt ervoor dat we nog steeds in de lucht zijn. Na zoveel jaren. Ja, dus een hele goede morgen aan mama Evi. En dank u wel voor uw WhatsApp bericht. En dank u wel voor het afgestemd zijn op Radio Shalom. En zij is ook een van de trouwe luisteraars van Radio Shalom. Zij luistert sinds 5 uur of zelfs daarvoor. En zuster Cindy die vervolgt met Goedemorgen familie. Psalm 27 vers 14 uit het boek. Wees sterk en wacht op de Heere. Laat uw hart sterk zijn en krachtig door altijd op de Heere te wachten. Wachten op God is niet makkelijk. Vaak lijkt het of Hij onze gebeden niet beantwoordt of de dringende noodzaak van onze situatie niet inziet. Dat is waar. Deze manier van denken impliceert dat God niet de leiding heeft of niet eerlijk is. Maar God is het waard om te wachten, omdat God vaak het wachten gebruikt om ons te verkwikken, te vernieuwen en te leren. Maak goed gebruik van je wachttijden door te ontdekken wat God je erdoor wilt leren. En ik moet eerlijk zijn. Het wachten is inderdaad niet, is niet makkelijk hoor. Vooral als je ongeduldig bent zoals Ian. Ik ga eerlijk zeggen, ik ben een heel erg ongeduldige jongeman. Nee, met mensen heb ik wel geduld, Isabi. Maar ik geef maar een voorbeeld. Kijk, gisteren, ik ben bezig met een project nu. En ik was bezig video's te editen, een filmpje te editen. En mijn laptop die is van de oude garde, Isabi. Hij is niet zo nieuw zoals ik dat wens. en dat brengt een beetje gebreken en gebrekken mee. Waardoor je niet het volle kan pompen in die laptop en zijn volle potentie. Of ja, hij geeft wel zijn volle potentie, want hij is al eenmaal oud en hij gaat dus oude potentie aan je geven. Maar dat wil zeggen dat aan mij slow, Isabi, je drukt ons aan niet, je wacht hier bijna een heel minuut langer voordat hij eigenlijk Vijkering echt goed beweegt. Dus ik moet echt een andere laptop kopen. Maar waarschijnlijk het programma dat ik erop heb is volgens mij ook te zwaar voor die laptop. Maar dus, dat mijn Fuga toch, dat mijn Luca laptop met dat boy, Masra Yabi, Vietmi, volgens mij bossa laptop, die zie echt. Maar ook met andere zaken, zoals als ik iets gedaan wil krijgen, dan wil ik het ook meteen bam, bam, bam, bam, bam. Isabi, wanneer ik een idee heb, dan wil ik het ook gelijk uitvoeren.
Terwijl mijn vrouw bijvoorbeeld een ander soort mens is. En ze gaat echt goed nadenken en de tijd nemen. Hey, maar als ik dit doe, wat gaat er gebeuren als ik dat doe? Wat gaat er gebeuren als ik zo'n keuze maak? Maar Mina, snel denken. Of bijna niet denken. Hey, gewoon doen. Ik heb idee gewoon uitvoeren. Ongeduldig. En soms, wanneer je dus iets verlangt, je one was aan Fugado. En Gado make you wachtie daar, je Fuga. En dan soms kan je dan dingen in je eigen handen nemen, wat helemaal niet goed is. En die je vadong, die je struikel, dat je dacht van, ja, ishitong, heer, ik moest op u wachten. En lieve mensen, de zuster Cindy heeft gelijk, laten we wachten op God. Wees sterk en wacht op de Heere. Laat uw hart sterk zijn en krachtig door altijd op de Heere te wachten. Uit Psalm 27, vers 14. Dank u wel, zuster Cindy. Ja, terwijl we het takkie, daar ben je aan Heerpokoekba. Dus dat zou wel door, rewinden even. Boop, boop, boop, boop, boop.

En zo doen we het op de 94.5 FM tijdens de Morning Move. Welkom, welkom, welkom, welkom bij de Radio Shalom. Ik wil een speciale groet doen aan de luisteraars van In de Ruimte. Stichting In de Ruimte. Broeder Ian groet jullie. Broeder Ian houdt van jullie. Blessings. Maar ook alle anderen te huizen en bejaarden te huizen. Wees gezegend vanmorgen terwijl je zo luistert naar Radio Shalom. 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio.

0: Hensa Sejulia, Kartu di Kromo die zegt morning brada. Ik luister naar u. Be blessed, Leiding 11 luistert. Groetjes aan Leiding 11. Alle leidingen vanaf leiding 1 tot en met leiding. Hoeveel leidingen zijn er mensen? Alle de leiding, waterleiding.
1: Halleluja, halleluja.
0: Mama Lydia die zegt, frisse morgen Ian, ik ben al lang wakker hoor. Want mijn radio staat op shalom en ik merkte dat ik niks hoorde. Ik wens iedereen een zeer gezegende dag toe met Christus Jezus aan uw zij. Bosjes, groetjes, zuster Lydia. Dag mama Lydia. One blessed day to you. En goedemorgen.

Het is bijna 7:30. Bijna tijd om de herhaling te doen van onze boodschap van vanmorgen. Onze bemoediging. Maar we vervolgen nog even met de WhatsApp-berichten die binnen zijn gekomen. Goedemorgen, broeder Ian. Faisal en gezin zijn afgestemd. En door zijn streamen is uw genezing geworden. Blessings. Thank you very much, my brother. Amen, amen, amen.

En ook onze broer uit Kwata, of van Kwata, die zegt ook een hele goede morgen. Shalom, blessings aan een ieder. Lobby. Het is 7:30, mensen. Kom je zo gewoon trappen, goed, ja, zo hier. Deze, the blessing. Ai. Laat me toch nog even twee berichten lezen, want anders wordt het straks te veel. Bless you. Goedemorgen, broeder Ian. God zegen, komen wijnen is al wakker. Een gezegende dag verder. Groet van Marto Di Cromo, Frederik. Hi, Freddy. Freddo. One blessing to you. En bless you daar in komen wijnen. Groetjes daar te komen wijnen. Iemand uit komen wijnen noemen wij een. Komen wij naar. Ik krijg ook een andere WhatsApp bericht hier zo. Frisse morgen, broeder. Ik dank God dat de radio Shalom er is. Omdat de bemoediging, muziek, gebeden en alles daaromheen ons goed doet. Ondanks tegenslagen, blijf vertrouwen op de Heer. Blijf positief en ga voor het beste. Ontvang God zegen voor nu altijd. Dank u Heer voor deze dag. Rut wens u allen een productieve dag toe. Hey Rut, dankjewel voor jouw bemoediging. Dankjewel voor jouw WhatsApp bericht. Ik apprecieer het heel erg, wij van de Shalom Radio. Wij danken u en waarderen uw WhatsApp bericht. Ja, goedemorgen, de boer buiten is wakker. Goedemorgen Ben uit de boer buiten. God bless you, bogo. En vanmorgen hadden we gesproken over genade. We hadden gesproken over hoe belangrijk genade is. We hadden ook een bijbeltekst aangehaald. Ik weet niet of u dat nu zich nog kunt herinneren. Maar we hadden een bijbeltekst gehaald uit Romeinen 6. En dat ook in het begin. De twee eerste bijbelteksten van het boek Romeinen. Hoofdstuk 6. Vers 1 zegt, wat betekent dat nu in de praktijk? Het kopstuk is, de zonde heeft geen macht meer over ons. En ik lees even uit het boekvertaling, zodat ik niet te veel hoef uit te leggen. En voor degene die een beetje, die de NBG een beetje moeilijk begrijpen, is het boek toch wel een mooie, ik zou niet zeggen een vervanger, maar het is makkelijker om te lezen. Dus om wat tijd te winnen, dan lezen we uit het boekvertaling. En hij zegt, wat betekent dat nu in de praktijk? Zullen wij doorgaan met zondigen om daardoor meer genade van God te krijgen? En vers 2 zegt, geen sprake van, absoluut niet, helemaal niet. Als gelovigen zijn wij dood voor de zonde. Waarom zouden wij dan nog zondigen? En vanmorgen had ik ook daarover gesproken. We hebben een beetje daarover gepraat. En we zeiden ook nog van, hey, genade is meer dan vergeving. Genade is, het is veel meer dan vergeving. Sommige mensen denken dat genade vergeving is. En inderdaad, het is, vergeving is maar een klein deel van genade. Genade is op zich een heel pakket. Het is heel groot. Genade schenkt leven. Genade schenkt hulp. Genade schenkt tools en gereedschappen om te heersen over zonde. Dat doet genade. Genade is niet alleen die aksmasrakado, Heere, vergeeft u mij voor zonde, want ik heb net dit gedaan, ik heb net dat gedaan en het was tegen uw wil. Oh, vergeef mij, ik heb berouw, vergeef mij, Heere, en u krijgt vergeving. Dat is inderdaad genade. Je hebt er nu voor gewerkt, toch? Maar het is maar een heel

0: klein deel. Want wat genade eigenlijk doet, is wanneer is dat de Heer zegt, ik vergeef je, maar ik ga je ook helpen en je ook wijzen hoe jij over deze zonde moet heersen. En dat jij niet meer in deze zonde hoeft te lopen, hoeft te wandelen, hoeft te leven. Want de duivel, die praat. We hebben ook gezegd dat de duivel een prater is. Want als we kijken naar het begin van het begin, toen Adam en Eva waren geschapen, dan hoe zijn ze eigenlijk in de zonde gevallen? Door eigenlijk te luisteren naar Satan. Dus Satan heeft gesproken en domme Eva heeft geluisterd. Ik ben nog steeds oprecht boos op Eva. Maar oké. Dus dat Eva Arki, Asniki. En Satan is, we leren dus dat Satan een prater is. Als we ook kijken naar de evangelie, dan zien we ook dat de Heer Jezus Christus ook werd benaderd door Satan. En dat Satan hem ook opdrachten gaf en ook met aanbiedingen kwam. Dus zo gaat Satan ook bij iedereen rond en hij praat de hele tijd. Ik ga u eerlijk zeggen, als u het onderscheid niet kan maken tussen Gods stem en die stem van Satan, ga je vallen in de valkuil van Satan. Daarom is het goed, het is heel erg goed om de Bijbel voor uzelf te gaan lezen en niet alleen op de zondag de Bijbel te openen wanneer de spreker spreekt. Maar dat u voor uzelf gaat verdiepen, dat u ook gaat graven en de waarheid voor uzelf gaat onderzoeken. Zodat de Heer tot u kan spreken en dat je kan weten wanneer Satan spreekt en wanneer God spreekt. Want we hebben ook gezegd dat Satan, het lijkt erop alsof Satan de Bijbel beter dan ons kent. En alsof Satan God beter dan ons kent. Beter dan wij God kennen. Omdat Satan eigenlijk al heel lang bestaat. En we bestaan niet zo lang. Dus het is goed om de Bijbel te lezen voor jezelf, mijn broeder, mijn zuster. En wanneer hij praat over, wanneer de Bijbel praat over genade, dan gaat Satan ook praten over genade. Maar Satan gaat het verdraaien, want dat is ook een van zijn kunsten. Om dingen te verdraaien, om te liegen. En een van de leugens dat hij aan u vertelt, is dat u geen leven kan leiden zonder zonde. Maar dat u blijft leven in zonde. En dat je gaat blijven zondigen. Maar wat vertelt de Bijbel mij? Wat zegt de Bijbel aan mij? De Bijbel zegt aan mij dat wij dood zijn voor zonde. Waarom zouden we dan nog zondigen? Het zijn niet mijn woorden. Het zijn woorden dat staan in Romeinen 6 vers 2. U mag het voor uzelf gaan lezen, want anders denkt dat ik moet lezen. Maar het is de waarheid. Dus het is mogelijk om te leven in genade. Het is mogelijk om te leven niet meer in zonde. Dat wil niet zeggen dat u nooit meer gaat zondigen. Want we moeten allemaal beamen eerlijk zijn. Dat sinds o tek masra Jezus wil toch niet zeggen dat wij nooit meer een fout hebben gemaakt. Toch? Maar het mag niet meer of het zal niet meer heersen over ons. Zonde is een handeling. Zonde, het is geen hocus pocus dat je automatisch zondig je. Maar het is een handeling. Het is een keuze. En over onze eigen handelingen, nu dat wij de Heer hebben aangenomen, weten wij wat de waarheid is. We hebben de waarheid in ons. Wij weten wat recht is en wat schuin is. Wij weten wat niet goed is in Gods ogen. We weten wat slecht is in Gods ogen. Dus wij kunnen nu handelen naar die waarheid. We kunnen nu handelen in genade en door genade. En zeggen van, nee, ik weet dat dit slecht is. Ik weet dat dit niet mag. Dus ik doe het niet meer. Dus dat is wat genade doet. Genade maakt ons bewust van wat slecht is. Genade maakt ons bewust van, we moeten rekening houden met God. We moeten rekening houden met zijn gevoelens. We moeten rekening houden met de relatie dat we hebben met de Heer. Dat is genade. Dat is wat genade. Genade is niet alleen vergeving. Maar genade is zo breed en het is zo mooi. En dat moeten we omarmen en de Heer altijd weer danken voor genade. Want zonder die genade, obelassie. Echte obelassie. Want anders zouden wij door de wet moeten leven. En die 600 zoveel wetten moeten behouden. Minobomang. Dat zou ik. Minobomang. Echte minobomang. En dat is de bemoediging van vanmorgen. De bemoediging is dat u weet wat genade allemaal voor ons betekent. En dat u gaat leven in die genade. De bemoediging is dat u gaat weten dat genade maakt dat wij leven in overvloed en niet meer leven in gebondenheid. Yes, en dat zonde niet meer over u gaat heersen en dat u niet meer gaat geloven in de leugen van Satan. Dat hij zegt van, hey, je gaat zondigen, je blijft zondigen, je blijft in die zonde. No. We zijn vrij, want de Heer heeft ons vrijgezet. En als de Heer ons vrijzet, zijn wij waarlijk vrij. Mooi zo, dat was de bemoediging van vanmorgen. Ik hoop dat u bemoedigd bent geraakt. Dat u iets heeft geleerd of iets erbij hebt geleerd. Of dat ik u mocht herinneren aan iets, is altijd goed. Maar laten we even overgaan naar een reclamebreak. En na de reclamebreak zijn wij dan terug met de rest van de WhatsApp berichten. Als u nog geen WhatsApp bericht hebt gestuurd, Gado Ishiyu. Dus stuur even snel een WhatsApp bericht op het nummer 875-5358. Laten we samen radio maken. Blessie.
1: 5000 SRD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van de DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0.75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, safe and enjoy.
2: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
3: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
2: Liefste tante als Krivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
4: En dan,
3: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
2: Na Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
5: We are you, we are su.
6: Gi ala yu blessing yang, yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Die Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
7: Thank you, cause you keep on blessing.
8: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verrossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verrossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

En het is inmiddels al kwart voor zeven geweest. Kwart voor acht, sorry. Kwart voor acht geweest. Ja, eigenlijk lieg ik niet, dus het is ook al kwart voor zeven geweest. Maar wat ik bedoel is, het is inmiddels al kwart voor acht geweest. We gaan richting acht uur. Dat wil zeggen, we gaan richting het einde van deze uitzending. Blijf luisteren naar Radio Shalom. We hebben nog een paar WhatsApp berichten te lezen. Als u dat nog niet hebt gedaan, mag u dat nog doen. Op het nummer 8755358.

Ja, en zuster Nancy die zegt: goedemorgen broeder, ik wens Shalom familie een gezegende dag. Zuster Nancy luistert tout niveau Middenweg en blessie. Ja, zuster Nancy, groetjes daar tout niveau Middenweg. Zo de heren wil, word ik ook uw buurman daar. Maar nog niet. Gaat nog even duren. De heren moet nog zorgen voor de financiën. Ja, we hebben bouwplannen, mevrouw en ik. En we vertrouwen de heren. Het is ons verlangen. Want sinds we eigenlijk getrouwd zijn, dan zijn we in een huurhuis. Maar het is toch echt onze verlangen om in onze eigen woning te blijven. We hebben super lieve, hoe is dat, huurbazen? Zeg je dat, zeg ik het goed? Huisbazen, geen huurbaas. Huisbazen. Ze zijn echt lief, ze zijn echt als onze vader en als onze moeder. Maar het is toch echt, het is echt ons verlangen om zelf te bouwen. Maar de Heer gaat daarvoor zorgen. Alles is hij in staat te doen. Zo'n Pokémon Draino. Ik zit te denken aan dit liedje. Wacht even. Adejaso. Apokukwe. Oké, ga die zetten. Pardon.

En we gaan door met onze WhatsApp berichten. Powerful brother, powerful, blessed day, broeder Billy. Dat zegt hij na de bemoediging van vanmorgen. Blessie, blessie, broeder Billy, en ook een hele goede morgen aan u. We krijgen een nummer. We krijgen een WhatsApp bericht van het nummer dat eindigt op 8589. Oh, de naam staat ook erbij. Goedemorgen, broeder Ian. Hilly groet vanuit Centrum. Dag, Hilly. Hilly Jante, no? Want ik zie ook een ander naam hier, zo Hilly Jante. Groetjes, Hilly. En God bless you ook toe, Bogo Bogo. Geniet van de uitzending. Mama Zintje die zegt een psalm van David. Met hart en ziel wil ik de Heere prijzen en zijn heilige naam loven. Psalm 103 vers 1. Dank u wel, mama Zintje. Lobby, lobby, lobby, lobby. Braza, braza, braza, braza. Groetjes aan brada Leandro, Sabrina, Michelle en u, Gadobung. Brada Ian is my inspiration nu. Zijn schooljaren van vroeger niet. Hi, brother Brian. In Elusatori. Ja, sinds ik eigenlijk verteld heb over mijn schooltijden op de middelbare school. Het waren wel leuke tijden. Maar het is echt geen voorbeeld. Dan ben ik grapvoeren toch. Maar ook degene die examen moeten afleggen vandaag op de middelbare scholen. Succes, succes, succes. Mogen de heren uw leidsman zijn. God bless you, Bogo Bogo. En brother Brian Gayadari zegt verder, I love the move. De weinige middelen, twee vissen, remember? En toch heeft de Heer ervoor gezorgd dat iedereen gegeten had. God biggie. Amen, amen. Hi, brother Brian. Thank you very much. Het is 8:08. We hebben nog 8 minuten voordat we uit de uitzending gaan. Stuurt u snel uw bericht nog. Als u dat

En Curenda zegt, goedemiddag lieve mensen. Curenda, ben jij in Nederland? Want je zegt goedemiddag. Het is nog goedemorgen hier in Suriname. Maar als je buiten Suriname bent, dan kan het inderdaad. En Curenda zegt, goedemiddag lieve mensen, hoe gaat het met jullie? Ik luister naar uw programma via Radio Shalom Suriname. Ik wil doorgeven dat Gods genade is onverdiende gunst. Dus wij verdienen het niet, maar krijgen het gratis. De duivel is een spreker omdat hij een imitator is. Want omdat God spreekt, doet hij dat ook. Daarom hebben wij onderscheidingsvermogen nodig van de Heilige Geest. En blessed day toegewenst. Odi van Q. One blessed day. Hi Curenda, dankjewel voor jouw WhatsApp bericht. En God bless je ook te Bogo Bogo. En inderdaad, datgene wat Curenda zegt, is helemaal waar.

Het is 7:58, dus we gaan moeten afronden met de WhatsApp berichten. Goedemorgen, shalom familie. Be blessed today. Ik dacht, laat me snel een bericht sturen. Want die bedreiging dat God me ziet, is te zwaar voor me. Afzender Verouche. Beginnen jullie alvast te informeren naar alles wat betreft woningbouw. Wandel en informeer in geloof. Dan gaan jullie je huis in no time beginnen te bouwen. In Jesus' mighty name. Yes, dat is inderdaad zo. Ja, Verouche, dat is inderdaad zo. Ja, God voorziet inderdaad. We hebben al stappen ondernomen. Dus het is niet gewoon een plan. Maar het is een plan in uitvoering. Laat me het zo zeggen. We zijn inmiddels al begonnen met het kopen van de een en ander. Dus het is a matter of time. Dat wij ons huis hebben. De Heer is goed en Hij voorziet. Dus dankjewel Verouche voor jouw WhatsApp-bericht. En zuster Nancy van Toetlivo die zegt ook, God zal voor alles voorzien, broeder. Dus ik kijk uit naar jullie. Yes, yes, yes, zuster Nancy, wacht rustig op me daar. Tot Toetlivo. One blessed day.

En Patricia die zegt, wishing you all a blessed day. Amen. God voorziet in alles, broeder. Uw droom komt zo... in alles, broeder. Uw droom komt zeker ook uit. Eigen woning. Groetjes uit Komowijn, zuster Patricia. Ja, zuster Patty. Zuster Patricia. One blessed day to you. En dank u wel voor uw WhatsApp bericht. En dat waren dus de WhatsApp berichten voor vandaag. En we gaan nu dan even de tijd nemen om al de mensen te danken. Die toch speciaal tijd hebben genomen om een WhatsApp bericht te sturen. Mama Evie. Zuster Cindy. Zuster Julia. Mama Lydia. Faisal. Ian. Broeder John. Fredo. Friedrich.

0: Broeder Ben, broeder Billy, Hilly, mama Sencha, broeder Brian Gayadar, Kurenda. Maar ook Roy. Roy had gevraagd, goedemiddag, kunt u mij toevoegen aan de groep? God zegen in Jezus' naam. Jesus' naam. Dus ook een hele goede morgen aan Roy. Verush, goedemorgen Verush. En dankjewel voor jouw WhatsApp-bericht. Zuster Nancy ook, een hele goede morgen. Ook Patricia, ook een hele goede morgen. En we krijgen een laatste appbericht hier van Charissa. Goedemorgen, Ian. Groetjes vanuit Ornamibo. Dank u voor uw bemoediging. En ook groetjes aan alle lieve luisteraars van Radio Shalom. Have a blessed day, afzender, zuster Charissa. Maar ook voor degenen die geappt hebben in de familiegroep. Want we hebben een familiegroep en indien u nog geen, indien u nog geen deel uitmaakt van de familiegroep, van de Shalom familiegroep, WhatsApp groep, dan stuurt u ons ook even snel een WhatsApp bericht. Dan zullen wij u adden in de familiegroep. Oh, ik zie ook zuster Sietje uit Nederland, Florence. Astrid ook, Swedo, Anand Kemai, goedemorgen. En als ik u gemist heb, I'm very sorry. Maar er zijn dus een heleboel berichten binnengekomen. En het kan dat ik u over het hoofd heb gezien. Maar het is inmiddels al bijna 8 uur, of is dat 8 uur? Maar ik wil u heel hartelijk danken voor het willen luisteren naar Radio Shalom. Blijft u afgestemd en mogen de genade van de Heer over uw leven zijn. Mogen u genade vinden in zijn ogen en houd u vast aan die genade. En leef niet meer in de zonde, maar leef in overwinning. Leef in en door genade. Mensen, dit was Ian Murazim in de uitzending en nu uit de uitzending. Me love you, na de love you voor ik zeg bye bye, zwaai zwaai en mwa mwa. Tot de volgende keer.
1: Het is 8 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Goedemorgen beste luisteraar, hoe gaat het met u? Mijn naam is Jacqueline Bijkerk en ik wil vandaag 2 verhalen voor u voorlezen uit de Bijbel. De verhalen van God zijn altijd mooie verhalen. Verhalen die echt gebeurd zijn, maar waarbij ook veel van kunnen leren. Gewoon vandaag en morgen in deze moderne tijd. Genesis 29 en 30. Jacob bij Laban. Jacob kijkt over zijn schouder. Komt Ezo achter hem aan? Hij is al een paar dagen op weg, maar nog steeds kijkt hij elke keer om als hij iets achter zich hoort. Voordat hij van huis vertrok, zei zijn moeder: ga naar mijn broer Laban. Daar kan je veilig wonen. Totdat Ezo niet langer boos is. Wat is het een lange reis naar het huis van zijn oom. Op een middag ziet Jacob vanuit de verte een kudde schapen en geiten bij een waterput liggen. Er lopen ook herders bij. Als hij dichterbij komt, vraagt hij aan hen: waar komt u vandaan? Uit Haran, antwoordt er een. Komt een glimlach op Jacobs gezicht. Dat is de stad waar zijn moeder vandaan komt. Kent u Laban ook? Vraagt hij. De herders knikken. Een herder wijst naar een andere kudde schapen en geiten die eraan komt. Kijk, daar komt zijn jongste dochter Rachel aan, met het vee van haar vader Laban. Jacob ziet in de verte het meisje met de dieren dichterbij komen. Waarom wachten jullie hier eigenlijk? Wil Jacob weten. Jullie kunnen toch beter de dieren te drinken geven en ze dan nog verder weiden? Het is nog te vroeg om naar huis te gaan. De eerste herder wijst naar de grote steen op de waterput. We wachten altijd tot iedereen er is. Dan halen we samen de steen van de put en geven we de schapen te drinken. Jacob stapt op de put af. Samen met de andere herders tilt hij de grote steen eraf. Hij geeft de schapen en geiten van Rachel te drinken. Als hij klaar is met de dieren, begroet hij Rachel. Ik ben een neef van je vader, zegt hij. Ik ben de zoon van Rebecca. Rachel draait zich om en loopt snel naar huis. Al na een paar minuten komt er een man de stad uit. Hij loopt met uitgestoken handen naar Jacob toe. Ik ben Laban, zegt hij. Kom toch bij ons logeren. In de dagen daarna helpt Jacob zijn oom met het verzorgen van de schapen. Zijn oom is blij met zo'n goede hulp. Na een paar weken zegt Laban, je hoeft niet voor niets voor mij te werken hoor. Ik zie dat je goed bent voor mijn schapen. Wat moet je loon zijn? Wat wil je hebben? Dat weet Jacob wel. Al vanaf het eerste moment is hij verliefd geworden op Rachel. Zij is een prachtig meisje. Ik wil 7 jaar voor u werken, zegt Jacob. Mag ik dan met Rachel trouwen? Laban hoeft niet lang na te denken over die vraag. Dat is goed, zegt hij. 7 jaar en dan trouw je met Rachel. De maanden gaan voorbij en ook de jaren. Voor Jacob vliegt de tijd. Maar Laban heeft de tijd ook bijgehouden. Als Jacob bijna 7 jaar voor hem heeft gewerkt, wordt Laban steeds stiller. Jacob wil met Rachel trouwen. Maar wie gaat er voor haar oudere zus Lea zorgen? Zij is niet zo knap als Rachel en er is geen man die met haar wil trouwen. Als de 7 jaren voorbij zijn, geeft Laban een groot feest. Alle buren komen naar de bruiloft van Jacob en Rachel. Het feest duurt een hele week. Op de eerste dag geeft de bruid een sluier voor haar gezicht. De volgende ochtend mag ze die afdoen. In het donker brengt Laban de bruid naar de bruidegom. Ze gaan slapen. En pas de volgende dag, als het licht wordt, ziet Jacob het gezicht van zijn bruid. Zijn ogen worden groot. Niet Rachel is de bruid, het is haar zus Lea. Laban heeft hem met Lea laten trouwen. Hij is bedrogen. Jacob rent naar Laban toe. Waarom hebt u mij bedrogen, schreeuwt hij. Laban haalt zijn schouders op. Zo hoort dat hier in Haran. De oudste trouwt eerst en daarna pas de jongste. Maar weet je wat? Maak die bruiloftsweek met Lea maar af. Daarna mag je nog een keer trouwen, maar dan met Rachel. Je moet dan nog 7 jaar voor mij werken. Jacob doet het. Hij houdt immers van Rachel. Na de bruiloftsweek met Lea trouwt hij met Rachel. In de 7 jaren die Jacob daarna voor Laban werkt, is er veel blijdschap in Jacobs tent. Lea krijgt 4 zonen. Ruben, Simeon, Levi en Juda. Maar er is ook veel verdriet. Rachel krijgt geen kinderen. Daarom is Rachel jaloers op haar zus die wel kinderen krijgt. Ze maken steeds ruzie met elkaar. Het duurt jaren, maar dan krijgt Rachel toch een kindje. Jozef wordt geboren. Intussen heeft Jacob ook nog 2 slavinnen tot vrouw genomen. Jacob heeft nu 12 kinderen bij 4 vrouwen. 11 jongens en een meisje. Jacob was alleen toen hij naar Laban ging, maar nu is hij vader van een groot gezin. Het gaat goed met Jacob. Hij werkt hard en iedereen heeft genoeg te eten. Jacob krijgt zelf ook schapen en geiten. Hij wordt rijk tijdens de jaren bij Laban. Precies zoals God heeft beloofd. Ik zal met je zijn en jou zegenen. Ik heb een paar vragen voor u die u voor uzelf mag beantwoorden. Vraag 1. Waarom gaat Jacob naar zijn oom Laban toe? Vraag 2. Laban geeft zijn dochter Lea aan Jacob als vrouw. Weet jij waarom hij dat doet? Vraag 3. Hoe kun je zien dat God Jacob zegent en goed voor hem zorgt? Dit verhaal over Jacob bij Laban staat in Genesis. Genesis, hoofdstuk 29 en 30. Het volgende verhaal dat ik voor u ga lezen is uit Genesis 31 en 32. Jacob reist terug naar Kanaan. Dit verhaal kan je vinden in Genesis 31 en 32. Wat is dat voor een groep mensen die de stad Haran uitgaat? Er lopen mannen, vrouwen met kinderen en meer dan 1000 dieren. Kamelen, koeien, schapen, geiten en ezels. Sommige mensen kijken nog een keer om naar de stad die ze achter zich laten. Het is Jacob met zijn vrouwen, zijn 12 kinderen en al zijn knechten, zijn dieren en al zijn spullen. Jacob heeft 20 jaar bij zijn oom Laban gewoond en gewerkt. Nu gaat hij op reis. Al die tijd dat hij hier woonde, heeft God hem gezegend. Hij is een rijke man geworden. Jacob is zelfs rijker dan Laban. Daarom heeft de Heer tegen Jacob gezegd, je moet weer teruggaan naar je familie. Ik zal met je zijn. 20 jaar geleden was Jacob op de vlucht voor Esau. Jacob had immers zijn vader bedrogen en zo de grootste zegen gekregen die eigenlijk voor Esau was. Hoe dichter hij bij zijn familie komt, hoe meer hij aan zijn broer denkt. Zou Esau nog boos op hem zijn? Als ze in de buurt van Kanaan komen, stuurt Jacob er een paar knechten op uit. Jullie moeten vast naar Esau toe gaan. Vertel hem dat ik al die tijd bij Laban heb gewoond en rijk ben geworden. Vertel hem over al mijn knechten en mijn vee en vraag ook of hij nog boos op mij is. De mannen komen na een paar dagen terug. Wij zijn bij Esau geweest, vertellen ze. Hij komt u tegemoet en hij neemt 400 mannen mee. Jacob schrikt ontzettend. 400 mannen? Dat lijkt wel een leger. Esau wil vast vechten. Snel verdeelt Jacob al zijn knechten en dieren in 2 groepen. Als Esau de ene groep aanvalt, dan kan de andere groep misschien nog vluchten, zegt hij. Jacob doet nog iets. Hij bidt tot God om hulp. U hebt altijd voor mij gezorgd toen ik op de vlucht was. Wilt u mij redden van mijn broer Esau? Anders zal hij mij en mijn vrouwen en kinderen aanvallen. U hebt het mij beloofd in die droom. Jacob is veranderd. Voor hij bij zijn vader wegging, maakte hij zelf een plannetje om de zegen te krijgen. Nu hij terugkomt, vraagt hij eerst God om hulp. Als Jacob heeft gebeden, loopt hij naar de knechten die voor zijn vee zorgen. Hij laat meer dan 500 dieren uit de kudde halen. Een groep geiten, een groep schapen, daarna kamelen, koeien en ezels. Hij roept de stelknechten. Ga met de dieren op pad naar Esau toe. Als je hem tegenkomt, zeg dan dat dit een cadeau is voor Esau van zijn knecht Jacob. En vertel dan dat ik er ook aankom. Als Esau die dieren cadeau krijgt, is hij vast minder boos op Jacob. Het wordt avond. Ze hoeven alleen de beek Jabok nog maar over te steken. En dan zijn ze in Kanaan. Eén voor één helpt Jacob iedereen in het donker naar de overkant. Alle mensen en alle dieren. Alleen hij zelf blijft achter in de nacht. Plotseling is er een man bij hem die hem vastpakt en met hem begint te vechten. Is dat Esau? Nee, het is een man die Jacob nooit eerder heeft gezien. En toch weet Jacob wie dat is. Het is God zelf die als een man met hem worstelt. Ze worstelen de hele nacht door totdat het licht wordt. Jacob kan niet winnen, maar hij verliest ook niet. De man raakt zijn heup aan, zodat die ineens pijn doet. De man probeert zich los te rukken, maar Jacob houdt hem vast. Laat me gaan, zegt de man. Het is bijna ochtend. Ik laat u pas gaan als u mij zegent, zegt Jacob. Wat is je naam? Vraagt de man. Jacob. Je naam zal niet meer Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en met mensen gestreden en je hebt overwonnen. Jacob begrijpt die woorden meteen. Jacob, zijn oude naam, betekent bedrieger. Dat was hij vroeger. Israël betekent strijder met God. Jacob heeft geleerd dat hij niet voor zichzelf hoeft te vechten. Hij mag vertrouwen op de zegen van de Heere. God geeft hem de overwinning. Als de zon opkomt, is Jacob weer alleen. Hij steekt de beek over, slepend met zijn zere been. Hij weet dat Esau eraan komt, maar hij weet ook dat hij niet alleen is. Welke nieuwe naam krijgt Jacob van God? Vraag 1. Welke nieuwe naam krijgt Jacob van God? Vraag 2. Waarom is Jacob bang voor zijn broer Esau? Vraag 3. Wat doe jij als je bang bent? Probeer deze vragen voor uzelf te beantwoorden. Vraag 1. Welke nieuwe naam krijgt Jacob van God? Vraag 2. Waarom is Jacob bang voor zijn broer Esau? Vraag 3. Wat doe jij als je bang bent? Dit verhaal kunt u vinden in Genesis 31 en 32. De titel was Jacob reist terug naar Kanaan. Ik wens u van harte een gezegende dag toe.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiejari vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, naar you.
4: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
5: Something about the name of Jesus. There's power in the name of Jesus. There's healing in that name. There's victory in the name of Jesus. All you need to do is just call on his name.

Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echte sweet dizzy.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, luisteraars. U luistert naar De Hernutte, het programma van de Evangelische Broedergemeente in Suriname. En mijn naam is Yvonne Coutinho. Ik mag vandaag deze overdenking met u doen. Ik ben van de Noorderstadsgemeente en dat is de gemeente die staat aan de Henk Aronstraat. Laten we de dagwoorden van vandaag met elkaar lezen. Vandaag is dinsdag 16 juni. Ons dagwoord zegt: ontzag voor de Heere geeft een krachtig vertrouwen. Ontzag voor de Heer geeft een krachtig vertrouwen. En dat is gehaald uit Spreuken 14 vers 26... en uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En ook uit de Nieuwe Bijbelvertaling komt ons dagwoord, ons leerwoord van 1 Johannes 5 vers 18 wat zegt: wie uit God geboren is, kan zichzelf beschermen, zodat het kwaad geen vat op hem heeft. Wie uit God geboren is, kan zichzelf beschermen, zodat het kwaad geen vat op hem heeft. Het lied dat erbij hoort: mijn Jezus is getrouw, hem wijd ik hart en leven. Ik wil hem in woorden, hem in daden eer geven en strijden in zijn kracht, tot ik de loop volend, gelijk een kind dat God in hem als vader kent. Dat is het lied wat we voor vandaag erbij hebben gekregen. Ik heb vanmorgen een mooi lied voor u uitgezocht en het wordt gezongen, ik denk hoor, door een band, een groep uit Indonesië. Omdat je in dat stukje wat er vooraf gezegd wordt, in mijn beleving is dat Indonesisch wat je daar hoort, taal uit Indonesië. Maar mensen die die taal machtig zijn, die mogen me rustig corrigeren als ik het fout heb. Ik hou erg veel van dit nummer, omdat het een nummer is dat zingt over de relatie tussen God en mens en dat zo heel erg mooi uitdrukt. Het is een nummer gebracht door de True Worshippers en het heet You Are My Father.
2: Inilah kami, Tuhan. Engkaulah Bapa dan Tuhan kami. Segala puji, segala syukur kami, Tuhan, kami serahkan hanya kepada-Mu. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami perbuat, Engkau Ayah kami, hadir di tengah-tengah kami. Senantiasa menolong,

U hebt geluisterd naar You Are My Father, gebracht door de True Worshippers. En ik ben benieuwd of er mensen onder u zijn die dat gesproken gedeelte in het begin begrepen hebben, die het verstaan hebben, die die taal machtig zijn, die broeders daar gebruikt hebben. Ik lees met u een schriftgedeelte uit Exodus 2 en ik lees met u vers 11 tot en met vers 15. Daar staat als volgt. Ik lees uit de Het Boekvertaling. Jaren later, toen Mozes een man was geworden, kreeg hij aandacht voor de erbarmelijke omstandigheden waaronder zijn volk moest leven. Op een dag was hij er getuige van dat een Egyptenaar een Hebreër een pak slaag gaf. Hij overtuigde zich eerst ervan dat niemand in de buurt was, sloeg toen de Egyptenaar dood en begroef het lijk onder het zand. Een dag later kwam Mozes weer bij zijn Hebreeuwse broeders en zag twee mannen met elkaar vechten. Waarom sla je je eigen broeder? Vroeg hij de man die de aanleiding had gegeven. Waar bemoei je je mee? Zei die man verachtelijk. Jij denkt zeker dat je onze leider en rechter bent. Wil je me soms doodslaan, net zoals gisteren die Egyptenaar? Toen Mozes merkte dat zijn daad bekend was geworden, sloeg de angst hem om het hart. En terecht, want toen Farao ervan hoorde, gaf hij bevel Mozes te arresteren en terecht te stellen. Maar Mozes vluchtte naar het land Midian. Stelt u zich Mozes voor, opgegroeid in het paleis van de Farao. En wij ontmoeten hem dan als jonge man. Hij heeft alles. Rijkdom, kennis, macht. Maar ergens diep van binnen blijkt dat het toch zoiets is dat hij heeft van, ik hoor bij, niet bij dit volk, ik hoor bij dat andere volk, bij de Egyptenaren. Erbij zorgen de Israëlieten. En op een dag ziet hij hoe een Egyptenaar een Israëliet mishandelt. En zijn hart brandt van woede. En hij verlangt naar gerechtigheid en hij grijpt in. Maar zijn daad eindigt in doodslag. Mozes dacht dat hij recht bracht, maar in zijn eigen kracht bracht hij eigenlijk chaos. En de volgende dag wordt hij daarmee geconfronteerd. Hè? Wie heeft jouw rechter en heerser gemaakt? Wil je het met me doen net zoals je gisteren hebt gedaan? En dan grijpt de angst hem aan en hij vlucht. Ver weg naar Midian. Ik wil even met u de feiten op een rij plaatsen. De feiten die we kennen over Mozes. Mozes, geadopteerde zoon van Farao's dochter. Toegang tot macht en kennis. Maar blijkbaar bleef hij in zijn hart verbonden met zijn volk. En Israël leefde in die tijd onder zware slavernij in Egypte. En dan de daad van Mozes, het doden van een Egyptenaar. Het was geen goddelijke opdracht, dat was gewoon zijn menselijke reactie op onrecht. En het gevolg daarvan is dat Mozes moet vluchten naar Midian. Dit handelen is ons niet onbekend, hè? Misschien niet de doodslag, misschien vermoorden we geen mensen, maar handelen uit eigen kracht en naar eigen inzicht en niet wachten op God, maar vooral zelf handelen in de naam van God. We maken ons er allemaal wel eens schuldig aan. En het had grote gevolgen voor Mozes. Maar gelukkig is God groter dan alle overhaaste en ondoordachte handelingen van ons. God heeft Mozes later op een geweldige wijze gebruikt, en dat weten we, om zijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden. En hij heeft door de vertrouwelijke omgang die Mozes met hem kreeg, Mozes de wetten gegeven die wij vandaag nog steeds kennen als de 10 geboden. En dat vond ik zo mooi, die vertrouwelijke omgang van Mozes. Het staat beschreven in bijvoorbeeld Exodus 33, als je dat als Exodus verder leest, daar staat in de tent sprak de Heere heel vertrouwelijk met Mozes, zoals vrienden dat doen.
Mozes wordt dan wel niet de vriend van God genoemd, hè? Dat is de titel die Abraham mag dragen. Maar God sprak wel tot Mozes zoals vrienden dat doen. Stelt u zich eens voor, uw beste vriend of vriendin komt op bezoek en begint een torie met u. En u gaat met elkaar in gesprek over van alles en nog wat. Zo sprak God tot Mozes en legde hem uit en gaf hem onderwijs die hij nodig had om dat volk te leiden. Mozes, die iemand had vermoord, die daarvoor was gevlucht, die uit zichzelf had gehandeld. Dat mag ons bemoedigen. Dat ook wanneer wij het niet helemaal goed doen, God in ieder geval van zijn kant klaarstaat om verder met ons te gaan. Wij moeten het besluit nemen dat we dat verder gaan van hem, dat aanbod wat hij voor ons heeft, dat we dat aannemen. Dat lazen we trouwens ook in de dagteksten van vandaag. Toch? Waar we zagen dat in Spreuken staat, wie de Heere vreest heeft een sterk vertrouwen. En voor zijn kinderen zal hij een toevlucht zijn. En dan wil ik nog even het hebben over de vrees voor de Heere. Want gisteren zagen we al dat dat vooral vertaald moet worden met Yirat Adonai. Dus eerbied, ontzag en vertrouwen en niet met angst. En hier wordt dan duidelijk dat echte veiligheid en kracht niet liggen in eigen handelen. Hè? Dat zien we ook in dat verhaal van Mozes. Maar in eerbied en vertrouwen op God. En dan uit Johannes 1, vers 5, of 1 Johannes 5, vers 18. Waar staat, we weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Maar wie uit God geboren is, wordt bewaard. En de boze heeft geen vat op hem. Dit vers benadrukt dat wie in God leeft, wie die uitnodiging van God aanneemt, dat het kwaad hem niet kan overheersen, omdat hij onder Gods bewaring staat. Wie uit God geboren is, staat er in de NBV, kan zichzelf beschermen, zodat het kwaad geen vat op hem heeft. Menselijke kracht en onze impulsen, onze impulsiviteit, hè, dat ondoordacht handelen, leiden vaak tot angst. En in Mozes geval, en misschien ook in ons geval soms, tot vluchten. Maar wie leeft in eerbied voor God en uit hem geboren is, vindt echte veiligheid en bescherming. En dat wordt ook bezongen in het volgende lied waar we naar luisteren. En dat lied zegt: wees niet bang.

0: ook wanneer er zoveel kwaad om ons heen dreigt. Ik wens u vandaag die troostvolle nabijheid van de Heere toe. Ik wens u toe dat u hem mag ervaren op deze dag als uw toevlucht, als de plek waar u veilig schuilen kan. En ik hoop u, zo de Heere het wil, morgen weer te ontmoeten, hier op dezezelfde plek. Mijn naam is Yvonne Coutinho. Goedemorgen.
1: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
2: Radio Shalom.
1: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
2: Inspiration FM.
1: Het kan niet anders.
2: Some

0: het Surinaams Bijbelgenootschap presenteert aan u het programma SBG On Air. Luister elke dinsdag om 9 uur 's morgens en vrijdag om 4 uur 's middags naar dit mooie programma, waarbij wij in verband met het 60-jarig bestaan van SBG leuke prijsjes weggeven. Dus wees afgestemd en luister naar Radio Shalom 94.5 FM. SBG, 60 Years of Impact.
1: Goedemorgen, alle luisteraars van Radio Shalom. We zijn terug met een nieuwe aflevering van het programma SBG On Air. Het radioprogramma dat wij uitvoeren in verband met ons 60-jarig bestaan. Zoals jullie weten, komen we elke keer weer met iets nieuws, met onze activiteiten, maar natuurlijk ook de leuke prijsjes die u kunt winnen. Dus blijft u afgestemd. Ik ben er niet alleen. Ik ben er samen met Shulaika.
2: Hi, goedemorgen. Shulaika hier. Ik ben weer blij om bij jullie te zijn in de studio. En ook vandaag doen we het programma SBG On Air. Welkom iedereen. Als je vrienden, familie hebt die je ook nog wil melden om zich aan te sluiten, bel ze nu op, want ook zij kunnen een leuk prijsje winnen. Maar het is ook heel fijn als ze kunnen luisteren en horen wat het SBG allemaal doet en wat we nog zullen doen, speciaal in verband met ons 60-jarig bestaan. Dus ik heet jullie van harte welkom en we are ready to do this. Ja toch, Raitsa?
1: Ja, klopt helemaal. En ook vandaag hebben we een speciale gast. Als alles goed zit, zullen we vandaag ook iemand bellen die meer zal vertellen over afgelopen activiteiten van het Surinaams Bijbelgenootschap. Wat het Surinaams Bijbelgenootschap allemaal deed, nog steeds doet. Ja, en hoe die persoon dat heeft ervaren.
2: Klopt helemaal. Als u luistert via de radio, wil ik ook vragen dat u inlogt via TikTok indien u een account heeft. En we zijn ook live via TikTok te volgen. Want ook via TikTok geven we leuke prijsjes weg. Vooral voor de jongeren onder ons is dit een heel goed moment om gebruik te maken van TikTok. Join onze live en wie weet val jij in de prijzen. We gaan naar ons eerste lied van morgen. En hopelijk mag dit lied u zegenen, u bemoedigen om een frisse start te maken van deze dag.

0: Yes, we zijn terug in de studio. En zoals we eerder aangaven, zijn er hele leuke prijzen te winnen. Maar voordat we overgaan tot de prijzen, wil ik toch wat informatie met u delen over het Surinaams Bijbelgenootschap. En eigenlijk alles dat we de komende periode zullen doen. Het is zo meteen Vaderdag, komende zondag al. En de vaders mogen we niet vergeten, natuurlijk niet vergeten. Vaak genoeg wordt er rond Moederdag heel veel gedaan. Maar de vaders worden een beetje vergeten, vind ik zelf zo. Dus het SBG vergeet de vaders nooit. We hebben leuke Vaderdag items. We hebben ook een leuke actie. Waarbij als je een Vaderdag item koopt bij ons, kan je een hele leuke Bijbel in gewone taal kopen voor jouw vader. Of je krijgt het gratis, om het zo te zeggen. En ook als je een studiebijbel koopt bij ons, kan je 10% daarop krijgen. Dus kom gauw langs. De items zijn beperkt. Dus als ik u was, zou ik me haasten. Ik zou echt rennen om een Vaderdag item te kopen.
1: Ja, klopt helemaal. Ik zou de mensen ook willen oproepen, net als Julijka, om je vader te verwennen deze Vaderdag. Een vader is iemand die de leiding heeft zo over het gezin, toch? En als je weet dat je vader daar is geweest voor hem, geef hem ook die blijk van waardering.
0: Ja, klopt. En dat kan ook door een van onze items, een van onze mooie Vaderdag gifts. Dus kom gewoon langs bij het Surinaams Bijbelgenootschap. Maar wil je bijvoorbeeld geen gift kopen of heb je iets anders in mind, mag je ons ook volgen hoor, op social media. Want ook in verband met Vaderdag hebben we een hele leuke podcast. En die, u moet gewoon uitkijken naar onze podcast die deze week zal verschijnen in verband met Vaderdag. Dus blijft u afgestemd, volg ons via YouTube, abonneer zodat u de video binnenkrijgt wanneer die er is. Yes, dus gaan we naar onze eerste vraag van vandaag. Misschien kunnen we daarmee beginnen.
1: Klopt, we kunnen alvast beginnen met de vraag. En de mensen kunnen ready staan, zou ik zeggen. U mag bellen naar het nummer van Shalom 422650 of via WhatsApp 8755358. Maar voordat ik die vraag stel, wil ik de mensen toch wel oproepen die al eerder hebben gewonnen, om anderen ook de gelegenheid te geven. We weten dat u uw Bijbel kent. We weten dat u snel bent met reageren. En we stellen dat zeer op prijs. We zijn heel blij met u. Maar we willen ook dat andere mensen de gelegenheid hebben om iets te winnen. Dus als u al heeft gewonnen, laat het dit keer voor iemand die nog niets heeft gewonnen. Oké, dan ga ik nu naar die vraag. Het is een hele makkelijke vraag. Hoe heette de broer van Aaron en Mirjam? Nog een keer. Hoe heette de broer van Aaron en Mirjam? U mag bellen, u mag appen. Het nummer nogmaals van Radio Shalom is 422650 of 8755358. Ja.
0: Ja, dus u bent vrij. U mag appen, u mag bellen en wie weet wint u zo'n leuke prijsje. We hebben zo'n leuk prijsje. We hebben verschillende leuke items die we weggeven. Een van die prijsjes is onze Bijbel in gewone taal. Met een hele nieuwe, hoe moet ik het zeggen, omslag. Het is onze nieuwste editie. De inhoud is wel hetzelfde. Maar de buitenkant is heel prachtig, is heel anders ontworpen. Dus ook u kunt eigenaar zijn van zo'n leuke Bijbel. Als u belt. En
1: ja, we hebben al een beller. Yes. Okay. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Yes. Wie hebben we aan de lijn?
2: Susila.
1: Oké. Susila, u heeft de vraag gehoord. Heeft u het antwoord voor me?
2: Mozes.
1: Klopt. Het antwoord is Mozes. Mozes was de broer van Aaron en van Mirjam. Gefeliciteerd. U heeft van onze leuke Bijbel in gewone taal gewonnen.
2: Nee, ik kan de Bijbel niet lezen.
1: U kunt de Bijbel niet lezen?
2: Ik ben een mevrouw.
1: Oh. Oké, dan hebben we een leuke mok voor u.
2: Drinkt
1: u graag thee of koffie?
2: Jawel, dank u wel.
1: Oké. Hebben we een nummer?
0: Niet. Oh jee, hebben we de nummer niet?
1: Nee. We willen mevrouw Cecilia vragen om, als er iemand heeft die haar gegevens kan appen naar Radio Shalom, om dat voor ons te appen, zodat wij contact met haar kunnen maken wanneer ze het kan ophalen. Yes?
0: Ja, klopt helemaal. Dat was onze eerste winnaar en we vinden het bijzonder dat deze mevrouw heeft gebeld. Zij is ook een van onze doelgroepen bij het Surinaams Bijbelgenootschap. Trouwens, de gehele Surinaamse samenleving is ons doelgroep. Daarom zeggen we ons slogan, de Bijbel voor iedereen. En ook voor deze groep mensen, de blinden, hebben wij alternatieven. We hebben zo de Bijbel in braille. En zij kunnen dan ook zo de Bijbel lezen. Maar deze groep kan ook gebruik maken van de audiobijbel. Dat is ook heel handig, zodat zij naar het woord kunnen luisteren. Zoals ik aangaf aan het begin, hebben we vandaag ook een gast. We gaan nu proberen om deze gast te bellen. Ik hoop dat het lukt. Dat we hem aan de lijn krijgen.

0: Ja, we zijn terug. We hebben onze gast nog niet kunnen bereiken. Mocht het zijn dat we hem wel bereiken, dan komt hij in de uitzending. Maar we gaan even verder met het programma. Het SBG bestaat dit jaar 60 jaar. En er is heel veel in petto. We hebben al enkele activiteiten achter de rug, maar we hebben nog veel meer in petto. Een van onze grootste activiteiten dit jaar is de dedication en onze Thanksgiving service. Om het goed te zeggen, gaan we een dankdienst houden in verband met SBG 60 jaar, waarbij we gelijk de volledige Bijbel in het Afrikaans zullen uitgeven die dag. Het wordt een plechtige bijeenkomst. Het wordt geweldig. Dus ik wil u alvast zeggen, hou je schrap en kijk uit naar wanneer onze eigenlijk onze flyers daar buiten zijn, zodat u kunt registreren, want u wilt dit niet missen. We krijgen een heleboel gasten vanuit het buitenland, vanuit de regering, en als u uw plekje niet reserveert, gaat u niet zomaar naar binnen kunnen lopen, want het wordt een geweldige dag. Het Surinaams Bijbelgenootschap heeft al Bijbels uitgebracht, volledige Bijbels, namelijk de Bijbel in Sranatongo. Het is in het Oude en het Nieuwe Testament en ook de Surinaams-Javaanse Bijbel, de Kitab Suci. We willen voor elke taal een groep de Bijbel uitbrengen, de volledige Bijbel. En we willen nu dus de Afrikaanse gemeenschap, we willen de Bijbel voor de Afrikaanse gemeenschap uitbrengen. Maar natuurlijk ook voor de rest van Suriname. Dus hou deze dag in de gaten. Het is op zaterdag 31 oktober 2026. Het wordt gehouden in de KKF, aan de
1: Kernkampweg.
0: Dus dat is de informatie voor nu. Te zijner tijd krijgt u meer informatie over de tijd en hoe u zich kunt registreren. Zijn er nog andere activiteiten, Raïssa?
1: Zeker weten. Natuurlijk is de dedication eigenlijk de grootste activiteit waar we echt naar uitkijken. We zijn al bezig met de planning en ik kan u zeggen, het gaat een hele mooie avond worden. Maar natuurlijk hebben we ook veel meer. We hebben ook een praise en worship avond. Want het is natuurlijk gepast om de heren te prijzen voor 60 jaar SBG. Dat wij zo lang het werk van God kunnen doen. De Bijbel kunnen vertalen. Niet alleen voor de Surinaamse gemeenschap, maar ook voor de gemeenschap in Guyana. Dat is echt waard om de heren te prijzen. Dus ik wil u ook warm maken voor onze praise and worship avond. De datum is ook al bekend, als je lijkt. Ik denk volgens mij 3 oktober.
0: Ja, de praise and worship avond wordt op 3 oktober gehouden. Dus maakt u zich daarvoor ook klaar. We doen het eigenlijk om onze Bijbelmaand te openen, maar ook als een soort back to school voor jongeren. Dat ze dan samen met onze Heer kunnen loven en prijzen. En we zullen het nieuw schooljaar vertrouwen aan de Heer toe. We zullen het in zijn handen leggen. En erop vertrouwen dat het een heel gezegend schooljaar zal zijn. Ja, dat was het zo'n beetje voor de maand oktober. Er is eigenlijk nog veel meer hoor. Want de maand oktober is bekend bij ons als de Bijbelmaand. En in deze maand hebben we tal van activiteiten. Het zijn fysieke activiteiten. Het zijn activiteiten online. Dus als u terugblikt naar het vorig jaar of de voorgaande jaren, dan zult u ook zien dat we heel veel hebben gedaan. Een van de bekende activiteiten voor jongeren is Kinky Praxeri. Een avond waarbij jongeren met elkaar van gedachten wisselen over onderwerpen die eigenlijk trending zijn tegenwoordig. En ook dit jaar hebben we onze Kinky Praxeri. We willen jongeren vragen, of eigenlijk de jeugdleiders vragen, om zoveel mogelijk te participeren hieraan. Om hun jongeren aan te sporen om hieraan mee te doen. Het is alleen Het is goed voor jullie geestelijke groei, voor je maatschappelijke groei. Dus ik zou zeggen, doe hieraan mee. Contact het SBG hierover. Maar we zullen ook meer informatie daar buiten zetten wanneer wij zo ver zijn. Ja, we gaan even naar een muziekbreak en we zijn dan zo terug bij u.

0: Ja, we zijn terug bij u in de studio. En voordat we verder gaan, wil ik toch even wat vragen of bekendmaken. Zo net hebben we onze eerste winnaar gehad, mevrouw Susila. We zijn heel blij dat je hebt gebeld met ons en ook nog een prijsje hebt gewonnen. Door enkele technische omstandigheden hebben we uw nummer niet kunnen opslaan. Maar we willen u vragen, mevrouw Susila, maakt u contact met ons? U kunt gewoon het SBG appen via 88-46-993. 88-46-993 of bellen. Heeft u iemand die u assisteert, dan mag de persoon natuurlijk ook bellen of appen. Maar maakt u contact met ons, want we hebben ook een ander prijsje voor u. En dat is een audiobijbel die we aan u willen weggeven. Speciaal voor u. En we hopen dat u hiermee dieper kunt duiken in Gods woord door te luisteren. De audiobijbel is een bijbel waarbij u kunt luisteren naar Gods woord. Naar, u geeft aan in welke taal u het wilt en we maken het voor u in orde. Mevrouw Susila, u mag contact met ons nemen.
1: Oké, dan gaan we nu naar onze tweede vraag. En deze vraag is voor de mensen die ons volgen via TikTok. Oké, de vraag die luidt als volgt. Toen Jozef in de gevangenis zat, kregen twee van zijn medegevangenen dromen die hij vervolgens aan hen had uitgelegd. Wie waren deze twee medegevangenen? Dus nog een keer. Toen Jozef in de gevangenis zat, kregen twee van zijn medegevangenen dromen. En heeft deze dromen aan ze uitgelegd. Wie waren deze twee medegevangenen? Dus deze vraag is voor TikTok. U kan reageren in de comments. We kijken ernaar uit. En nogmaals, als u al heeft meegedaan, wil ik u vragen om anderen de gelegenheid te geven om ook mee te doen.
0: Ja, helemaal. Terwijl we wachten wil ik toch nog even vertellen over het Bijbelgenootschap. Zoals ik ook aangaf, hebben wij heel binnenkort een podcast online. Speciaal voor Vaderdag. En in de komende periode moet je ons ook blijven volgen voor upcoming podcasts. Want we hebben geweldige, spannende onderwerpen die we willen gaan bespreken. Ik kan nog niet verklappen wat de onderwerpen zullen zijn. Maar het is eigenlijk iets.

0: antwoord te geven op deze vraag? Raïssa, wil je de vraag misschien nog een keer stellen?
1: Ja. Toen Jozef in de gevangenis zat, kregen twee van zijn medegevangenen dromen. En hij heeft deze dromen toen aan ze uitgelegd. Wie zijn deze twee medegevangenen? Het is echt voor de mensen van TikTok. Dus als u belt op het nummer van Shalom of via WhatsApp gaan we niet reageren. Want we willen echt wel de mensen van TikTok ook de gelegenheid geven om mee te doen. Yes?
0: Ja, helemaal. Om nog even te vertellen over het SBG. Zoals wij ook eerder hebben aangegeven, vaker hebben verteld over het werk dat we ook doen in Guyana. Vaak genoeg praten we alleen over SBG in Suriname, de Bijbelvertalingen hier, de activiteiten, de projecten. Maar het werk in Guyana gaat ook, is ook een geweldig werk dat we daar neerzetten. We hebben ook jongere activiteiten daar. Zoals Stay on Track is een van de bekende jongerenactiviteiten. We hebben ook distributieprojecten waarbij we Bijbels daar distribueren aan kinderen, jongeren en ook volwassenen. Maar wat een van onze core daar in Guyana is de Bijbelvertaling. Guyana heeft namelijk ook andere talen die worden gesproken in het binnenland. Maar natuurlijk ook de Guyanese Creool. En we zijn ook bezig om de Bijbel te vertalen naar die lokale taal, zodat die taalgroep het ook heeft. Verder wordt de Bijbel vertaald naar Wapishana, Patamuna en Akawayo. Dat zijn talen die worden gesproken in Guyana. Dus dan weet u dat ook, dat het SBG ook werk doet in Guyana. We hebben ook audiobijbels daar voor de gemeenschap. Dus het werk is veel. Maar we doen het ter eer en glorie van God. Want Gods woord moet ieder bereiken. En we willen u blijven vragen om te bidden. Bid voor onze vertalers. Bid voor de vrijwilligers. Want er zijn mensen die echt vrijwillig dit werk doen. Bid voor de medewerkers. En alles wat u nog kunt bedenken over het werk van het Bijbelgenootschap. We vragen u ook. Voelt het op uw hart om te ondersteunen door middel van financiën, dan is het altijd welkom. Maak contact met ons via WhatsApp en we leggen u verder uit hoe u dit mooie werk kunt ondersteunen. We kijken nog steeds uit naar de antwoorden via TikTok. Ik zie nog niet dat mensen reageren, maar de vraag is heel erg makkelijk. Wie waren de twee mede-arrestanten eigenlijk van Jozef? Die hun dromen hadden verteld aan Jozef. Ken je het antwoord op deze vraag? Dan mag je je reactie plaatsen in de comments via TikTok.

0: Okay, ik zie dat we een reactie hebben gehad op TikTok. En Marie Kortje zegt, de schenker en de bakker van Farao. Dat klopt helemaal. Gefeliciteerd, mevrouw Marie. U wint van ons een Bijbel in gewone taal. We gaan u vragen om uw contactgegevens op te sturen. Zodat wij verder contact met u kunnen maken. Dus nogmaals gefeliciteerd. U heeft het juiste antwoord gegeven.
1: Ja, gefeliciteerd Marie Kortje. Ik weet niet als het uw naam is of gewoon uw TikTok-naam. Maar tegenwoordig gaan we niet echt met onze eigen namen. Met onze eigen naam, maar een profiel via social media. Dus dat kan helemaal geen probleem. Maar stuurt u ons een berichtje in de DM. En we maken verder contact met u voor uw leuke prijs. Zo, we hebben dat gehad. We hebben nog zeker 2 prijsjes die we willen weggeven. Daarvoor zullen we mensen in de gelegenheid stellen via WhatsApp, maar ook via TikTok. Dus waar we eerder een vraag binnen hebben gehad, als u nou belt of als u nou een appbericht stuurt of reageert in TikTok.

0: Oké, okay, we zijn terug. Dat was Gado for Me van Guillermo Farnold. Een heel gezegend lied. En vandaag wil ik wat doen. Ik hoop niet dat de persoon in kwestie het erg zal vinden. Maar een heel bijzonder persoon is vandaag jarig. En we willen deze persoon ook via dit programma feliciteren. Ook in de live feliciteren. Het is de directeur van het Surinaams Bijbelgenootschap. Hij is vandaag een jaartje ouder geworden, de heer Annie van Axel. U wordt van harte gefeliciteerd met uw verjaardag namens het hele team van het SBG. Maar ook, ik denk, namens het team van Shalom wordt u van harte gefeliciteerd. Geniet van uw dag, mogen de heer u zegenen. En u meer wijsheid, kennis en inzicht schenken om vooral ook het werk te blijven doen. Thanks for everything and have a blessed day. Ja, en u mag ook uw felicitaties doen. Komen naar de directeur. Als u een felicitatieboodschap heeft, mag u het zetten in de comments. En hij gaat dat zeker zien. We gaan naar onze volgende vraag. Onze volgende quizvraag. Want ik zie dat er mensen zijn die meer vragen willen hebben. Ze willen ook een prijsje winnen. Dus dat is, ik denk dat we nog een vraag moeten doen. Deze vraag is voor TikTok. Als ook voor WhatsApp. Maar u mag ook bellen als u het antwoord kent op deze vraag. Even een ogenblikje en de vraag komt eraan. Het is SBG 60 jaar, dus dit jaar geven we zoveel als mogelijk prijsjes weg. Als u komend jaar mensen met mokken ziet lopen of een tumbler of een bijbel. En u zegt van, hey, hoe heb ik dit niet in mijn bezit? Daar heeft u gewoon niet gebeld voor een prijsje. Dus ik zou zeggen, bel, app of reageer in de comments hier op TikTok. Oké. Okay. De volgende vraag. Het is uit het Oude Testament. En de vraag luidt als volgt. Hoe heette de vader van Noach? Ken je de naam van de vader van Noach? Zet dat nu in de comments. De vader van Noach. Als ik de Bijbeltekst geef waarin het voorkomt, dan denk ik dat we het allemaal gaan weten. Dus ik ga dat nog even voor mezelf houden. Maar ik wil weten hoe de vader van Noach heette. Yes. Ik kreeg ook de vraag wat het nummer is van het SBG. Ik zal het ook in de comments zetten. Maar ons WhatsApp nummer is 88-46-993. Nogmaals, 88-46-993. En indien u contact met ons wil opnemen, dan zien we uw berichten graag tegemoet. Zo, we hebben al een antwoord. Deze meneer is snel. Via TikTok hebben we een antwoord gehad. En dat is Lamech, heeft hij aangegeven. En dat is het juiste antwoord. Dit antwoord komt voor in Genesis 5, vers 25 tot en met 31. Martin, van harte gefeliciteerd. Martin Irosemito, jij bent onze gelukkige winnaar. En als je contact met ons maakt via DM, dan hebben we uw nummer en dan maken we verder contact met u voor het ophalen van uw prijs. Bedankt voor het meedoen, Martin.
1: Misschien is het ook goed om gelijk aan te geven wat hij heeft gewonnen.
0: Oké. Okay.
1: Martin wint van ons een mok met daarop met ons 60 jaar logo. Dus gefeliciteerd, Martin.
0: Klopt helemaal. En het is een bijzondere mok hoor, want je gaat het niet gewoon in de winkel vinden bij ons en ook geen enkel ander winkel. It's just made for our 60th anniversary. Dus van harte gefeliciteerd, Martin. En ik wil nog een vraag doen, Raïsa. Ik heb vol zin om nog een vraag te doen. Ja. De mensen van WhatsApp, we willen jullie ook horen. Of we willen mensen die bellen. Dus voelt u zich vrij. We gaan naar onze volgende vraag.

Oké. De volgende vraag. Noem de negenvoudige bediening volgens Efeziërs 4, vers 11 tot en met 13 op. Luistert u goed. De negenvoudige bediening volgens Efeziërs 4, vers 11 tot en met 13. Kent u het antwoord, dan mag u bellen via het WhatsApp-nummer van Shalom. U mag appen en als we uw app als eerst zien met het juiste antwoord, dan bent u de gelukkige winnaar. U mag natuurlijk ook via TikTok een berichtje sturen of in de comments reageren. We kijken uit naar de antwoorden. De negenvoudige bediening volgens Efeziërs 4, vers 11 tot en met 13.

0: eerste vraag is een spannende vraag. Ik heb ook alleen spannende antwoorden binnen gehad. Via WhatsApp, de eerste persoon die heeft gereageerd, vraagt als het niet gaat om de vijfvoudige bediening. Dat klopt helemaal. Het is dus geen negenvoudige bediening, maar de vijfvoudige bediening. Maar kunt u ook voor ons opnoemen wat de vijfvoudige bediening is? Via TikTok heb ik wel de persoon wel opgenoemd. Maar helaas heeft de persoon van WhatsApp als eerst gereageerd. Dus we kijken. Als hij of zij het antwoord kent, het volledig antwoord, dan...
1: We hebben wel iemand die via WhatsApp heeft gereageerd. Mm-hmm. Die heeft eerst gezegd, eerst die vijf bedieningen opgenoemd. Okay. En dan aangegeven dat het gaat om vijf. Die persoon geeft aan apostel, profeten, evangelisten, herders en leraars.
0: Ja, dat is helemaal mooi. Dat is waar. Dat is het juiste antwoord. En het gaat inderdaad om de vijfvoudige bediening. We willen even kijken hoe goed jullie je Bijbel kennen. Dus vandaar dat we soms ook wat strikvragen in doen. Maar dat is helemaal het juiste antwoord. Van harte gefeliciteerd. Heb je een naam? Heeft de persoon zijn naam doorgegeven?
1: Even kijken.
0: Maudo Otmar is de gelukkige winnaar en heeft het juiste antwoord gegeven op deze vraag. Van harte gefeliciteerd. Wat heb je voor Maudo Otmar als presentje?
1: Een Bijbel in gewone taal.
0: Yes, een Bijbel in gewone taal. Dan mag u ook, u mag u zich dan meer gaan verdiepen in Gods woord met deze Bijbel. U kunt verschillende Bijbelvertalingen naast elkaar zetten voor Bijbelstudie. En het gaat u echt helpen om de Bijbel beter te begrijpen. Dus van het Surinaams Bijbelgenootschap krijgt u zo een Bijbel in gewone taal. Gefeliciteerd en blijf het woord van God verder delen. We maken contact met u.

0: Zo. We hebben nog enkele minuten in dit programma. Maar ik vind het zo gezellig vandaag. Ik wil nog een prijs weggeven hoor. En ik zal dat maar dit laten. Ik wilde nog wat zeggen, maar ik laat het voor de volgende week. Volgende week dinsdag blijft u afgestemd. Maar voor vandaag zal ik dan nog een vraag stellen. Als u het antwoord kent, mag u ook via de twee platformen reageren. Het zij WhatsApp of TikTok. U mag bellen via WhatsApp of u mag een appje sturen. Of u reageert in de comments hier op TikTok. Luistert u goed, want daar gaat de vraag. Oké. In den beginne was het woord en het woord was bij God. In welk Bijbelboek komt dit Bijbelgedeelte voor en door wie is het geschreven? Nogmaals, in den beginne was het woord en het woord was bij God. In welk Bijbelboek komt dit Bijbelgedeelte voor en door wie is het geschreven? We kijken uit naar de antwoorden. U mag ook bellen natuurlijk, we zijn er nog enkele minuten.
1: We hebben een beller.
0: We hebben een beller, zie ik. Raisa misschien.
2: Hallo.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Tot wie spreken we?
2: Tot aan zuster Jo.
1: Zuster Jo. Hallo?
2: Ja, ja.
1: Oké, zou uw radio een beetje zachter kunnen zetten?
2: Ja.
1: Oké. Zuster Jo, heeft u het antwoord voor me?
2: In het boek Genesis.
1: In het boek Genesis. Nee, dat is jammer genoeg niet correct.
2: Ja, in het begin was het woord en het woord. Ja, toch?
1: Nee. Dat is niet correct. Wilt u het nog een keer proberen?
2: Jawel, ja.
1: Oké.
0: Okay. Gaat u het nog een keer proberen?
1: We hebben nog een andere
0: beller. Zie ik opgehangen.
1: Is opgehangen? Hallo? Gaan we iemand anders de gelegenheid geven om die vraag te beantwoorden?
2: Oh ja.
1: Oké, we hebben nog een beller via WhatsApp. Goedemorgen. Momentje hoor. Sorry hoor, u bent nog niet in de uitzending.
0: Hallo, hoort u ons?
1: Bent u daar? Zou u nog een keer kunnen bellen?
0: Zou u even kunnen ophangen en weer kunnen bellen?
1: Want anders bent u niet in de uitzending. Gaan we het zo doen? Oh.
0: Is een zuster.
1: Oké. Goedemorgen, mevrouw Sandra.
3: Ja.
1: Oké.
3: Is het geen Johannes? En het staat in Johannes 1.
1: Ja? Heeft u ook dat vers?
3: Nee, Christus. Voor mij Johannes 1. Vanaf vers 1.
1: Ja, helemaal. Dus Johannes 1, vers 1. Dat klopt helemaal, mevrouw Sandra. Gefeliciteerd.
3: Ja. Dank je wel.
1: U bent van onze leuke mok met 60 jaar SBG. Gefeliciteerd.
0: Wat een enthousiasme.
1: Oké, we gaan uw gegevens noteren. Dan maken we contact met u wanneer u langs mag komen om het op te halen.
3: Ja, dank u wel.
1: Dank u wel voor het meedoen, mevrouw Sandra.
3: Ja,
1: en blessy day.
3: Blessy.
1: Doei. Ja, dat was mevrouw Sandra.
0: Klopt helemaal. Ze is zo enthousiast met omtrent de mok. En we zijn blij als mensen ook blij zijn wanneer ze zulke leuke prijsjes van ons krijgen. Nou, dat was het voor onze vragen voor vandaag. Helaas kunnen we geen prijsjes meer weggeven. Maar blijft u het programma volgen. We zijn er weer op de vrijdag, maar ook op de dinsdagen van 9 tot 10. En op de vrijdag van 4 tot 5 uur in de middag. Dat was het voor deze aflevering.
1: Dat was het voor deze aflevering. Ja. We gaan groeten voor vandaag. Op de vrijdag is er een nieuwe aflevering van SBG On Air. Maar dan zijn wij er niet, maar broeder Ernie. En wij zijn er weer op de dinsdag. Oké, mijn naam is Raitza. Ik groet en ik zeg tot volgende week dinsdag.
0: Yes, en ik ben Julaika. Ik vond het weer een waar genoegen om hier te zijn met jullie. Ik zie zoveel comments en ik wil me verontschuldigen dat we helaas niet meer op deze comments kunnen reageren. Maar reageert u vrijdag of komt u vrijdag in de live bij ons of dinsdag en u kunt zo ook kans maken op een leuk prijsje. Yes, have a very nice week. Mogen de Heer u zegenen en be blessed.

Het Surinaams Bijbelgenootschap presenteert aan u het programma SBG On Air. Luister elke dinsdag om 9 uur 's morgens en vrijdag om 4 uur 's middags naar dit mooie programma, waarbij wij in verband met het 60-jarig bestaan van SBG leuke prijsjes weggeven. Dus wees afgestemd en luister naar Radio Shalom 94.5 FM. SBG, 60 Years of Impact.

0: Het is 10:00.
1: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tissy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osobami, sweet osonasi, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, herheri met zoute vis en ei, gele pezi moxalesi met gerookte kip erdoor, okersoep met kip erin, gebakken vis met oma's speciale saus, warme vis met chapar, masala witbere, sibop garnalen met aardappelen erdoor. Als groenten hebben wij kousenband, pompoen en bitabiri. Dus wil je opnieuw verliefd raken, kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissy fufossi.

0: Kerstlullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Gi ala yublasinyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Ye. Ala yu blasinyang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
3: Thank you, cause you keep on blessing.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken.

0: Zet direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Na view.

FM. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. No, mi finger confessing.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osobami, sweet osonasi, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, herheri met zoute vis en ei, gele pezi moxalesi met gerookte kip erdoor, okersoep met kip erin, gebakken vis met oma speciale saus, warme vis met chapar, masala witbere, sibop garnalen met aardappelen erdoor. Als groente hebben wij kousenband, pompoen en bitabiri. Dus wil je opnieuw verliefd raken, kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: En een hele goedemorgen lieve luisteraars en shalom familie. Shalom, we zijn weer live in de uitzending. U heeft daar net mogen luisteren naar het programma van SBG Live on Air. Mijn naam is Ian Mourazem en het is weer tijd voor een nieuwe editie van het programma In Gesprek Met. En ik kan toch geen In Gesprek houden als ik alleen in de studio ben. Dus ik ben lekker in de studio met twee dames van de organisatie KEGS. Klopt dat?
1: Klopt.
0: Mooi zo. Van harte welkom in de studio. Blijf luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. En ik ben super enthousiast waarover we vandaag gaan praten, want ik heb geen idee. En dat is dus de bedoeling, dat is het mooie van de programma. We weten niet precies waarover we gaan praten. Dus ik ben even nieuwsgierig als de luisteraars. Nou, ik geef jullie even de opportunity, de gelegenheid om jezelf te voorstellen.
1: Zo, mijn naam is Shimmerin Bouquet en ik leid de ministry in Suriname. Dat is kinderevangelisatiegenootschap. Wij houden ons dus bezig met kinderevangelisatie onder de kinderen in Suriname. Mm-hmm. En ik ben hier met zuster Sandra.
2: Ik ben Sandra Arichero, ja. En ik ben ook werkzaam daar bij de organisatie. En we zijn samen hier om meer info te geven aan de luisteraars.
0: Awesome. Nou, voordat we eigenlijk overgaan naar informatie, wil ik een beetje informatie over jullie hebben. Wie zijn jullie precies?
1: Zoals de naam het zegt, Kinderevangelisatiegenootschap Suriname. We bestaan dit jaar, volgende maand in feite, 45 jaar.
0: Okay.
1: Dus we zijn al 45 jaar bezig in Suriname het evangelie te brengen onder de kinderen. Mm-hmm. Wij doen dit door middel van Goed Nieuws Club. Dat is dus een bijeenkomst voor kinderen. Mm-hmm. En daar vertellen we de kinderen het evangelie. Mm-hmm. Door middel, dus dezelfde Bijbelverhalen, maar in die verhalen is het evangelie in opgenomen.
0: Ja.
1: We doen dit dus ook door middel van radioprogramma's, mm-hmm. televisieprogramma's. Mm-hmm. We doen dit op hoogtijdagen, doen we dus feestjes. Mm-hmm. En daar vertellen we, als het kerst is, vertellen we het kerstboodschap. Mm-hmm. En als het Pasen is enzovoort. En mm-hmm. we gaan ook, het mooie dat we ook doen is dat we als mensen kinderfeest hebben en ze willen dus een speciaal moment hebben waarbij die kinderen het evangelie horen, komen we dan ook in om die kinderen dan het evangelie te vertellen. Dus het doel is echt om te evangeliseren onder kinderen.
0: Mooi. En wanneer zijn jullie gestart?
1: We bestaan al 45 jaar.
0: 45 jaar, wauw.
1: 14 juli, ja, 14 juli is dus precies 45 jaar dat we dus officieel opgericht zijn.
0: Oké. En wie is de oprichter van de organisatie?
1: De oprichter die is ons al heen gegaan. Dat is zuster Anne Sjung. Zij is dus de ministry gestart in Suriname. Wij zijn dus verbonden aan de organisatie Child Evangelism Fellowship.
0: Okay.
1: Child Evangelism Fellowship, dat is dus een wereldwijde organisatie.
0: Oh, okay.
1: En zij bestaan dit jaar 85 jaar. En ze zijn dus zo in verschillende landen waar dus het werk wordt gedaan onder de kinderen.
0: Oké. Nou, Shimmerin en zuster Sandra. Hoe lang doen jullie dit werk al?
2: Ik ben officieel 3 jaar al vast, als vaste werker bij KEG. Mm-hmm. Maar ik ben al vanaf het begin dat ik kennis heb gemaakt met KEG, want ja, je komt daar via

0: kinderwerk van, van de kerk, van de gemeente waar je bezoekt. Okay. En ja. bij KEG ben je terecht voor materiaal, zondagsschoolmateriaal. Mm. En zo heb ik kennis gemaakt dan met KEG. En ik vond het geweldig wat ze deden.
1: Mm.
0: Ik heb trainingen gevolgd. Ik mocht ook zelf trainer worden om trainingen te geven aan andere kinderwerkers.
1: Wow, mooi.
0: En zo ben ik dan ingestapt als vaste werker van KEG.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat ben
1: ja.
0: ik al 3 jaren.
1: Mooi.
0: Maar KEG ken ik al ongeveer 15, 16 jaren.
1: Oh, oké, oké, oké, oké. En Jemerin nog?
0: Yes, Jemerin.
1: Oh, Jemerin, ja. En hoe lang werk jij al daar?
2: Ik ben sinds 2019 verbonden als bestuurslid.
1: Okay.
2: En ik kwam aan als de nationale coördinator, dus de ministerieleden in Suriname in 2024. Dus...
1: Mm.
2: Zeg maar sinds 2024 ben ik dus fulltime in het werk.
1: Okay. En wat is je werk precies? Wat doe je dagelijks aan het werk?
2: Wel, dagelijks komen we bij elkaar om te brainstormen en projecten uit te voeren. We zijn dus wekelijks op scholen. We gaan dus naar... Nu zijn we dus op 5 scholen waar we dus wekelijks gaan om het evangelie te delen. Dus dagelijks komen bij elkaar om het werk voor te bereiden. En dus ook te plannen voor de diverse seizoenen in het jaar. Nu zijn we bezig bijvoorbeeld voor te bereiden voor onze training die in juli plaats gaat vinden. Tegelijkertijd bereiden we dus ons ook voor de landelijkse kerstfeestseminar. Die begint al vanaf september. In september hebben we dus ook weer een ander project waarbij we dus graag naar het binnenland willen gaan om dus het evangelie te delen onder kinderen.
1: Yeah.
2: Dus behalve de dagelijkse taak en dingen die we doen, dus administratief voorbereiden voor onze radioprogramma's, televisieprogramma's, Goed Nieuwsclub in op de scholen, in de buurten, bereiden we dus ook wel ons voor de projecten die dan gepland staan voor het jaar. Yes.
1: Dus jullie doen een heleboel.
2: Ja, we zijn wel dagelijks
1: druk bezig.
2: Ja, en natuurlijk zit je dan ook met rapportages, want we... het werk wordt dus niet alleen gedaan om dan en niet terug. We kijken dan steeds weer terug. Hebben we ons doel bereikt?
1: Ja.
2: Hoe kunnen we dit beter doen? We rapporteren steeds weer aan onze partners. Door middel van nieuwsbrieven.
1: Ja.
2: Door middel van diverse rapportages. Van oké, dit was ons budget. En dit hebben we kunnen dit hebben we behaald. En dit is wat we nog nodig hebben. Dus je zit wel steeds dagelijks. Ik ben dagelijks bezig met strategieën. Het is God's business.
1: Ja,
2: en God's business is een dagelijks ding dat je wel mee bezig moet zijn. En het belangrijkste is gebed.
1: Soms is
2: ons dag echt wel gebed en praten over hoe kunnen we dit verder doen en kijken in Gods woord hoe we het beter kunnen doen.
1: En luisteren
2: naar hem.
1: Mooi. Zuster Sandra, een vraag voor u. Wat vindt u zo leuk aan het werken bij KEG?
0: Het evangelie brengen aan kinderen. Kinderen zijn anders dan volwassenen. Ze geloven wat je ze zegt. En ze zijn gauw tevreden met wat je ze geeft. Als het een ijsje of een koekje. Ze zijn heel tevreden. Ze zijn open en ze zijn eerlijk. Als ze je niet leuk vinden, zuster. U heeft saai verteld. Weet je, dan weet je de volgende keer. Oh, ik moet het wat spannender maken. Kinderen zijn heel eerlijk. En dat boeit me. En ik leer ook heel veel van ze, weet je. Want ze komen soms met vragen naar je toe. En dan moet ik zelf ook gaan nadenken van, hey, dat kind zit wel met iets. En werkelijk, hoe ga ik dit aanpakken? Hoe moeten wij dit aanpakken? En zuster Jemerin heeft gezegd van, gebed is heel belangrijk. En elke week hebben we een speciale dag waar wij ook als werkers komen om te bidden. Niet alleen voor het werk, maar ook voor de kinderen.
1: Ja.
0: Want elke week hebben we weer iets dat we horen van een kind.
1: Ja.
0: Of dat zij zelf vragen naar gebed.
1: Mm-hmm.
0: En dan komen we en dan bidden voor de kinderen. En niet alleen voor de kinderen, ook voor de ouders en... Ja, de leerkrachten. Want de leerkrachten zitten soms ook mee bij en ze luisteren.
1: Ja,
0: weet je? En we hebben hele mooie dingen gemaakt. Dat we nu 2 jaren naar de scholen gaan.
1: Mooi.
0: Dat we veranderingen zien, dat de leerkrachten zelf interesse nu tonen.
1: Wauw.
0: Ja, heel veel, ja.
1: Nou, dat is een getuigenis op zichzelf al.
0: Jawel, dus we hebben meegemaakt dat in het begin dat de leerkrachten gewoon uit de lokaal stapten.
1: Mm.
0: En nu dat ze zelfs meezitten en dat ze zelfs hun Bijbel meenemen.
1: What?
0: Dus wanneer we binnenkomen, we zijn bekend als de Bijbeljuf.
1: Ah,
0: dus wanneer we binnenstappen, ja, oké, jongens en meisjes, de Bijbeljuf is er. Weet je, zet je Bijbel op tafel of zet je Bijbelschrift op tafel.
1: Ja, ja.
0: En dan blijft ze ook zitten. Ja.
1: Dat is leuk. Interessante vraag dan. Oké, laten we beginnen met deze. Op hoeveel scholen gaan jullie nu?
0: We zijn nu op 5 scholen.
1: Oké.
0: Ja, 5 scholen. 3 in Paramaribo Centrum.
1: Oké.
0: En 2 in Latour.
1: Ja, oké. En zijn jullie van plan om nog meer scholen te benaderen?
0: Ja, en dan geef ik het woord over aan zuster Jimmerin.
1: Oké.
2: Dat is inderdaad de bedoeling dat we dus uitbreiden naar meer scholen. Mm. Kijk bijvoorbeeld, we zijn nu op 5 scholen en vorig jaar heeft de school over ons gevraagd, jullie moeten me beloven dat jullie terugkomen. Omdat ze zegt van, ze heeft de verandering gezien in de kinderen, hun prestatie, maar ook hun gedragingen. En dat heeft ons dan echt wel aan het nadenken gezet van, deze kinderen, meer kinderen hebben dit nodig.
1: Ja.
2: En daarom is ons doel ook voor het komend schooljaar dat we dus naar meer scholen gaan. Want op dit moment zijn we, vorig jaar gingen we dus elke week, één keer in de week, elke week naar de scholen.
1: Mm-hmm.
2: Maar doordat we dus nu meer scholen erbij hebben en niet zoveel werkers, kunnen we dus niet meer elke week gaan. Dus nu gaan we om de ene week naar een school.
1: Ja, ja.
2: En dat is dus nu ook in feite mijn oproep, dat als u luistert en u interesse heeft om het evangelie te brengen onder kinderen, dat u dus contact met ons opmaakt. Want we willen naar meer scholen gaan, maar we hebben niet genoeg werkers.
1: Mm.
2: Dus luistert u naar ons en u wil dit graag doen. En maakt u zich niet druk. We zullen u trainen. Het materiaal krijgt u. U wordt niet gelaten om het zeg maar zelf uit te vinden. U wordt helemaal ready gemaakt om dit werk te kunnen doen. De volgende generatie heeft ons nodig. Of ja, de huidige generatie heeft ons nodig. Zodat zij verder ons land kunnen overnemen. Onze kerken.
1: Mm-hmm.
2: Want zij moeten straks onze de pastors worden. De jeugdleiders. De apostelen. De verschillende werkers binnen onze gemeente. Een bekende kinderwerker. En hij schrijft ook vaak boeken. Zegt ook van het evangelie is 1 generatie verwijderd om dus er totaal niet meer te zijn. Denk eraan, als we de volgende generatie niet vertellen over Christus. Zij gaan niets weten en daar stopt het al. Dus we zien het ook zo vaak in de Bijbel, dat de ene generatie helemaal niets weet. En we zien dan wat er met die generatie gebeurt. Dus we willen naar meer scholen.
1: Ja.
2: En we bidden ook daarvoor dat die deur open gaat.
1: Mm-hmm.
2: Maar we hebben dus werkers nodig.
1: Ja. En een andere vraag voor jullie. Worden jullie niet tegengewerkt? Want we weten dat het evangelie niet altijd en overal welkom is.
2: Mm-hmm.
1: Hoe doen jullie dat? Hoe gaan jullie daarmee om? Hebben jullie het al meegemaakt dat de directie zegt, of de ik weet niet, hoe zeg je dat, de schoolhoofd van de school zegt van nee, dat willen we niet op onze school hebben.
2: Kijk, tot nu toe zijn we wel op scholen geweest waar we dus welkom zijn, waar de schoolhoofden wel naar ons hebben gevraagd. En toen we ze hebben benaderd, waren ze er helemaal open voor.
1: Mm.
2: Waar we de tegenwerking vaak hebben meegemaakt, is de leerkrachten, zoals zuster Sandra zei. En dat je dus de verstoring hebt binnen. Dus het is niet helemaal openlijk, maar je hebt een bepaalde manier waarbij de les wordt verstoord.
1: Mm.
2: En, maar dit alles nemen we mee in gebed.
1: Ja,
2: we hebben
1: nog niet echt
2: like openlijke tegenwerking gehad op de scholen nog.
1: Okay.
2: Maar het is er op een subtiele manier. Omdat we weten dat niet alle leerkrachten christenen zijn.
1: Mm-hmm.
2: En niet alle christenen, moet ik het zeggen, geloven dat kinderen Christus kunnen accepteren. Andere mensen geloven dat kinderen pas als ze 11 jaar zijn, 12 jaar zijn.
1: Ja.
2: Maar we zien dat kinderen wel heel erg open zijn voor het evangelie. We hebben echt kinderen die met zoveel vragen zitten van, oké, ik wil een kind van God worden, maar mijn ouders dienen beelden. Mm-hmm. En dat is een vraag die we gewoon rechtstreeks hebben gehad. Mm-hmm. Ik wil een kind van God worden, maar kan ik het worden als mama en papa beelden dienen? Dus we zien dat op de christelijke scholen er ook kinderen zijn die niet allemaal christenen zijn.
1: Wow.
2: Dus die tegenwerking is er geestelijk meer. Enkele fysieke een reacties, maar we moeten wel van geluk spreken dat we in Suriname toch wel die vrijheid hebben om het te doen.
1: Ja. Mooi. En welke groep maken jullie? Ik denk dat jullie praten over de lagere scholen, hè?
2: Ja.
1: En welke groep is dat? Welke klas?
2: We doen de complete lagere school. Dus
1: serieus?
2: De kleuterklas tot de zesde klas. Dus onze doelgroep is echt 4 tot en met 12 jaar. Dus dat is wat we doen op de scholen.
1: Mm-hmm.
2: We hebben nu wel een nieuw programma dat heet GYC. Dat is dus voor kinderen dus ouder 13 jaar. 13 jaar en ouder. Daarmee zijn we dus nog niet op de scholen.
1: Okay.
2: Maar de scholen doen we echt wel vanaf de kleuterklas tot de zesde klas.
1: En hoe is het tot nu toe? Ik hoor wel dat de impact groot is en dat er veranderingen komen. Maar kinderen ik durf te zeggen, kinderen van nu zijn een beetje opstandig. Hoe brengen jullie het over dat de kinderen eigenlijk toch zeggen van, hey, ik wil toch wel echt luisteren hiernaar. En dat ze toch verlangen dat jullie terugkomen.
2: Wel, u gaat er versteld van staan. De kinderen, en dat is waarom ik zeg van, we hebben werkers nodig, omdat de kinderen hun harten ready zijn.
1: Mm.
2: De kinderen, wanneer we in de lokale zijn, ze zitten en ze luisteren naar ons.
1: Mm.
2: Je hebt natuurlijk dat kinderen altijd kinderen gaan zijn.
1: Yeah.
2: Ze zijn een beetje onrustig en zo, maar de kinderen luisteren. We kunnen allemaal getuigen van, en ze hebben vragen. Anderen zitten gewoon echt, terwijl je beweegt naar links en ze kijken naar links. Je naar rechts en ze kijken. Dus de kinderen, hun harten zijn ready.
1: En
2: dat is echt ook ons gebed, dat wanneer we gaan,
1: de
2: kinderen ready zijn om te luisteren. Dus we hebben niet echt van de gevallen waarbij kinderen zo opstandig zijn dat leerkrachten moeten ingrijpen gaan. Nee, ik geloof dat het echt Gods werk is, dat wanneer we daar zijn, dat de Heilige Geest met ons is en dat de kinderen echt wel ready zijn om te luisteren. Het is heel wonderbaarlijk, moet ik zelf zeggen, zoals je zegt, de kinderen zijn opstandig nu, maar ze zijn ready om naar Gods woord te luisteren.
1: Met hoeveel werkers zijn jullie nu gaande? Met hoeveel werkers werken jullie nu?
2: We hebben 6.
1: Okay.
2: 6 die naar de scholen gaan, ja.
1: Ja, dat is weinig, dus we moeten echt meer.
2: Want wij gaan, zeg, elke week. Maar er is een klein groep die dan alleen naar Latour gaan.
1: Mm-hmm.
2: En een klein groep weer, ik denk 2 of 3, die alleen naar de scholen in het centrum gaan.
1: Mm-hmm.
2: Maar wij, als vaste werkers van KEG, wij gaan daar elke week. Want wij gaan naar beide scholen.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Mm-hmm.
2: En de kinderen kijken echt uit, hoor. Want wanneer ze ons zien op het schoolerf lopen, dan zeggen ze, yes, ze zijn er, weet je.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dus dat motiveert ons ook heel erg om steeds terug te gaan naar de scholen.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dus je ziet dat we zitten ongeveer met 6. We hebben 5 medewerkers die dus fulltime zijn. Of ja, en dan hebben we dus de vrijwilligers. Dus die mensen zijn dan niet dagelijks op kantoor. Die zich wel hebben aangesloten om dus, die wel bereid zijn om naar de scholen te gaan op de desbetreffende dagen. En we hebben dus op één dag doen we dus alle klassen.
1: Mm-hmm.
2: Hangt er vanaf. We hebben dus ook wel scholen waarbij we dus de 2 dagen naartoe moeten gaan. Dus daar zie je dat we dus meer werkers nodig hebben. Soms is 1 persoon doet dan 2 klassen, moet dan 2 klassen doen.
1: Mm-hmm.
2: Als je meer werkers hebt, wordt het dan dus ietsje lichter.
1: En hoe ziet zo'n les eruit? Het is heel erg interessant om naar te luisteren. Maar hoe ziet zo'n les eruit? Hoe lang duurt zo'n les?
0: 45 minuten.
1: Oh, gewoon dus, een lesuur.
0: Een lesuur, 45 minuten. Dan heb je dan je bid met de kinderen. Je zingt een lied met de kinderen. Een bijbeltekst aanleren. Mm-hmm. De bijbelles. We zeggen geen bijbelverhaal, maar het is een bijbelles. Mm-hmm, mm-hmm. En daarna heb je dan vragen. Om te kijken als ze het hebben begrepen. Mm-hmm. Aan de hand van de vragen, dan weet je van oké, de volgende keer moet ik daarop en daarop letten. Zij komen ook zelf met vragen. En dan voordat je denkt, is je 45 minuten over.
1: Ja. En jullie hebben gesproken over veranderingen in gedragingen. Wat voor veranderingen zien jullie allemaal?
0: Meestal in dat kind hun gedrag. Als iemand een kind was die bekend was om ongehoorzaamheid, luid, de lessen storen en zo. Dan werd dat kind rustiger, luisterde. Mm-hmm. Juist dat kind die zo, zeg maar, onrustig was of zo. Dat kind waarschuwde de andere kinderen.
1: Wat?
0: Ja.
2: En het mooie van onze bijbellessen is dat we dus, net als wat ze zeggen, het is niet gewoon het verhaal vertellen. We komen dus met praktische, met application, dus met hoe de kinderen het kunnen toepassen in hun leven. Ja. Als we praten over Esther, dan praten we over, Esther was gehoorzaam, dus hoe kun jij als kind gehoorzaam zijn? Dus dat de les wordt zodanig gemaakt dat we dus dat de kinderen
1: toepasselijk is.
2: Dat kunnen toepassen in hun leven. Dat ze het kunnen zien van als zij gehoorzaam kan zijn, zo kan ik dus gehoorzaam zijn. Ja. Dan geven we dus ook voorbeelden aan van als de juf dit zegt, dat is dus gehoorzaam zijn. En als mama dit zegt, dus het wordt zodanig overgebracht dat de kinderen direct kunnen zien van dit kan ik toepassen in mijn leven. Mm. En dat is dus hoe de verandering dus heel makkelijk te volgen is in de kinderen hun leven. Omdat ze kunnen steeds zeggen, juf heeft toch vorige week gesproken over gehoorzaamheid. Ik ben niet gehoorzaam. Mm-hmm. Dus je ziet dat ze ermee, het blijft. Doordat we het heel praktisch maken voor ze. Mm-hmm. Je vertelt het verhaal, maar je maakt het heel erg praktisch voor ze. Dat ze het gewoon heel snel kunnen toepassen in hun leven. Dus dat is dus echt ook het mooie van ons curriculum of het concept hebben.
1: Mooi. Ik vind het prachtig van jullie dat jullie dit werk doen. Ik wist het niet hoor. Dus daarom ben ik zo blij met het programma. Want ik leer ook zoveel. En ik ben blij dat jullie hier zijn live. Maar jullie hebben ook gesproken over wat evenementen die jullie gaan doen of bezig zijn. Te doen. Laten we een beetje daarover praten.
0: Oké, een van de evenementen of zeg maar een activiteit die komend is onze training, kinderwerkerstraining. En dat willen wij doen op 31 juli en 1 augustus. Dus 2 weekenden achter elkaar.
1: Ja.
0: Is online.
1: Ja.
0: Dus luisteraars, als jullie luisteren en jullie denken van ik wil ook helpen op de scholen. Dit is de kans dat je dan zo'n training aan zo'n training meedoet. Mm-hmm. Om meer over ons materiaal te leren. Mm-hmm. Hoe je de les aan de kinderen brengt.
1: Ja.
0: Want dan gaan we dat in zo'n training dan behandelen.
1: Mm-hmm.
0: Het evangeliseren aan kinderen. Ja. De nazorg ook is belangrijk. Dat krijg je ook in de training.
1: Ja.
0: En het is maar voor 500 SRD.
1: Ah, okay. Ja.
0: En behalve op de scholen. Kan je het heel goed gebruiken, ook in je zondagsschool.
1: Mm-hmm, ja. Mooi,
0: dat het is iets dat je leert dat voor alle kinderen is. Niet alleen voor de kinderen op scholen of voor ons, maar ook in de gemeente kan je het gebruiken.
1: Ja. En hoe lang duurt zo'n training?
0: Het is 2 weekenden achter elkaar.
1: Oh,
0: op vrijdag van vrijdag van 7 tot 9 uur 's avonds. Mm-hmm. En zaterdag van 9 uur 's morgens tot 2 uur in de middag.
1: Mm. En waar wordt het gehouden?
0: Online.
1: Online.
0: Gewoon online. Ze mogen zich dan registreren. Mm-hmm. Ze mogen met ons bellen, opgeven en dan krijgen ze de link dan toegestuurd.
1: Ja.
0: En het materiaal mogen ze dan ophalen bij ons op kantoor aan de Leijsweg nummer 83.
1: Oké, misschien hebben jullie het nummer?
0: Ons nummer is 86-44-068.
1: Ja.
2: WhatsApp bellen.
1: Ja. Dat is WhatsApp en bellen.
0: Ja.
1: Kunt u het nog een keer herhalen?
0: 086-44-068.
1: Oké, en dat is het appnummer en belnummer van KEG.
0: Ja.
1: Mooi zo. Is er nog iets dat jullie willen meegeven aan de luisteraars? Want dan gaan we het dan afronden. Het is al bijna 11 uur, is heel snel gegaan.
2: Nou, zeker wel. Zuster Sandra heeft al de eerste oproep gedaan. We zoeken werkers. Dit werk kunnen we niet alleen doen. Dus bent u geïnteresseerd? Weet u dat u geroepen bent om, het werk, om te werken onder kinderen? Geeft u zich op voor de training? U wordt ready gemaakt om dit te doen. 8644068 is het nummer. En we willen ook mensen oproepen. Dit werk is iets waarop wij staan, is gebed. U kunt misschien niet... U durft misschien niet naar de scholen te gaan. Of misschien denkt u van nee, ik ben niet degene die geroepen is om te werken. Maar ik ben wel een bidder. Wij zoeken ook dus naar gebedpartners. Omdat ook niets dat wij doen voor de Heer kunnen we zonder gebed doen. Dus ook als u een gebedpartner wilt worden, mag u op het nummer. Wij hebben dus dat we wekelijks gebedspunten sturen naar onze gebedspartners. We komen dus één keer in de twee weken bij elkaar online om te bidden. U wordt up-to-date gehouden met alles wat we doen, zodat we dus gedragen worden met gebed. Dus geeft u zich ook op het nummer 8644068. U mag dus aangeven, ik wil een gebedspartner worden van Kinderevangelisatiegenootschap Suriname. En zoals u weet, kunnen we dit alles wat we doen kost financiën. Het kost geld. Dus... Wij worden gedragen door financiële partners en we zijn God heel erg dankbaar voor onze financiële partners. Mm-hmm. En zoals Paulus het zei aan de gemeente van Filippenzen, is dat hij voor ze bidt dat ze dus de geestelijke vrucht ook dragen van het feit dat, zoals we weten, was de gemeente van Filippenzen, de gemeente die Paulus echt steunde, financieel steunde in het werk. En hij zei iets heel mooi, is dat de vrucht dat wij dragen, al de kinderen die wij bereiken, wanneer u een financiële partner bent of een gebedspartner bent, heeft u ook, stel dat we 90 kinderen hebben bereikt op de scholen op een van onze activiteiten, u heeft ook die 90 kinderen bereikt. U bent misschien niet gegaan, ja, maar doordat u heeft gegeven, doordat u heeft gebeden, staan die 90 kinderen ook achter uw naam als de kinderen die u heeft bereikt. Dus als u bereid bent ook financieel te geven om dit werk voort te brengen, mag u dus ook contact met ons opnemen op het nummer 8644068. U mag dus maandelijkse partner worden. U mag, zoals u hoort, gebruiken we niet het woord donateur. Een donateur geeft alleen, oké, doen jullie maar. Maar een partner, die werkt samen. Die draagt ook, de voordelen is voor beide mensen. Dus u wordt onze partner en wij houden u up-to-date met het werk dat we doen. Contact u ons. We hebben een DSW-rekening. SCD euro en US dollar rekening. U mag dus op een van de valuta's geven om dit werk voortgang te laten vinden.
1: Mooi zo. Hey, ik wil jullie hartelijk danken voor het aanwezig zijn hier bij Radio Shalom, live in de studio. De zusters dachten dat het een opname zou zijn. En ze schrokken toen ik zei, het is live in de uitzending. En de ene zei, dus het kan niet gecorrigeerd worden. Maar jullie hebben het prima gedaan. Ik wil jullie hartelijk danken voor het werk dat jullie inzetten of voortzetten. Mogen de heren met jullie gaan, overal waar jullie gaan. En wees gezegend. Dankjewel nogmaals voor het aanwezig zijn. Mensen, dankjewel voor het luisteren naar Radio Shalom. Het was een nieuwe editie van het onderwerp. Nee, ik jok, geen onderwerp van vandaag. Dat is donderdag. In gesprek met. En volgende week zijn we dus weer aanwezig hier dinsdag 10:30. Live op de Radio Shalom 94.5 FM. Blijf afgestemd, want we hebben nog een heleboel dat uitgezonden moet worden. En dus wees gezegend. Ik zeg bye bye. Ciao ciao. En mwah mwah.
3: Luisteraars, dit is Vrouw Vandaag. En ik ben Margo Salingdeli, die dit mag verzorgen. Ik groet u allen in de wonderbare naam van onze Heer Jezus Christus. Ja, Hij is goed. En Hij is onze maker en Hij heeft een ieder lief. Ja, en daarom roept Hij ook op van kom tot mij. Kom tot mij, kom bij mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En soms gaan mensen door het leven en ze denken van ze zijn niet belast. Ze hebben geen zorgen, Maar als je zonder Jezus Christus leeft, geliefde, dan zeg ik u dat u helemaal verwijderd bent van de vredevorst. Dus dat wil zeggen, u hebt geen vrede. Toch, u hebt geen rust.

En dan leeft u ver van de vrede vorst. En daarom roept hij aan ieder, groot en klein, arm en rijk, kom tot mij. Alle die vermoeid zijn, belast en vermoeid zijn, en ik zal u rust geven. En dat doet hij geliefd. Hij heeft mij rust gegeven. Hij wil het ook voor u doen. Dit is Vrouw Vandaag en ik ben Margo Salingdeli. Ik groet u en ik wens je een heel fijne, aangename luistertijd toe. Ik heb vandaag een recept voor u. En het gaat om een... het gaat om... laat me die naam... Rasgulla. Ik zei, deze gerechten zijn Hindoestaanse gerechten. Ja, de ingrediënten die u nodig hebt om dit te maken is 1 liter volle melk, 4 eetlepels azijn, ja, 300 gram suiker, 1 eetlepel rooswater. Die kunt u bij de apotheek kopen. Voor de melkballetjes, dus hoe je gaat bereiden, giet u de melk in een pan met een dikke bodem en breng de melk aan de kook. Het mag geen aluminiumpot zijn hoor, geliefde. Vanwege die azijn toch? U neemt een geëmailleerde pot of een stainless steel pot. Wanneer de melk begint te koken, ja, dan schenk u alroerend, voegt u de azijn alroerend toe. En dan haalt u direct de pan van het vuur. Het streemsel, dus wanneer u de melk gaat toevoegen, dan gaat het stremmen, toch? Wordt nu in een, als net een geel groene, dat zal zich van de melk afscheiden. Als dit gebeurt, zet u de pan even terug op vuur en verhit de melk opnieuw. Roer ondertussen net zo lang totdat de melk en de kaas zich beginnen af te scheiden. Ja? Die twee moeten helemaal afgescheiden zijn. Leg een schone doek in een zeef en giet de melk en kaas in de doek. Ja, dus zo gaat u het zeven, toch? Laat 1 minuut lang koud water over dit alles stromen om de resterende stremstoffen te verwijderen. Als dat is gebeurd, knijpt u de kaas goed uit, bind de kaas in de doek en leg op een plank. Waarna u een zwaar gewicht erop plaatst, dus iets van ongeveer 5 kilo. De kaas is klaar en hij kruimelt. De kaas is klaar als hij kruimelijk is en alle vocht eruit is geperst. Dus als alle vocht, doordat u dat gewicht erop hebt gelegd. Dan kneedt u de kaas daarna goed en vorm er kleine balletjes van. Voor de rasgulla zelf, dus dat zijn die balletjes die u gaat vormen. Daarvoor hebt u nodig, u kookt dus dan een stroop van suiker met 1 liter water en op een matige vuur. U giet de helft van de stroop in een schaal en laat het afkoelen. Plaats de pan met de resterende suikerstroop op een vuur. Dan leg de balletjes kaas in de suikerstroop, dus in die pot. Er moet genoeg plaats zijn tussen de balletjes, want deze zetten uit. Laat de balletjes 10 minuten trekken. Neem de gare balletjes voorzichtig uit de
pan en doe in een schaal, dus alle balletjes in een schaal. Dan vermeng de afgekoelde stroop met het rooswater en giet dit over de balletjes. En ik zou zeggen, smakelijk eten, geliefde. We gaan naar wat muziek luisteren. Dan kom ik zo weer bij u terug.

0: Luister eens naar die muziekbreek. Dan hebben we, ben ik er terug. Ik heb een gast bij me vandaag. En dan zal ze de naam voor u noemen. En dan kunnen we van haar horen de bemoediging die ze heeft voor ons vandaag in dit programma Vrouw Vandaag. Welkom in het programma, zuster Tosca.
1: Goedemorgen, zuster Margo.
0: En hoe vindt u het om weer na lange tijd hier te zijn?
1: Nou, het voelt goed aan hoor. Ook groetjes aan de trouwe luisteraars. Het voelt goed aan, zuster Margo.
0: Ja, prijs de Heer. Welkom. Misschien wilt u uw naam aan hen zeggen, wat u van uzelf wil vertellen. Bent u getrouwd of niet, moeder? Want zo lang terug, ik denk dat die mensen even zijn vergeten wie zuster Tosca weer is.
1: Ja, zuster Tosca heeft inmiddels, dat is ook getrouwd. Ik ben dan zuster Tosca Patapinas. Getrouwd met een van de mooiste mannen hier op aarde. Een van de mooiste, heel lieve man. Dat is broeder Marco Pata. En ja, tuurlijk vanwege mijn leeftijd kan ik niet zeggen meer kinderen erbij, maar meer kleinkinderen erbij. Ja, intussen heb ik dan ook een studie afgerond in Zweden. Ook doorgegaan met mijn coach-counseling praktijk en ook nog werkzaam bij de Maritieme Autoriteit Suriname.
0: Ja, een hele bezige vrouw. Ja, zuster Tosca, wat hebt u vandaag voor die vrouwen? Waarmee wilt u ze bemoedigen? De mic is yours.
1: Ja, dank u wel, zuster Margo. Dus toen u me vroeg, had ik zoiets van, oké, hoe zal ik ze bemoedigen? En ik denk dat het vooral in deze tijd, dat het heel belangrijk is dat wij als vrouwen durven om hulp te vragen. Waarom ik dit aangeef is dat wij als vrouwen hebben, we zitten met zoveel. We hebben zoveel rollen die we dagelijks vervullen. We zijn moeder, we zijn zus. Je werkt ergens, je bent een werknemer. Je bent soms misschien directeur van je eigen bedrijf. En in al die rollen die er zijn, vergeten we vaak genoeg onszelf. We vergeten dat we er ook zijn. En dat we ook voor onszelf moeten leven. En we blijven maar doorgaan, dwars door alles heen. En dan merk je op een gegeven moment dat je vastloopt. En het vastlopen kan dan ook verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat je een traumatische ervaring ooit hebt gehad, die je probeert weg te stoppen. Vaak genoeg hoor je mensen zeggen van, ik heb het weggestopt. En dan word je bang, want iets dat niet is verwerkt, kan je niet wegstoppen. Lijkt alsof je dan een wond hebt.
0: Mm-hmm.
1: Het is echt een wond die je niet ziet, maar er is een wond.
0: Mm-hmm.
1: En een wond dat niet eigenlijk dat je nooit hebt verzorgd, is en blijft daar. Ja. Het enige wat je doet is, je plakt misschien een verband, een pleister erop.
0: Mm-hmm.
1: Maar je weet wat er dan aan de onderkant gebeurt. Toch? Als je het niet gaat verzorgen.
0: Ja.
1: En dat is wat er vaak genoeg gebeurt, zuster Margo. Wanneer wij zeggen van dat we pijn of teleurstelling of wat het is dan ook wegstoppen. En wat ik dan wil meegeven is dat op een gegeven moment datgene wat je meemaakt of wat je hebt meegemaakt, dat ook gaat spreken.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Die angst gaat tot je spreken.
0: Mm-hmm.
1: Omdat die angst ergens vandaan komt. Mm-hmm. En die angst is duidelijk aanwezig. Verdriet is duidelijk aanwezig. Teleurstelling is duidelijk aanwezig. En ze praten. Toch? Wanneer ik praat, dit zeg, dan praat ik niet vanuit de Bijbel. Ik praat vanuit de theorie. Ik praat vanuit een theorie die wij kennen als narratieve methode.
0: Mm-hmm.
1: En een van ze is externaliserende gesprekken. Die wij dan hanteren. Wanneer eigenlijk de emotie van zo iemand op een gegeven moment begint te spreken. En dan heb je dan dat je angst gaat gewoon zeggen van je kan het niet.
0: Mm-hmm.
1: Niemand in je familie heeft het ooit gedaan.
0: Mm.
1: Wie ben jij om het te doen?
0: Mm.
1: You know? En op een gegeven moment, wat wij dan doen is, tijdens die sessie, is dat we je leren om je die angst los te koppelen van jou.
0: Mm-hmm.
1: Want op een gegeven moment bij bepaalde mensen, dan wordt zo'n emotie wordt hun identiteit.
0: Mm.
1: Overal waar ze gaan, dan maakt het niet uit. Je staat voor een publiek. Die mm-hmm. angst gaat op dat moment praten.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Zie je? Als je even begint, je bent alles vergeten. Dit had ik je van tevoren gezegd.
0: Mm-hmm.
1: Je kan het niet.
0: Mm-hmm.
1: Je loopt over straat. Het kan zijn dat je in een auto zit. Je rijdt. Die angst gaat praten.
0: Mm-hmm.
1: Van, zie je, je weet weer niet te rijden.
0: Mm-hmm.
1: Of zie je, omdat je dit hebt gedaan. En wanneer je angst ervaart, dan komen er andere zaken erbij.
0: Yeah.
1: En is dat meestal bijkomt met angst, is minderwaardigheidscomplex, twijfel. Dat alles komt erbij kijken.
0: Mm-hmm.
1: En wat wij dan doen als counselor is dat we door middel van technieken
0: mm-hmm.
1: die emotie dan loskoppelen.
0: Mm-hmm.
1: Omdat dat niet je identiteit is.
0: Yeah.
1: Toch? De mm-hmm. angst is ontstaan. Ergens yeah. ontstaan. En dat is wat wij je dan proberen uit te leggen.
0: Yeah.
1: Is dat je die angst is iets dat invloed op je probeert te hebben.
0: Yeah.
1: Toch?
0: Yeah.
1: Je bent niet je verdriet.
0: Yeah.
1: Verdriet is iets dat een plaats heeft gekregen in je leven omdat je iets hebt meegemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Je bent ook niet die trauma.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Je bent een mens. Je yeah. bent geboren met kracht. Je bent geboren met talenten, dromen, mogelijkheden die veel mm-hmm. groter zijn dan dat wat je hebt meegemaakt.
0: Ja.
1: En wanneer wij vooral als vrouwen door die vele rollen die we vervullen,
0: mm-hmm.
1: maken we zoveel dingen mee, zuster Margot, dat we yeah. in feite die impact van emotie op ons
0: mm-hmm.
1: op een gegeven moment zo groot wordt dat we in alle rollen dingen meemaken.
0: Ja.
1: En dan raken we compleet de kluts kwijt. En dan kunt u zich voorstellen, iemand die angstig is, in elke rol zal die persoon die angst uitoefenen.
0: Mm-hmm.
1: En in elke rol, en wat er soms kan gebeuren, is dat je die angst juist gaat afwentelen op misschien iemand
0: mm-hmm.
1: die het eigenlijk niet verdient. Maar je weet ook niet beter. Het is een soort uitlaatklep op dat oh, ja. moment. Dat kan een kind zijn. Weet je slaat dat kind en je hebt niet eens door dat je dat doet.
0: Dat doet, ja.
1: Omdat die angst spreekt.
0: Mm-hmm. Ja. En jullie methode, het is niet iets dat je dan zo prijs kan geven. Want die persoon moet eerst in dat ding opgenomen worden. Maar hoe is het dan wanneer mensen daarmee geconfronteerd worden van... Wat je hebt is een angst die daar diep geworteld is en ja, steeds weer oppopt wanneer je door situatie gaat of wanneer gewoon het dagelijks leven. Zoals je zei, van als je op een podium staat, dan komt het weer naar boven. Weet je, misschien is het zelf iets dat men heeft gezegd van wat je zei, je kan het niet. Ik heb een kleinzoon die... Je vrouw zei, ja, je kan niet eens lezen en zo. En wanneer je met die jongen zat om te lezen, zei, ik kan het niet, oma. Ik kan het niet. Zei, ja, je kan het wel, wat staat hier? Weet je, dat leest hij voor je. Maar in eerste instantie zei hij, maar ik kan het niet. Omdat die vrouw het vaak heeft, zei je kan niet eens lezen. Dan heeft hij dat vastgehouden. Maar het is steeds in praten van, nee, je kan het wel. Wat staat hier? Dan liest hij het. Hij zegt, je kan het. Je moet dan niet geloven, je kan het wel. Weet u wat, het is een inpraten. Het is geen therapie zoals jullie dat doen, of counseling. Maar het is steeds weer zeggen, iedere keer. Want ik hoorde laatst weer van zijn zus, dat hij zei van, nee, kan niet. Dus nu gebruikt hij dat ook als een stok. Om niet te lezen, zijn huiswerk te maken. Ik kan het niet. Hoe vindt u dat?
1: Woorden hebben kracht.
0: Ja.
1: En dat woord gaat nu in hem leven.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk, dan moeten we dan nagaan van... het woord, het kan niet. En dan, mm-hmm. het is iets dat nu tot hem spreekt.
0: Ja.
1: Dus het is niet meer iets dat... En dat wat wij dan doen is... door middel van technieken,
0: mm-hmm.
1: dan om het los te koppelen. Want het gaat niet erom van dat hij het niet kan,
0: mm-hmm.
1: maar wat kan hij niet?
0: Mm-hmm.
1: Dus hij zegt wel, ik kan het niet,
0: mm-hmm.
1: maar in hem is er iets anders dat zich afspeelt.
0: Ja.
1: Is het angst bijvoorbeeld? En die mm-hmm. angst zegt, net wat ik eerder zei. Want ik kan het niet, is geen emotie.
0: Nee.
1: Toch? En je kan het niet, maar je gaat dan met zo een, met eigenlijk je kleinzoon.
0: Mm-hmm.
1: Dan zouden we nagaan van oké, maar waar ligt het eigenlijk?
0: Mm-hmm.
1: Toch? Hoe heet het in feite? Heet het angst? Want en pas wanneer het daar is, dan kunnen we dan technieken toepassen. En mm-hmm. kijk, technieken, het verschil van persoon tot persoon.
0: Yeah.
1: Toch? Want het kan zijn dat de juffrouw die het gezegd heeft,
0: mm-hmm.
1: toch? Dat gewoon zo zegt.
0: Mm-hmm.
1: Maar het kan ook zijn dat het ook iets van hem. En wanneer die leerkracht het zegt, dan prikkelt het ook andere dingen in de
0: mm-hmm.
1: persoon.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan we dan ook nagaan, vooral bij volwassenen, maar ook mm-hmm. bij kinderen, nagaan van oké, waar ligt het probleem? Mm-hmm. Is het omdat die juffrouw dat gezegd heeft? Of is het dat iets gezegd heeft? Is het angst? Mm-hmm. En dan wordt de angst gevoed nu met iets dat erbij komt. Ik kan het niet.
0: Mm-hmm.
1: En dat krijgt het, dan gaan we, want wij focussen niet uit dat, we gaan ons focussen juist op van waar komt het en mm-hmm. hoe heet het precies.
0: Ja. Oké.
1: En dan ga je gaat dan vragen stellen van mm-hmm. wat kan jij niet?
0: Mm-hmm.
1: En waarom zeg je dat het niet kan?
0: Dat je het niet kan, ja.
1: Zo, op welk moment bijvoorbeeld ervaar mm-hmm. je het wel? En dan ga je ook kijken naar het positieve tegelijkertijd van oké, maar je zegt het kan het niet, maar zeg maar iets dat je wel hebt gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Want je blijft niet in het negatieve. En dan gaat de persoon dan, zo kleinzoon gaat dan, ja, ik heb bijvoorbeeld... En heel simpel, ik ben opgestaan, ik heb dit gedaan, weet je. En dan begin je ook daarmee van oké, maar toen je op dat moment bezig was, wat heb je ervaren?
0: Mm-hmm.
1: En dan komt het dan van oké, ik was blij.
0: Mm-hmm.
1: En dat zijn dan die momenten die we dan aangrijpen om te zeggen van oké, maar wat gebeurt er dan
0: mm-hmm.
1: op dat andere moment wanneer je zegt, je kan het niet.
0: Ja.
1: Dan ga je die twee dan tegenover elkaar zetten.
0: Elkaar zetten, ja.
1: En dan zoeken we daar binnen dan een balans, want het is niet iets dat binnen een dag, binnen 2 dagen, het is een proces.
0: Mm-hmm.
1: En een proces kan je niet van tevoren aangeven. Het is iemands proces.
0: Yeah.
1: Zo, het is hoe diep het geworteld is. Het kan diep geworteld zijn, 1 sessie en dat is wat de persoon. En net wat u zegt, dat wat u doet is zo goed.
0: Mm-hmm.
1: Gewoon ook spreken van, je kan het wel. Want dat blijft ook.
0: Yeah.
1: Maar het gaat erom, welke stem spreekt op dat moment luider.
0: En
1: u zegt bijvoorbeeld van hij grijpt het nu, maar het is niet dat hij het nu aangrijpt. Het mm-hmm. is nu eigenlijk iets als een soort trauma voor hem geworden.
0: Mm-hmm.
1: En op het moment dat hij iets nieuws moet starten, is dat het eerste wat in hem komt, is dat die angst op dat moment, en die angst spreekt niet wat nu voor hem ligt,
0: mm-hmm.
1: die angst brengt hem terug naar faalmomenten.
0: Yeah.
1: En dan, dat komt dan, dat is echt twijfel. Weet je, en dan mm-hmm. gaat die angst zeggen van, je hebt het vorige keer, heb je het niet goed gedaan. Als je het weer gaat doen. En dan zeg ik, weet je, heel makkelijk gezegd, ik kan het niet.
0: Ja, toch? Maar dat zei ik nooit. En kunnen mensen ook zulke dingen gebruiken? Dus een zwakte, als ik het zo moet noemen. Kunnen ze zwaktes gebruiken als een uitvlucht om iets niet te doen?
1: We noemen het geen zwakte, het is eigenlijk... voor ons meer een uitdaging.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, wanneer je zegt zwak, dan is het al negatief. Maar wanneer mm-hmm. je zegt een uitdaging,
0: okay.
1: dan is het iets waaraan je wel kan werken.
0: Mm-hmm.
1: En het is niet, de persoon weet het, heeft het soms niet eens door.
0: Mm-hmm.
1: En dat is wat wij binnenkomst noemen het ook een aha moment. Een moment waarbij de persoon op dat moment een openbaring krijgt van wacht even, ik heb het nooit zo gezien.
0: Mm-hmm.
1: En wanneer gaat uw zoon bijvoorbeeld, hij is nu jong neem ik aan, maar over een paar jaren bijvoorbeeld, dan pas gaat hij misschien beseffen van hallo, iemand heeft iets tegen me gezegd of bleef het zeggen. En daardoor ben ik erin gaan geloven.
0: Ja.
1: Maar in sommige gevallen kan het ook binnen de familie zijn.
0: Mm-hmm.
1: Van, weet je, en dan, dus daarom zeggen we van verschillende technieken.
0: Mm-hmm.
1: Want als het anders zou liggen en iemand zegt van ja, ik kan het niet. En want dan die stem gaat dan, die angst gaat jou proberen te overtuigen van, zie je? Je moeder heeft het geprobeerd, je oma heeft het geprobeerd, je opa heeft het geprobeerd.
0: Mm-hmm.
1: Is het zo gelukt? En dan ga je dan dat gesprek voeren.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga je tot angst praten van, ja, ik heb gezien dat het werkelijk niet kan.
0: Mm-hmm.
1: En totdat wij tijdens de counseling zeggen van of, samen zitten en zeg van doe, om afstand te doen van die angst van waar komt die angst vandaan? Het is iets dat gebeurd is, iets dat iemand ooit gezegd heeft. Jij bent niet die angst, maar die angst wordt dan de persoonsidentiteit en die, de persoon draagt angst mee.
0: Mm-hmm.
1: En zo diep gaan emoties. Dus wanneer wij, en daarom, kijk, je bent counselor en ik kijk anders wanneer mensen, vrouwen, heren, mannen, jongeren reageren. Ik kijk er anders naar.
0: Mm-hmm.
1: Omdat wanneer iemand praat, je merkt ook van dat, hey, dit is niet de persoon die spreekt. En dan kan je gewoon een simpele vraag stellen en dan barst de persoon al in tranen.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Dat is waar, ja. Maar het is dan ook een hele uitdaging voor de persoon om ook een beetje zich kwetsbaar te stellen.
1: Helemaal, zuster Marco. Mm-hmm. En daarom als mensen zeggen, ik ben sterk.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb ik zoiets van, nee, stel je kwetsbaar op. We zijn sterk.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat zijn woorden die we allemaal gebruiken
0: mm-hmm.
1: om ons af te schermen, om die masker op te zetten.
0: Yes, yes.
1: Dus vaak genoeg, weet je, ik ben sterk hoor.
0: Mm-hmm.
1: En wanneer iemand me opmerkt, ik ben sterk, dan begin ik ergens al te zeggen van, hallo, daar is misschien iets verkeerd aan.
0: Yeah.
1: Dus we moeten ons juist kwetsbaar opstellen.
0: Helemaal.
1: Zodat we erkennen en vooral herkennen.
0: Mm-hmm.
1: We moeten herkennen, patronen durven te herkennen en erkennen. Want dat is ook iets als we merken van, wanneer die angst begint te spreken, verdriet begint te spreken, dat het misschien niet eens ligt aan de persoon. Maar het ligt veel dieper. Het ligt aan het feit dat je wil een business starten bijvoorbeeld, om concreet te zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dan gaat die angst zeggen van, oké, okay, je moeder heeft toe geprobeerd, ze verkocht ijsjes. Hoe ver is ze gekomen?
0: Mm-hmm.
1: Je opa of oma heeft ook geprobeerd, hoe ver zijn ze gekomen?
0: Ja.
1: We hebben zelf situaties gehad waarbij iemand bijvoorbeeld niet kon, wat we kennen, populair kennen slagen.
0: Mm-hmm.
1: Toch, van de school.
0: Mm-hmm.
1: Gewoon de klasse normaal doen. Mm-hmm. Op het moment dat het in het laatste leerjaar kwam, was het een probleem. Zeker na 2, 3 jaren pas, maar nooit de allereerste keer.
0: Mm.
1: En het bleek een patroon te zijn.
0: Van de vorige generaties. Van de
1: generaties.
0: Mm-hmm.
1: En dat op het moment dat ze ergens eigenlijk dan te staan voor een uitdaging, laat me het zo noemen. En ze moeten erover, dan gaat het niet makkelijk.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben het ook bij in gezinnen, waarbij soms ook afvragen, oké, waarom zijn er geen huwelijken in die gezinnen?
0: Mm-hmm.
1: Waarom zijn er geen kinderen bijvoorbeeld in bepaalde gezinnen?
0: Yeah.
1: Weet je? Dus sommige dingen gaan heel diep. We kunnen niet, we lossen niet op.
0: Ja.
1: Dat we dat concreet aangeven.
0: Ja, ja, ja.
1: Wij lossen niet op.
0: Mm-mm.
1: We gaan samen naar van, wat is de mogelijke oorzaak?
0: Ja.
1: En dan kunnen we van daaruit door middel van technieken, kunnen we dan samen met de klant zitten. We geven ook geen adviezen.
0: Mm-hmm.
1: We bevelen niet aan. En dan kijken naar de beste oplossingen die er zijn.
0: Okay.
1: Maar uiteindelijk gaat het om empowerment van de persoon die voor je zit.
0: Ja, ja. Empowerment is dus die persoon aanmoedigen, toch? Versterken.
1: Yeah.
0: Bij jou, onze tijd zit erop, zuster. Tosca, maar ik dank de Heer dat je toch dit met ons mag delen. En dat de vrouwen zeker iets eraan hebben gehad, dat weet ik. Ik wil je hartelijk bedanken voor dit keer dat je weer met ons wilde delen. Ook voor de radio. Dankjewel, zuster Tosca.
1: Ter afsluiting wil ik bemoedigen en aangeven dat je, dus je identiteit, de persoon die je bent, is veel groter dan die strijd, is veel groter dan die angst, is veel groter dan die emotie. Je bent meer dan die pijn die je ooit hebt ervaren. En ook vooral die fouten die je hebt gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Fouten zijn er om gemaakt te worden.
0: Mm-hmm.
1: En laten die fouten niet meer spreken. Maar distancieer, probeer om die fouten te distancieren, om te zeggen van oké, ik heb dat gedaan.

0: U kunt het ook op www.shalomsuriname.com. Kunt u ook naar luisteren. Als u internet hebt, waar u zich ook mag bevinden. In het binnenland, in het buitenland. U bent welkom om te luisteren en ook anderen te zeggen over vrouw vandaag. Ik ben Margo Salingdeli en ik groet u voor dit keer. Un tamboen en God bless.
1: Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.

met diepe droefheid, maar ook met grote dankbaarheid voor een rijk en betekenisvol leven geven wij kennis dat de Heere heeft thuisgehaald. Onze geliefde moeder, grootmoeder, overgrootmoeder, schoonmoeder, tante en familielid. Mevrouw Maaien, Alexandrina, Heloïse, Elisabeth. Liefdevol bekend als oma Maaien. Geboren op 20 mei 1932 en heengegaan op 10 juni 2026. Zij is 94 jaar geworden. Zij heeft de Heere vele jaren trouw gediend en haar leven gewijd aan liefde, zorg en toewijding voor haar gezin en familie. Haar geloof, haar kracht, haar wijsheid en haar warme hart zullen voor altijd in onze herinnering voortleven. De Heere heeft haar naar huis geroepen, waar zij nu mag rusten in zijn liefde en vrede. Namens Jacqueline Maaien en kinderen en kleinkinderen, Mildred Gemin, zoon en kleinkinderen, Roy Maaien, John Maaien, vrouw Diana Blokland, kinderen en kleinkinderen, Ingrid Maaien, Glenn Maaien, vrouw Asha Ramsaroep, zoon en kleinkinderen, Cynthia Maaien, zoon en kleindochter, Hortens van het Hof Maaien en man Ron van het Hof, Ursula Doorson, man Harold Doorson en kinderen, Magdalena Maaien, kinderen en kleindochter, Johan Maaien, kinderen en kleinzoon, alsmede haar achterkleinkinderen, witachterkleinkinderen, verdere familieleden, vrienden en kennissen. De rouwzitting vindt plaats op 16 juni 2026 te Bussi Skoutoestraat nummer 42 om 8 uur 's avonds tot 11 uur 's avonds. De begrafenis vindt plaats op 17 juni 2026 te Marius Rus aan de Dr. Sophie Redmondstraat. Afscheid vindt plaats om 1:30 middags tot 3 uur en de dienst begint om 3 uur tot 4 uur. Wij danken ieder voor de gebeden, steun, liefdevolle woorden en blijken van medeleven die wij in deze moeilijke periode mogen ontvangen. Rust zacht, lieve mama en oma Maaien. Wij herhalen dit bericht. Met diepe droefheid, maar ook met grote dankbaarheid voor een rijk en betekenisvol leven geven wij kennis dat de Heere heeft thuisgehaald. Onze geliefde moeder, grootmoeder, overgrootmoeder, schoonmoeder, tante en familielid. Mevrouw Maaien, Alexandrina, Heloïse, Elisabeth. Liefdevol bekend als oma Maaien. Geboren op 20 mei 1932 en heengegaan op 10 juni 2026. Zij is 94 jaar geworden. Zij heeft de Heere vele jaren

trouw gediend en haar leven gewijd aan liefde, zorg en toewijding voor haar gezin en familie. Haar geloof, haar kracht, haar wijsheid en haar warme hart zullen voor altijd in onze herinnering voortleven. De Heere heeft haar naar huis geroepen, waar zij nu mag rusten in zijn liefde en vrede. Namens Jacqueline Maaien en kinderen en kleinkinderen, Mildred Gemin, zoon en kleinkinderen, Roy Maaien, John Maaien, vrouw Diana Blokland, kinderen en kleinkinderen, Ingrid Maaien, Glenn Maaien, vrouw Asha Ramsaroep, zoon en kleinkinderen, Cynthia Maaien, zoon en kleindochter, Hortens van het Hof Maaien en man Ron van het Hof, Ursula Doorson, man Harold Doorson en kinderen, Magdalena Maaien, kinderen en kleindochter, Johan Maaien, kinderen en kleinzoon, alsmede haar achterkleinkinderen, wit-achterkleinkinderen, verdere familieleden, vrienden en kennissen. De rouwzitting vindt plaats op 16 juni 2026 te Boussie Skoutoustraat nummer 42 om 8 uur 's avonds tot 11 uur 's avonds. De begrafenis vindt plaats op 17 juni 2026 te Marius Rus aan de Dr. Sophie Redmondstraat. Afscheid vindt plaats om 1:30 's middags tot 3 uur en de dienst begint om 3 uur tot 4 uur. Wij danken ieder voor de gebeden, steun, liefdevolle woorden en blijken van medeleven die wij in deze moeilijke periode mogen ontvangen. Rust zacht, lieve mama en oma.

0: The News the kringloop winkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
2: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
1: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
2: Serieus? Dat is ideaal.
1: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
2: Ja man! Echt een one-stop shop.
3: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani. Save and enjoy.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
6: Raak het niet aan, raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
7: 94.5, your daily inspiration.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
1: God zegen gemeente. Vanavond gaan we het woord openen voor de Heere. En het thema dat ik op mijn hart heb gehad is: hoe herstellen wij het vervallen hut van David? Er zijn twee bijzondere woorden in dit thema: herstellen en vervallen. En David. Het mooie ervan is dat God niet heeft gezegd het vervallen hut van hem, maar het vervallen hut van David. Dat geeft ons reden genoeg om erbij stil te staan. Omdat God een goede God is en hij houdt van ons. En hij is constant bezig ons richting te geven aangaande zijn wil, zijn gedachten en zijn liefde voor ons. Laten we vandaag gaan we back and forth door Gods woord. Omdat we in de Bijbelstudie zijn. Amen. En we gaan kijken de teksten die God ons geeft om ons licht te geven over zijn woord. Dat hij ons oog opent en dat hij ons zegent, zodat we hem kunnen dienen. En dat we welgevallen mogen zijn in zijn ogen. Amen. Laten we gaan naar Amos 9, vers 11 tot 15. Amen. Daar staat. Kunt u met me meelezen? We gaan het even samen lezen. Vers 11. Te dien dagen. Ik hoor u niet. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Ik zal haar scheuren dichten. En wat daarvan is ingestort, overeen zetten. Ik zal haar herbouwen als in de dagen van ouds. Dat is een belofte. God geeft ons hier een bijzondere belofte. Hij zegt in die dagen. En nou, wanneer God zegt in die dagen, dan is het een bestemde tijd. Een specifiek moment, periode. Gaat hij een aantal dingen doen. Hij zal het doen. Is een belofte die hij ons geeft. En hij zegt, ik zal weder oprichten, is het eerste. Hij zegt, dus haar scheuren ga ik dichten. En wat is ingestort, overeind zetten en herbouwen. Als wij deze tekst nemen, dan zien we dat die hut niet vernietigd is. Dat het niet meer bestaat. Het bestaat er nog, maar het is vervallen. Het is even niet te gebruiken. En God kijkt ernaar en het doet hem wat. En hij heeft gezegd, te dien dagen gaat hij herstellen. En we gaan kijken welke dag dat is. Maar als we verder lezen in die tekst, zijn er nog meer beloftes die hij heeft gedaan. En dat ga ik lezen vanaf 12. Opdat zij beërven de rest van Edom. En van al de volken over wie mijn naam is uitgeroepen, luidt het woord van de Heere die dit doet. Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heere, dat de ploeger zich aansluit bij de maaier en de druiventreder bij hem die het zaad strooit. Dan zullen de bergen druiven van jonge wijn en al de heuvelen daarvan overvloeien. Halleluja. Ik zal inkeer brengen in het lot van mijn volk, Israël. We kunnen makkelijk zeggen, ja, dit woord gaat om Israël. Maar we gaan later zien dat God een bijzondere belofte van herstel heeft. En als we het zo verder lezen, dan gaat het om voorspoed, welzijn, welvaart, herstel, vernieuwing, doorbraak. Er zijn een aantal dingen die God gaat doen wanneer hij de hut van David herstelt. Maar als we naar voren kijken, zien we dat onze God de profeet Amos heeft gebruikt om een aantal dingen uit te spreken, omdat God ontevreden was over het gedrag van Israël. En Amos heeft een tal van visioenen gehad. En u wil ze bijna niet lezen hoeveel boos, kan je zeggen, onvrede God had over het Israël. Maar dan zie je het vaders hart dat hij komt met een belofte. Dat hij gaat herstellen. En diezelfde God dienen we. Als hij u moet aanspreken, als hij u moet tuchtigen, als hij een aantal dingen doet, dan is hij daar. Maar dan is hij weer die God die herstel brengt om ons te zegenen. Want hij is een God die gaarne zegen. Ik wil me haasten om u aan te geven dat dit woord niet alleen is voor Israël. Dit woord is voor u en mij. Dit is voor deze tijd. En we zitten aan de vooravond van die tijd. En we gaan kijken wat Handelingen ons zegt. En dan gaan we verder. We kijken naar Handelingen 15. Handelingen 15. En Handelingen is de periode van de Heilige Geest. Toen Jezus op aarde was en de Heilige Geest ons mocht bedienen. En daar zien we weer dat God het heeft herhaald. Handelingen 15. Is het er al? Vanaf 16, ja. Handelingen 15, vanaf 16. God is een goede God, hè? Wij moeten nooit vergeten dat de liefde van God niet de liefde van mensen is. God zijn barmhartigheid heeft genade geschonken aan ons door de Heer Jezus aan ons te geven. Maar die barmhartigheid die hij ons toont bij dag en nacht, als wij verkeerd zijn gegaan, is hij daar om ons te helpen, om ons te redden. Handelingen 15. Ja, vanaf vers 16. We zien hier de vergadering te Jeruzalem. Jezus was al opgegaan. En we zien daar dat er iets gebeurt. De apostelen komen bijeen. Maar er waren meer mensen bijeengekomen. Ik ga het context niet helemaal lezen. We hadden de Farizeeën die tot geloof zijn gekomen. Maar we hadden ook de Samaritanen. Dat waren het tegenpool van de Joden. Het waren de heidenen. En ik zeg altijd profeet Petrus. Die heeft een geweldige statement daar gemaakt. Want er was discussie over de besnijdenis. En Petrus somt op. En we lezen vanaf vers 7. Tweede deel van 7. Mannenbroeders, gij weet dat God van de aanvang af mij onder u heeft verkoren, omdat door mijn mond de heidenen het woord van het evangelie zouden horen, zegt Petrus. En God, die de harten kent, heeft getuigd door hun de Heilige Geest te geven. Evenals ook ons. Zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen die het geloofd hun hart hebben gereinigd. Petrus staat op en je weet bij de ontvang van de Pinksterdag toen ze in tongen kregen, spraken ze in verschillende tongen. En de mensen die in de buurt waren, die zeiden, het waren allemaal heidenen van verschillende landen. En ze zeggen, kijk, hij praat ons taal. Wij verstaan wat hij allemaal zei. Omdat God ze alvast wilde bereiken. dat hij ook voor hun gekomen zijn. En Petrus wist wat zijn roeping was. En hij zegt in vers 16, citeert hij Amos 9, vers 11. Hij zegt in vers 16, daarna zal ik wederkeren. Laat me 1:14 nemen. Simeon heeft uiteengezet hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Zijn wij dat niet? Amen? Amen. En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven staat. Daarna, wanneer hij die heidenen heeft geroepen, zegt hij, daarna zal ik wederkeren. Halleluja. En de vervallen hut van David weder opbouwen. En wat daarvan is ingestort, zal ik weder opbouwen. En ik zal haar weder oprichten, opdat het overdeel der mensen de Heere zoeken. Dat het overdeel der mensen de Heere zoeken. En alle heidenen, over welk mijn naam is uitgeroepen, is zijn naam over u uitgeroepen. Amen. Spreek de Heere die deze dingen doet. Welke van eeuwigheid bekend zijn. Als we kijken dat God de hut van David gaat weer oprichten. En de vraag is, maar hoe moet ik het plaatsen? Ja, een hut. Ik zie niets geestelijk daar. Als God zegt, hij gaat de hut van David weer oprichten, dan zal hij het doen. Hij gaat het zeker doen. We weten dat dat een belofte is aan Abraham. Dat hij alle volken zal maken tot zijn kinderen. En dat heeft hij weer bevestigd aan Jacob. Toen hij lag daar bij Bethel en hij engelen op en af zien gaan, heeft God het weer aan hem hersteld. Gezegd dat hij alle volken gaat maken als de sterren der hemelen. De belofte staat over tijd, overeind, maar de bestemde tijd daarvoor. We zien dat God verwijst naar David. Want David is een bijzondere man in Gods ogen. In Amos hebben we gesproken over de Edom. En Edom was Esau. Is het geslacht van Esau. En hij zegt, het restant van Esau gaat hij weer in orde maken. En we zien dat als we kijken naar de hut van David en we naar het leven van David kijken, dan zien we dat God zichzelf continu weer via David de salving op zijn leven heeft gezet, omdat hij ons iets wil leren. Van alle profeten heeft Jezus steeds verwezen naar zijn vader David. Steeds heeft Jezus gezegd, mijn vader David. Maar Jezus is een paar generaties na David gekomen. En we gaan kijken waarom hij dat doet. Laten we kijken wat God bedoelt met de tent van David. Trouwens, dat van Jacob staat in Genesis 28, vers 13. En 15. Op de aardbodem ga ik alle geslachten zegenen. Zij uw nageslacht zal zijn als stof der aarde. Om het even te herhalen. We gaan terug naar David. Omdat wij ergens naartoe moeten gaan met de hut van David. Dat vervallen is. En we gaan kijken. Waar is de tent van David? U weet, ik ga het verhaal aan u voorhouden. Dat David op een gegeven moment, nadat hij koning werd, want David was 17 jaar toen hij gezalf werd. En toen hij gezalf werd, had hij een bijzondere karakter. En toen hij 30 was, werd hij koning. En Reeds toen God hem salfde tot koning en Saul een probleem had met demonen, moest men iemand zoeken die Saul tot rust kon brengen. En de mensen om hem heen die hem kennen zeiden: er is een zoon van Isaïe. We kunnen hem halen om voor u te spelen. En daar werd er een bepaalde karakteristiek van David neergelegd. En dat lezen wij in, even hoor, 1 Samuel 4. Ja, de karakteristieken van David lezen wij in 1 Samuel 4. Ja. Ik heb het heel ergens anders. Ja. In Samuel 16, vers 14. En dan gaan we kijken wie David precies is. En het merkwaardige ervan is dat David niet is veranderd. Hij is dezelfde persoon in wat karakter betreft. 1 Samuel 16. We gaan het rustig doen. 1 Samuel 16. Als iemand het heeft, mag je het alvast lezen. Amen.
2: Ziet voor mij uit naar iemand die goed speelt en breng hem tot mij. Toen antwoordde een van de knechten: ik heb een zoon van de Bethlehemiet, Isaïe, gezien die spelen kan. En hij is een dapper held, een krijgsman, wel ter tale, schoon van gestalte, en de Heere is met hem.
1: Amen. We zien dat David een bijzondere jongeman was. Een jongeman die een relatie had met God. Een jongeman die God eigenlijk geroepen heeft om in zijn dienst te staan. En hij was een leviet. Hij kon goed spelen, hij was een zanger, hij was een componist. Hij was degene die God kon lof offeren. En wanneer hij in het veld was, dan deed hij niets anders dan God alle eer te geven. En we zien verder dat hij een krijgsman was. Want hij zegt, als die beer komt, dan sla ik hem dood. Omdat hij een dappere held was. Hij was een jonge man die onbevreesd was voor het kwade. Hij was onbevreesd voor wat dan ook, omdat hij zijn vertrouwen had gesteld op de Heere. We zien ook dat hij schoon ter tale was, van gestalte was. Dat betekent omdat hij veel in het koninkrijk van God vertoefde. Als we kijken naar het verhaal van Daniel, Sadrach en Abednego, toen ze in ballingschap waren en de koning Nebukadnezar ze in het paleis wilde hebben, gaf hij opdracht aan de dienaar om te kijken naar jonge mannen die schoon van uiterlijk waren en dat ze voorbeeldig zijn, zodat ze in het koningshuis konden dienen. Niets gebeurt zomaar in de Bijbel. Dus David had het met zich mee op dat moment. En je wordt toch prachtiger en mooier wanneer je in Gods tegenwoordigheid vertoeft. Wanneer wij constant in Gods tegenwoordigheid vertoeft, kan je niets anders worden dan op hem te gaan lijken. En de Heere was met hem. Dat is het belangrijkste. De Heere was met David. Maar David had een bijzondere taak. Want hij werd koning. En toen hij koning werd, was hij een held en hij moest vaak strijden. En op een gegeven moment wist hij wat Gods koninkrijk gedachte is. En hij besloot, want hij miste de ark des verbonds. De afspraken die God had met zijn volk. De ark des verbonds was Gods tegenwoordigheid in Israël. De ark des verbonds was God zijn grootheid tonen aan zijn volk. En hij miste die ark. Want tijdens een strijd zijn ze die ark kwijtgeraakt. Ik ga niet te veel diep op van al de plaatsen waar ze de ark hebben gebracht. Maar in 1 Samuel zien wij dat ze uiteindelijk de ark, David de ark moest hebben. Want de ark wilde hij in Jeruzalem hebben. Want hij had Jeruzalem tot een stad gemaakt. Hij had koninkrijksgedachten. Saul had Jeruzalem niet tot een stad gemaakt. De mensen moesten op de heuvel God gaan dienen. Maar David zegt nee, Jeruzalem wordt een stad. Daarom zeggen ze de stad van David. En hij zegt het ark moest hier zijn. En David ging erop af om die ark te halen. En wat hij niet had gedaan, is dat hij de Torah God niet had geraadpleegd van hoe wilt u dat wij de ark moesten verplaatsen? Omdat datgene wat God heilig verklaard is, is heilig. Je zal rekening houden met zijn woord. Je zal rekening houden met zijn protocol wanneer wij dingen doen voor God. We kunnen niet uit eigen kracht en eigen inzichten Gods werk doen. Je dient eerst je te conformeren van God, bij God. En hij had geen rekening mee gehouden. En toen ze die ark verplaatsten, sloeg God, omdat u ziet, de ark had aangeraakt, sloeg God hem neer. En David werd bang. En hij was eigenlijk ook boos op God. Maar hij geeft niet op, omdat hij een relatie heeft met God. Hij weet wie zijn God is. Dus nadat die ark werd gezet bij de Obed-Edom, een ander leviet, omdat in de Oude Testament er duidelijke richtlijnen waren gegeven dat alleen de levieten de ark mochten sjouwen. Nobody else. En dat heeft hij over het hoofd gezien. Dus hij ging terug en hij ging God raadplegen. En nadat hij wist wat hij moest doen, heeft hij kreeg toen te horen van hoe, vanwege het feit dat de ark bij Obed-Edom was, werd Obed-Edom gezegend. Hij werd bijzonder gezegend. En David zegt, nee, die ark moest hier zijn, want het is Gods tegenwoordigheid. Want waar God is, is er blessing. Waar God is er doorbraak. Waar God is er overwinning. Ze hadden de ark bij de Filistijnen zelf gebracht. En bij de Ashok, de god van in hun tempel. Toen ze de volgende dag waren, lag alle hoofden op de grond van de beelden. Want wat God niet heeft gedaan daar met die beelden van de afgoden, was niet maals. Dus ze moesten de ark wegsturen. En ze gaven God een offer. David zei, nee, we gaan die ark halen. Want de ark moet bij ons zijn. Zodat God zegen in ons tegenwoordigheid is. De tegenwoordigheid. En ze besloten de ark te brengen naar Jeruzalem. God, David, legde de ark in een tent. En vanaf dat moment weet men niet meer waar de ark is. Tot de dag van vandaag. Maar toen David de ark bracht naar Jeruzalem, was het met gejuich, gejubel, vreugde. In 1 Samuel 6 vers 21 zegt hij, I will celebrate before the Lord. Hij had een verlangen om God te aanbidden. David was bewust van wat praise en worship brengt. David was bewust van de God die hij dient. Want hij zegt dat wij voor zijn aangezicht met offers moeten komen. En u merkt dat toen hij kwam met de ark was het gejubel en gejuich. De hele stad was in rep en roer. En David danste uitbundig. Alsof zijn leven ervan afhangt. Zijn vrouw Milga, die kon het maar niet begrijpen. En minachtte David in zijn hart. En David zei tegen Milga, ik zal God loven en geven wat hem toekomt. Maar het maakt niet uit wat je zegt. En God zegt dat Milka, omdat ze hem heeft minacht, werd ze onvruchtbaar, letterlijk en figuurlijk. De naam is nooit meer genoemd in de Bijbel. Er is nooit aangegeven dat ze vruchtbaar is geweest, niet geestelijk, maar ook niet lichamelijk. Ze heeft ook nooit een kind gebaard. Daarmee zegt God aan ons dat wij nooit mogen komen aan zijn aanbidding. Want het is het enige wat wij hem kunnen geven. Een hart van aanbidding. Een hart met een overgegeven hart. Hij zegt dat wij hem moeten aanbidden naar geest en in waarheid. No mek mek sani, no ajer sani. Maar een true overgegeven, want God ziet het hart aan. David was de man naar Gods hart. Want hij wist hoe hij met God omgaat. Ja, hij heeft gezondigd. Maar hij wist ook wie God is. Dat hij verkeerd was. En hij was snel. En dat was dat ding bij David. Wanneer hij had gezondigd, was hij snel om vergiffenis te vragen en te herstellen met God. En zijn leven weer in het gareel te brengen. Amen. We gaan kijken dat God alle reden had om David te tegenen. Want we leren dat God zegt, wij moeten hem aanbidden. En hij heeft ons gezegd in Matthäus, dat wie mijn geboden bewaart, die is het die mij lief heeft. En ik zal hem lief hebben en zal geliefd worden door mijn vader. De 10 geboden waren in de ark. Dat is 1. Die staf van Aaron was in die ark. Dat is het 2. En de manna, dat waren de 3 dingen die in die ark waren. En het was omhuld met goud. En dat was Gods tegenwoordigheid. Dat wil zeggen, hij gaat altijd zorgen voor zijn kinderen. Hij gaat altijd zorgen voor ons wanneer zijn tegenwoordigheid aanwezig is. En de staf symboliseert de Heilige Geest. En de 10 geboden, het zijn geen verboden. Het zijn geboden. Als je dat doet, dan gaat dat gebeuren. Jij mag kiezen. Het zijn geboden. En zijn geboden staan nog steeds overeind. Want als wij zijn geboden bewaren, dan zegt hij in Exodus 20, dat hij ons vrij kocht, vrij maakt van de afgoden van onze voorouders. En hij zal barmhartigheid gebieden aan duizenden die hem liefhebben en zijn geboden bewaren.
0: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

0: Je m'appelle Anastasia. Je vis en Guyane. Je travaille bien à l'école Radio Shalom.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995.

0: Het is 1 uur.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: 3, 2, 1.
1: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
6: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
1: De Happy Hours met...

0: gezellig, hè?
1: Je gaat trouwen, hè?
2: Nee, maar
1: dat is echt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk,
1: okay.
2: Maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM, de Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: Yes, en van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het weer tijd is voor de Happy Hour op de radio. Ik ben Leandro Marto Suvigno. En voor mij is het een grote eer en voorrecht om u te verwelkomen en uit te nodigen samen met ons Happy Hours te doen. Dat wil dus zeggen dat u mag bellen of appen naar de studio om van de heren te getuigen en om zijn naam te verheerlijken. That is what we do on this station. Nothing but gospel. We represent the kingdom of God here on the 94.5 FM. En natuurlijk ook wereldwijd te volgen via www.shalomsuriname.com. Nou, het is de dinsdag van 16 juni 2026. U mag tot 2 uur bellen of appen om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokus aan te vragen. En na 2 uur krijg je de playlist. Dus welkom erbij. Het is voor mij een grote eer en een bijzonder voorrecht om u te verwelkomen en samen met u de Happy Hours te doen. Nou, ik kijk uit naar uw aanwezigheid, want we gaan meteen van start. Onze kick-off voor vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Olé.

Is van niemand minder dan Lecrae. Ja, een van de gospelrappers die heel actief is. Al jaren, zelfs voordat ik bekeerd was, was deze man al actief. En hij heeft toch wel heel wat liederen uitgebracht. Een aantal hebben een persoonlijke bijdrage in mijn leven geleverd. Vooral toen ik pas bekeerd was. Maar goed, daarmee hebben we de kick-off gehad voor wat betreft de happy hours. Welkom erbij, guys. De bedoeling is dat we het samen doen. Dus je mag bellen of appen naar de studio. De lijnen die staan open. We hebben daar net de kick-off gehad van Lecrae met All I Need Is You. U mag bellen of appen. Welkom erbij, guys. De happy hours is live op de radio. 422-650 is waarop je mag bellen. Of je doet het via WhatsApp op 875. 5358. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je mag je pokoes aanvragen. Dat is wat we doen tot 2 uur. Na 2 uur krijg je de pokoes. Dus reden genoeg om erbij te komen. En te genieten van de happy hour. We groeten al de mensen die kijken en genieten via TikTok. Welkom als je voor het eerst meeluistert. Aangenaam Shalom aan je voor te stellen. We zien dat Don Charo erbij is. Washini is erbij. Big up El Shaddai en nog vele anderen. Ik wens de gebedsgroep en de leden van de Bijbelstudieteam van gemeente Stromen van Kracht, Nasilaan, een vruchtbare week en veel blessings. Bro, ken je pot? Die call me van Eugi. Ja bro, het kan zeker, maar alsjeblieft app naar de studio. Als je app naar 875-5358, trouwens het nummer staat aangegeven. Maak jullie alsjeblieft gebruik van de nummers. Deze... Oh no. Oh nee, represent Chris Brown, jou weer represent Christus. Welkom erbij. Ja, we hebben zeker Javaanse gospel, man. Alles dat je moet doen is te aanvragen en je krijgt ze na 2 uur te horen. Nu doen we het interactief gedeelte, dat wil zeggen de telefoontjes en de WhatsApp berichten. Of de WhatsAppers, die krijgen de voorkeur. U mag op uw manier joinen in de happy hours. Hentje Wandel, die zegt goedemiddag broeder Leandro. Ja, dag Hentje Wandel. Welkom.

0: Goedemiddag broeder Leandro, God zegen met u. En prijzen, loof en alle eer aan de Heer. Amen, graag dat dit afdraait. Zoan saf atigado ade. En kondig het aan voor iedereen die meeluistert. Thanks and blessings met de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag broeder.
0: Ja, goedemiddag broeder. Welkom in de uitzending.
1: Mag ik die praten aanvragen? Ever is free.
0: Dus nog een keer, welk lied wil je aanvragen?
1: Ever is praise.
0: Je bedoelt every praise.
1: Jawel.
0: Oké, staat genoteerd.
1: En Adina Adeja.
0: Adeja. Oké, ik moet even kijken welke pokoe je bedoelt, maar ik heb hem genoteerd.
1: Ah, is jij een mij?
0: Ja, hij heeft Aprecia, maar niet Adeja.
1: Aprecia.
0: Oh, Aprecia. Oké, je mag hem bestemmen.
1: Ik bestem het voor ieder.
0: Was dat hem?
1: Jawel.
0: Abo, geniet van je pokoe straks en bedankt voor het bellen. Ja, dat is Marlon. Ja, Marlon die schrijft soms een, weet je, hij maakt notities. Maar zo lees aan de man, lees ik, ja, schrijf. Gebeurt bij mij hier in de happy hours ook, wanneer ik een hele mood moet doen. Weet je, je moet multitasken. En daarom typ ik in toch. Want vroeger schreef ik de dingen met de hand. Dan weer normaal, uiteindelijk bij een uitzending, dan moest ik die dingen aankondigen. Of ik moest die liederen zoeken. Dan kon ik mijn eigen handschrift niet ontcijferen, want je schrijft met zoveel haast. En je probeert te multitasken. Dus toen heb ik gezegd van nee, ik moet dat ding typen. Want dan is het tenminste verstaanbaar. Het heeft geen zin om notities te maken en je kan het later niet ontcijferen. De WhatsApp berichten die komen binnen. De telefoontjes komen binnen. Dat is de bedoeling tot 2 uur. En als je nog nooit eerder hebt deelgenomen, maar nou voel je vrij. Er is voor alles een eerste keer. Show is hot out here. De lijnen die staan in elk geval open en u bent tot 2 uur van harte welkom. Sranan Kik die zegt de groetjes mijn brother. Ja, groetjes terug. Ja, Don Charo, als je app naar de studio, alsjeblieft maak gebruik van de nummers mensen. Je mag bellen of appen. Zodat na 2 uur het makkelijk voor mij is om uw aanvraag in te voeren. Of in elk geval je verzoek te noteren. Hi, middag Alafasi, ere, big up, kwata passi, opnieuw baka. Ja, man, Sikima Orga, welkom erbij. De groetjes voor de mensen thuis, de mensen in het verkeer op deze regenachtige dinsdagmiddag. De groetjes voor de mensen op het werk en natuurlijk ook de mensen in het buitenland. God bless you and enjoy the happy hours. Het is 12 minuten over 1.

Blessings bro, he call me van Uggy. Yes bro, bedankt voor de medewerking. Ja, nu kan je je pokoe zeker verwachten hoor. In elk geval na 2 uur draaien de players af. Goedemiddag van waar je ook luistert. Welkom in de happy hours. De groetjes vanuit de studio hier aan de Stadionlaan. Dat is Paramaribo, de FM 94.5. Dit is de welbekende Mary Mary met Shackles. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. Hey Blasie bro, de groetjes vanuit het verkeer. Werk tussen haakjes. We luisteren natuurlijk mee. En de groetjes aan alle luisteraars. Ja ja, goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Het is de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En na 2 uur krijg je de playlist. Ik hoop dat u heeft genoten van het WK gisteren. Gisteren hadden we enkele spannende wedstrijd. Alleen maar gelijkspel. Laat me even die lijst, of ja, de wedstrijden tevoorschijn halen. We hadden als eerst de grote verrassing. Dat is tussen Spanje en Cape Verde. Daar werd het een verrassende 0-0 gelijkspel. Neem maar mijn complimenten voor die doelman van Cape Verde, of hoe je die naam ook noemt. Die man heeft het uitstekend gedaan. En Spanje had heel veel pech. Of laten we zeggen, Cape had meer geluk dan wij zijn. Maar het is wat het is. En ze hebben een gelijkspel kunnen, ja, kunnen afdwingen tegen een grootmacht als Spanje. En trouwens, Cape Verde, het was hun debuut. Het was hun eerste WK-wedstrijd aller tijden. En ze hebben het goed gedaan. We hadden ook nog Saoedi-Arabië tegen Uruguay. Dat was ook een spannende wedstrijd. Werd uiteindelijk 1-1. België tegen Egypte. Ook een 1-1 uitstand. En Iran tegen Nieuw-Zeeland, die werd 2-2. Vanavond hebben we weer grote favorieten. We beginnen met Frankrijk tegen Senegal om 4 uur 's middags. Dan hebben we Irak. We zouden vandaag spelen tegen Noorwegen. Maar helaas is Irak doorgegaan bij de kwalificatie. En zij spelen vanmiddag of vanavond om 7 uur tegen Holland. Argentinië die speelt de laatste wedstrijd voor vandaag tegen Algerije. Ja, zij zijn, als ik het goed heb, de grootste favoriet. Nou, succes guys. En geniet ervan. Voor nu mag je natuurlijk erbij komen. Want hier hebben we ook een wedstrijd te spelen. De belangrijkste wedstrijd. De Bijbel zegt, het is goed om... Hoe noem je het? Het is goed om lichamelijke oefeningen te doen. Het is goed om te sporten. Maar het is nog beter om geestelijk te bewegen. Het is nog beter weer om in je geestelijk leven te investeren. Het is goed als je sport. Het is gezond. Je ontspant. Je geniet ervan. Maar het is beter om... Weet je, in je geest, daar moet je ook ontwikkeling brengen. Daar moet je ook groeien. Daar moet je ook beter worden. En dat heeft meer waarde. Hè? Het heeft eeuwigheidswaarde. Want de Bijbel zegt, die prijs die we winnen met sport is een tijdelijke prijs. Die beker is maar aan tijd gebonden. En je kunt niet voor altijd aan top zijn. Lijk van Messi de Dapis de laatste week. Daarna wordt hij oud. Hij wordt minder. Je ziet het al bij Ronaldo toch? Die is al lang niet meer in zijn piek. Maar hij houdt er nog van. En hij haalt nog zijn maximale eruit. Maar alleen is hij veel minder vanwege zijn leeftijd. Weet je, die man wordt ouder. Zijn lichaam wordt... Het wordt zwakker. Weet je, je bent veel minder in staat dan toen je 20 jaar was. Ja, 30 ben je al een beetje oud. Maar 20 jaar, 15 jaar, ja, daar heb je de beste energie. Daar kun je heel veel met je lichaam doen. Je kunt heel veel uit jezelf halen. Maar naarmate je ouder wordt, dan wordt dat minder. Maar de geestelijke ontwikkeling, de geestelijke groei, die is niet aan tijd gebonden. Die of daarvan zul je altijd weer profiteren en voordelen aan hebben. Dit is nogmaals Limo Blaze met Holy Father. Terwijl de lijnen openstaan, mensen. Ja, aan de hand van... Ik ga dat bericht van Michelle lezen, mensen. Waarschijnlijk luistert Michelle voor het eerst. Michelle zegt hier, je praat letterlijk door het hele lied heen. Omdat Michelle, dit is niet het uur om liederen af te draaien. Het is het interactief gedeelte. Waar we de mensen oproepen en uitnodigen om te bellen. De liederen krijg je na 2 uur te horen. Ik draai muziek op de achtergrond om het niet leeg te houden.
zodat tenminste nog muziek op de radio. Het is achtergrondmuziek. Dus Michelle, welkom in de happy hour. Volgens mij luister je voor het eerst, maar we doen dit programma al jaren. En het is al jaren zo dat we tussen 1 en 2 telefoontjes en WhatsApp berichten doen. Ja, hopelijk begrijp je dat, Michelle. En ik zou zeggen, geniet van de uitzending. Als je pokus wil horen en je wilt mijn stem niet horen, dan mag je na 2 uur luisteren. Want daar krijg je al de aangevraagde songs. Dus wat je kunt doen, is je pokoe aanvragen. Zodat je na 2 uur rustig, ongestoord kunt genieten van je lied. Hi broer, die bal is rond hoor. Het zijn spannende wedstrijden. Ja, dat is voetbal hoor. Dat maakt het zo leuk.

0: Kom jullie er bijna, dan horen jullie mijn stem niet alleen, want mensen klagen dat ik te veel praat.
1: Hoezan,
0: hoezan. Maar wat kan mijn love, je brother, kom van Joey. Blessie broeder, ook aan ieder blessie day. Met de studio, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag broeder.
0: Ja, goedemiddag.
2: Ja, ik spreek dat met Dorita.
0: Welkom Dorita.
2: Yes.
0: Wat ga je doen voor ons?
2: Ik wil een lied aanvragen.
0: Zeg het maar.
2: Dat lied van Spanje de Brada. Volgens mij is het van Royal Member of Christ, ne?
0: Nog een keer?
2: Dat lied van Spanje de
0: Brada. Oh, Spanje de
2: Brada. Volgens mij is het van Royal Member of Christ. Of dat die me waar
0: ja, ja, ja, klopt, klopt. Royal Member of Christ staat voor jou genoteerd.
2: Yes, dat is voor iedereen die luistert.
0: Oké, geniet ervan.
2: Ja, weet.
0: Abondag Dorita. Yes, het mag natuurlijk tot 2 uur, dus u mag bellen of appen om jouw pokus aan te vragen met de studio. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, blessie.
3: Is zo'n pokus of ik aan bemoediging mag geven?
0: Alsjeblieft.
3: Oké. Nu aan bemoediging de waarheid zien voor God, ik zei aan Bijbel, dat hij de opener achter de schermen. Merci voor de kreetu. Misere voor kreetu. Maar om sabi barara, tak dado tak in Jesaja 43. Ama tak me kiri fui ka libi. Me gis libis ma enrel om yu libi. Dus hoor teranga de waras ma fugado barara na nga sa. Dat nu an bomudak ala den bruder, an nga sisters, di wado toleur gesteld in de steek gelaten, verworpen. Hoor teranga no gi fabra, no gi op.
0: Amen.
3: Ta ipan geen miser. Ja, want if so, dado taken duidelijk taki, soms ma abis dede fu kalibi. Ik rabu dan dat woord to taki. Dus bless you, my brother.
0: Hey, God bless you too, bro.
3: Me bless you ook, my brother, sande na radio. Konanga atru.
0: Amen.
3: Alas may arki.
0: Ja, ma.
3: Hallelujah.
0: Hey, amen. Bless you, brother. Nou, dat is een hele bemoediging. We moeten naar elkaar omzien. Om loko usrevi, we moeten elkaar schragen en dragen in gebed. De Bijbel zegt dat we elkaar de voeten moeten wassen. De Bijbel zegt dat we moeten lijden met degene die lijden. Dat we blij zijn met degene die blij moeten zijn. Het gaat erom dat we naar elkaar moeten omzien. Denk niet alleen aan jezelf. Trouwens, als de Heilige Geest in je woont en je hebt de liefde van Christus in je, kan je niet aan jezelf denken. De mensen die aan zichzelf denken terwijl ze ja, zeggen dat ze christenen zijn, hebben niet echt de liefde van God in zich. Want wie de liefde van God in zich heeft, die zal lief hebben. En weet je, liefde zoekt zichzelf niet. Liefde achter anderen belangrijker dan zichzelf. Het is allemaal bewustzijn, hè, mensen. Het is beseffen waar we aan toe zijn. En dan gewoon, wegwa kerkie go tek blessie. Wegwa kerkie go begi gi voorziening. Eigenlijk ga je naar de kerk voor je eigen behoeftes. Je hoeft God niet te dienen voor je behoeftes. Want eigenlijk is het alsof je God dient om beter te worden. In plaats dat je van hem houdt. Dat is een met een profiterende houding, toch? Dus je doet het om wat terug te krijgen. Maar in elkaar wakabaka gado met de bedoeling om iets terug te krijgen. Nee, we lopen achter hem. We volgen hem omdat hij iets voor ons heeft gedaan. En wat hij voor ons heeft gedaan, kan niemand voor je doen. Dus we dienen hem vanwege wat hij heeft gedaan. Niet van wat je nog kan krijgen. Dat moet je aan God overlaten. Mijn kinderen, ik heb tegen mijn samim dugeng of van mijn zorgudeng. Mijn papa tak altijd in elkaar leren pa me kipching. Nee toch. Wees kind. Laat het vader zijn aan je vader over. En hetzelfde geldt bij God. Goedemiddag, broeder Leandro. Het lied Waymaker wil ik bestemmen voor zuster Yvonne Leekwan. Broeder Robert, zuster Kim Sou. En Christiane Kuijs van gemeente Stromen van Kracht. Veel blessing toegewenst door Eduard Amat.

Dag Irinsha's Design & More. Welkom, welkom, welkom. We share the gospel of Jesus. Ja, we schamen ons niet voor God, man. Integendeel, dragen we hem uit. Make this mashifa ashwiti fudin gado. Make this mashita gado de wal lobby gado. Het is intussen geworden 6 minuten voor 1:30. We groeten de mensen in de kinderthuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen, de ziekenhuizen en natuurlijk ook de gevangenissen. Het regent verschrikkelijk daarbuiten. Maar terwijl het regent, schijnt de zon hier via de FM 945. Voel je vrij om te bellen of te appen, mensen. We zijn er tot 2 uur. En na 2 uur krijgen de pokoes. Het is radio waar Jezus centraal staat. Goedemiddag, een gezegende dag voor ieder. Mag ik Happy Day aanvragen en ook My God is Real van Fred Hammond. Blessie. Dit is nou een stom, voet u in een evangelie. Want als je Fred Hammond aanvraagt en Smokey Norval en Jamos, wil zeggen dat je niet nu afgestemd bent. Gospel op zijn best via de FM 945. This is a big tune. Rav Shanko, Eugene Mine. En Asgar Koster met Gaffa. Terwijl u mag bellen, appen mensen. Want anders gaan mensen denken dat we die liederen afkotten. Trouwens, ik krijg dit soort klachten elke dag, hoor. Maar dat is omdat men het concept niet snapt. Dus ja, ik begrijp het wel. Want men tegen mij hier een mooi pokoe, dat is een arka pokoe. En daar praten we doorheen. Er was ook een Facebook, een filmpje op Facebook die rondging. Maar dat is het concept van de happy hours, mensen. Dus de muziek is slechts als achtergrond. En na 2 uur krijg je ongestoord alle pokoe.

0: Met de studio, goedemiddag.
1: Met oma en pap.
0: Ja, welkom in de uitzending.
1: Welkom.
0: Hetzelfde voor u.
1: En de liefde van de
0: Heer. Eindelijk horen we u duidelijk. Wat heeft u gedaan met die telefoon? Hoort u mij? Hoort u mij?
1: Ja, ik hoor.
0: Ja, ik zei eindelijk horen wij u helder. Wat heeft u gedaan met die telefoon?
1: Ik weet niet wat het is hoor.
0: Oh, oké. Okay. Maar we zijn blij.
1: Ik ga niet met problemen bezig zijn.
0: Nou, vandaag is het...
1: De liefde van de Heer.
0: Amen, amen.
1: Alsjeblieft.
0: Oké. Okay.
1: Iedereen.
0: Mm-hmm.
1: Ja?
0: Ja.
1: Vooral voor jou, want ik dacht van de eerste poort te nemen. En ik wil... En we zijn een distanslied.
0: Oké, okay, vandaag wilt u een distanslied.
1: Ja, gisteren hebben we gedraaid.
0: Oké. Okay.
1: Voor dat leer. Als het maar...
0: Ja, tuurlijk mag dat. Ik heb hem genoteerd en dan mag je straks gaan luisteren.
1: Oké, okay, dankjewel.
0: Geniet ervan.
1: Groetjes aan iedereen en veel lief.
0: Ja, hetzelfde. Blessie.
1: Doei doei.
0: Doei doei. Ja, dat is onze oma Afo. De lijnen die staan open, mensen, dus welkom.
2: We still believe you. It ain't dope that we need you. Long as he gone.
0: It's all about the gospel here on the 94.5 FM.
2: Even if it's just, even if it's just me here. We don't call it deceased here.
0: No. De felicitaties aan alle jarigen. Niemand is jarig vandaag nog. Suma Fayari Tide. Laat gewoon even weten. En je mag het feestje hier met ons vieren. De Heer is in ons midden, dus de beste plaats waar je feest kan vieren is in de tegenwoordigheid van God. Dit is KB Ryan en One Church Music. Terwijl we genieten van de achtergrondmuziek, mag je bellen of appen. Dus welkom, guys. Ja, nee, Michelle. Het is, ik moet dit gewoon van tijd tot tijd uitleggen. Maar ik begrijp jouw opmerking. Is ter plekke, hoor. Vooral als je voor het eerst luistert. Dus, niet erg, hoor. Ik luister al een tijdje, maar wist inderdaad niet wat voor programma het was. Graag Shekels ook weer spelen. Hij is zeker niet lopen op een kotie beren, Michelle. Michelle, boah, Arkie Shekels, dat dan, Leandro praat te veel, man. Nee, maar als ik de muziek afdraai, gaan mensen denken, er is geen happy hour. Want ze horen alleen muziek, weet je, dat bellen ze niet, dat appen ze niet. Maar op het moment dat ze een presentator horen, dan maak je de mensen duidelijk dat het programma live is, toch? Want soms hebben we inderdaad geen happy hour, dan horen ze muziek. Maar dan ga je ook alleen muziek horen. Maar dat is de bedoeling na 2 uur. Dus van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 doen we de telefoontjes en de WhatsApp berichten. Dat wil zeggen dat u de gelegenheid krijgt om een pokoe aan te vragen, om te groeten, te bemoedigen. Weet je, om interactief bezig te zijn, getuigenissen te delen met elkaar. Maar mensen, zodat mensen ook hun eigen liederen kunnen aanvragen, want dat hebben we eigenlijk door de dag niet. Dus tijdens de happy hours krijgt u wel de gelegenheid om je pokoes aan te vragen, zodat je na 2 uur daarvan kunt genieten. Hoe zit het hier? Ik zie dat iemand gewoon in beeld is gekomen. En ik heb geen toestemming gegeven, maar ik weet niet hoe dit aan toe is gegaan. Maar goed. Met de studio, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja.
3: Met oma Corneli.
0: Welkom erbij.
3: Ik groet u weer.
0: Mm-hmm.
3: Ik groet ook ieder die luistert naar Radio Shalom.
0: Ja.
3: En ik feliciteer ook alle jarigen weer.
0: Ja.
3: En tijd die wat te vieren hebben.
0: Oké, okay. Nou een cassette, je draait Aladdin.
3: Wat zegt u?
0: Het leek alsof je elke dag een cassette draait, een CD. Zo formeel. Ja, intro. Maar je ziet ook mama Corneli door.
3: Ja.
0: Regent het ook daar?
3: Soms ben ik niet thuis of ik kom een beetje laat, dus dan
0: zit
3: het een beetje laat, dan
0: weet
3: ik niet meer
0: bel. Ah, niet erg. Nou, maar zolang het 2 uur is, mag je altijd bellen, hoor.
3: Dan
0: doe ik moeite. Après, zei Corutin toen hij belt ook.
3: Ja.
0: Dus als jullie erbij komen, is het lekker warm, je voelt die liefde, weet je.
3: Zo is het.
0: Ja. Maar welkom, wat gaat u doen voor ons?
3: Dat elkaar bemoedigen.
0: Mhm.
3: Ja, want dat is eigenlijk onze taak.
0: Amen.
3: Ja, maar. Dus ik wilde eigenlijk het lied aanvragen. Opo Masraning Nahi.
0: Opo Masraning Nahi.
3: Ja, wel.
0: Oké, het staat genoteerd.
3: Ja hoor, fijn dank.
0: Hetzelfde.
3: Ja, ja, groetjes terug.
0: Blessie. Doei. Doei.
3: Doei, doei.
0: En dat is mama Corneli die natuurlijk ook haar bijdrage heeft geleverd op de radio. Goedemiddag broeder Leandro, een gezegende uitzending. Ben zeer bemoedigd, God zegen de hele Shalom familie. De Heer is zeer goed en te prijzen. Groetjes van zuster Sietje. Mag ik een lied van Ravshanko aanvragen? Ja, dat mag natuurlijk. Ik weet niet, als je een specifieke hebt, zo niet mag je straks eentje verwachten. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hallo. Hebben we iemand aan de lijn? Verbinding, hè? Hallo? Lukt het daar?
5: Ja, goed. Hoort ja. Het regent.
0: Ja, dat horen we ook. Ja, welkom in de uitzending. Ja,
5: laat me een beetje schrouwen. Ik wou graag een paar liederen van Jeffries hebben. Horen.
0: Een paar
5: ja,
0: of eentje?
5: Ik heb lang niet afgedraaid.
0: Oké, okay, staat genoteerd.
5: Ja, ik heb lang niet afgedraaid. Ik wil het graag horen.
0: Oké.
5: Okay. Want Boeddha Legi Mandel, die meer toch?
0: Een heleboel mensen niet hoor, een heleboel mensen niet.
5: Hij vroeg die liederen dat aan toch, van Jeffries altijd.
0: Ja, klopt.
5: Fans, hoor, van ja, Peter, ja, ja, ja.
0: Dan moeten ja, jullie het overnemen toch?
5: Ja, ik doe het wel, maar ik, soms kom ik niet. Ik moet nog mijn eigen telefoon betalen toch. Ik nam het bij mijn zus naast.
0: Ja.
5: De poeren pakken aan mij.
0: Ja, ik snap het.
5: Boos op mij.
0: Ik snap het.
5: Een meisje uit die bronnen aan mij toch. Af en toe, mijn moest takken maar je ook zo. Maar mijn opieken, want mijn zit takken. Hé, jok, ze wil me gewoon voor die politie valse dingen laten gaan zeggen. En dan is ze boos geworden dat de volgende morgen ze bij die schutting komen roepen. Tante Sintje, ga je geen wifi meer geven hoor. Je moet je eigen wifi gaan zoeken. Dus ik kan niet meer vrij bellen. Ik heb een bepaald bedrag dat ik mag nemen. En dan, daarna, dat wijst me al dat er besparing moet zijn, want ik moet gaan betalen toch.
0: Oh ja. Nou,
5: ja.
0: Ja, nou,
5: ik ben blij, is dat toch?

goedemiddag kijkers en luisteraars. Gezegende dinsdag kwam van Para 2024. Mensen, de lijnen die staan open. Je mag de happy hours met ons doen tot 2 uur. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Dat kan ook vandaag weer op deze dinsdagmiddag. En na 2 uur krijgen de pokoes. Oké, Sietje staat genoteerd, dus blijf afgestemd. Na 2 uur krijg je pokoe te horen. We beginnen natuurlijk eerst met de lijst van de bellers. De bellers hebben voorkeur, mensen. Dus als je je pokoe eerst wil horen, dan kan je bellen naar de studio. Want de bellers hebben voorkeur. En daarna gaan we naar de appers. En dat is de volgorde voor wat betreft de playlist na 2 uur.

0: Het is nog altijd de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En na 2 uur krijgen de pokoes. Dus je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Nogmaals de felicitaties aan de jarigen. De mensen die anniversary hebben. Of wat je ook te vieren hebt. God bless you, kan ik kies wat Porsche Nyang. Zabito, mi even jari zolang ik kies wat Porsche Nyang. Wie het kleine niet eet, is het grote niet waard. Dus ik ben blij met elke gift. Elke donatie, elke blessing die je krijgt.
1: Ik heb jou lief.
0: Blessings bro Lea, mag ik een liedje aanvragen voor mijn broeders en zusters in Christus? Merci Chinwo. Wonder. Ik zag een post. Dat deze dame naar Suriname komt. Best wel bijzonder hoor. En het wordt zeker wel leuk. Dus wil ik graag meemaken. Merci Chinwo, live in Suriname.
2: Duistere tijden die zijn nu voorbij. Nu zie je me wakker.
0: Goedemiddag Leandro, mag ik dit nummer op de lijst? Hopelijk lukt het. Ja, we checken hem selfie. Welkom in de uitzending. En bedankt voor jouw bijdrage.
3: Dankzij Jezus.
0: U mag tot 2 uur app of bellen mensen. Voor de mensen op TikTok, de nummers staan genoteerd. En als u net luistert via de radio 422650. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358.

Zijn formatie bestaande uit Nederlanders, afkomstig uit de Antillen. Vandaar dat je tussendoor wat Suriname... Ja, zij zijn ook betrokken met Suriname. Ik weet als er Surinamers in de groep zijn. Maar het zijn best wel wat mannen die Surinaams kunnen praten. Want er komt ook nog wat Surinaams in voor. Dus het is een drietalig nummer. Ja, Papiamens, Nederlands, Engels, nog voor. Engels, Surinaams en Nederlands, ja. Welkom als u net erbij bent. Of voor het eerst luistert. Dit is Nova met Salvation Abioni.

Mensen, de lijnen die staan open, dus je mag bellen of appen. De groetjes voor de mensen in het verkeer. Is lastig als je in het verkeer bent in dit weer. Hey, alleen dat je Erko nee, Uroko. Tegenwoordig is Erko geen luxe, vooral met hoe het zo benauwd is. Maar weet je, ik kan voorlopig geen Erko, want die batterij moet vervangen worden. Zolang een Melita Erko. Awagi Kiri. En het is een beetje awkward om midden op de weg gewoon Wisabi Awagi Kiri dan Waliti. Dus dan is het best wel even doorbijten. Gelukkig hoef ik geen lange afstanden af te leggen. En ik ben blij met de kinderen die best wel begripvol zijn. Maar daarom is communicatie belangrijk. Soms willen we de kinderen tegemoet komen, maar soms zit je met gebreken. Je kunt niet meer geven dan je hebt. En als dat het geval is, moet je gewoon praten. Moet je gewoon communiceren.

Maar je kunt, mijn vader zei altijd, je kunt geen ijzer met handen breken. Met andere woorden, nog een forceren. Nog een brokkoi idee. Leef niet boven je standaarden. Leef niet boven je vermogen. Wees gewoon eenvoudig en werk met wat je hebt. Je hebt geen indruk bij niemand. Je hoeft geen indruk bij niemand op te wekken. Nee, je leven is tussen jou en God. Daar ga je verantwoording afleggen. Ja, ja, ja, ja. Dus enough, dus maar eens aan niet. Ik althans, ik heb te maken wat mensen denken of mensen zeggen. Ja. Ik ben gewoon mezelf. Ja, ja, ja, ja. Ik ben zoals ik ben. Ja, ja, ja, ja. En het maakt me weinig uit wat mensen willen zeggen of denken. Zolang God van me houdt. Ja, ja. En zolang ik me in lijn sta met het woord. Ja, daar heb ik bij niemand verantwoording af te leggen. Mag ik het lied van Abigail Fiend met Bari en Kari Yuning? Het is een nieuw lied. Ja, para, als je dat lied of als je het verzoek kunt appen naar de studio alsjeblieft. Het beste is om die link voor me te sturen, want inderdaad, ik ken dat lied niet. Dus als je die link voor me stuurt, kunnen we hem checken en meteen in het systeem plaatsen.

0: Friday.
1: De banken, de ministeries, de warungs, de restaurants, de bussen, de trucks, de taxis. Ja, al de hardwerkende mannen en vrouwen. God bless you, bogo bogo. Geniet van de uitzending. En natuurlijk mag je tot 2 uur een bijdrage leveren. Dat doen we van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Dan mag je bellen of appen naar de studio. Na 2 uur krijg je de playlist met al de aangevraagde songs. Nu genieten we van elkaar. Dus laat van je genieten en kom er gewoon.

Het is nog altijd de happy hour met het interactief gedeelte tot 2 uur. Dus je mag tot 2 uur bellen of appen naar de studio, mensen. Twaalf minuten over 1:30. 4226 50. Dat is waarop je mag bellen. Of je doet het via WhatsApp.

Het is een regenachtige dinsdagmiddag met Koru Jaina Studio. Weet je hoe mijn benen gips zitten? Dan kan ik voorlopig je lange broek aandoen. Ik kan weer lange broek weer aan mijn poer en baka. Dus dan forceer ik liever niet. Maar dan van mij weer shot broek hoe jij naar Erko Studio. Alla de wire knapu.

Et à des dames comme la Suriname, merci chinois. I got too many reasons to give God praise. Hij doet meer dan bidden en meer dan beseffen. Meer dan ik vraag, hij geeft meer dan ik vraag. Hij is een geweldige, goede God. En terwijl we genieten voor Apoku, dan mag je bellen of appen, mensen. Na 2 uur mag je non-stop genieten van de songs. Dus je mag je Poku's aanvragen. En uitkijken of het verwachten na 2 uur.

Ja, ja, goedemiddag. Welkom als u net erbij bent. Die heerlijkheid die je ervaart bij dit station komt van de Heer. Dit is waarom ik steeds ervoor kies om elke dag weer bij de Heer te komen. Deze heerlijkheid ga je nergens anders ervaren. Die tegenwoordigheid van God, jongen, is onbeschrijfelijk. Ik zou er niet zonder kunnen leven, hoor. Integendeel verlangt het naar meer. Hoe zal het zijn als we God van aangezicht tot aangezicht zien, joh? Is een dag waar ik het meest naar uitkijk. Niets is belangrijker voor me dan om de Heer een dag face-to-face te zien. Wees je Jezus gewoon, libi-libi. Je ziet hem met je ogen, je kunt hem vasthouden. Ja, dat wordt voor mij de mooiste dag ooit. Dat wil zeggen, ik heb mijn leven volbracht. En ik heb mijn taken volbracht. Niets is het waard om tussen jou en God te komen, mensen. Want niemand gaat je ooit zo lief hebben. Niemand gaat zo goed voor je zijn. En bovendien zul je nergens anders leven en eeuwigheid vinden. Dus zorg ervoor dat je niet afwijkt van de Heer. Zorg ervoor dat je dicht bij de Heer bent. Ik zeg niet hoe je moet leven. Ik zeg niet wat je moet doen. Maar belangrijk is dat je God op de eerste plaats zet. En soms doen we het onbewust, hè, want de wereld is aantrekkelijk, toch? Er wordt aan ons getrokken. Er komen aanbiedingen op ons af. We worden elke dag weer verleid. Elke dag krijg je de keuze. En we moeten niet superheilig doen of superheilig denken alsof we nooit verkeerde dingen kunnen doen. Want die zondige natuur zit in ons allemaal. Zo lees wasan, ik kan shiwasani. Da isapta kasa nobu matochi waning. Soms kun je een aanbieding krijgen en je weet gewoon, de Heilige Geest zegt je van hé. Nee, doe niet. Maar het trekt aan je hart. Daarom a Bijbeletak, pas op met je hart. Want uit je hart komen de verlokkingen van de wereld. Dus we moeten eerlijk zijn met onszelf. We moeten ons kwetsbaar opstellen. De Bijbel zegt, wie meent recht overeen te staan, ziet toe dat je niet valt. Met andere woorden, no denk dat je dikba. No denk dat je heiligba. No denk dat je no kan vadong. Nee, maar wees simpel, wees nederig. En doe je best om Jezus te volgen. Want we kunnen allemaal vallen. We kunnen allemaal fouten maken. En we kunnen allemaal verleid worden door de zonde.

Het is 12 minuten voor 2. Zo meteen om 2 uur gaan we naar de pokus, mensen. Hey, blessie bro, de groetjes vanuit het werk. Bedankt voor de bemoedigingen. Ik heb niet graag, maar ik word opgebouwd. En je bent een zegen op de radio. Dankjewel daarvoor. En groetjes aan alle luisteraars. Hey, blessie bro, de groetjes vanuit het werk. Graag een lied naar keuze. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag guys, welkom erbij. We doen de happy hour samen. Is een mooie pokoe, maar een bass boy. Maar dit is waarvan de jonge mensen houden. Dus als je het aantrekkelijk voor ze wil maken, als je ze wil betrekken, moet je hun taal spreken. Er is niets verkeerds om iemands taal te spreken. Je spreekt iemands taal zodat de persoon je verstaat. Wat het verschil maakt is de inhoud. Waarvoor gebruik je die taal? Wat is de inhoud van wat je wilt overbrengen? Dat bepaalt de zonde of dat bepaalt als het nou verkeerd of niet. Maar niet de manier hoe je dat doet. Want je gaat naar de straat, maar je kan ook toe rustig, halleluja. Ze gaan je wegsturen. Daar moet je een beetje direct zijn. Je moet een beetje... Isabi, non go play walo religieus, man. Nee, het heeft zijn manier. Daarom kan niet iedereen dat doen. En niet iedereen kan achter een podium staan. Dus iedereen heeft een bepaalde gave en talent. Iedereen heeft een manier om iets over te brengen. Probeer jouw manier uit te vinden. Probeer jouw talent te ontdekken. Zodat je weet waar God je wilt gebruiken en hoe hij dat wil doen. Let It Rain van KB en Bizzle. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio, mensen. De lijnen die staan open, dus

Hur är med dig, bruder? Mag ik het lied van Holy van Kraai Safari en eentje van Ashanko bestem voor Prins Sam en gezin en alle leden van Touch of Fate Ministry, afkomstig van zuster Marie. Ja, welkom in de uitzending. Na twee uur krijgen de pokus mensen. Dus je mag afgestemd blijven via de FM 945. Dat is het station waar Jezus centraal staat.

0: De blessings voor de mensen in het verkeer. Ja, heel wat mensen die luisteren vanuit het verkeer. Andere mensen halen hun kinderen op. Andere mensen werken in het verkeer. Maar van waar je ook luistert, nou geniet van de uitzending. En welkom in de happy hours. Goedemiddag.
1: Goedemiddag,
0: Leandro. Ja. Ja, welkom erbij.
1: Ik wens iedereen een gezegende dag toe.
0: Wat is met je stem dan?
1: Griet vecht met me en ik vecht terug.
0: Ja. Iwinikba, dus blijf vechten.
1: Ja. Ik weet dat ik al heb gewonnen.
0: Amen.
1: In die geniesbaba, dat geloof ik.
0: Amen.
1: Ik wil ieder zeggen voorzichtig in het verkeer.
0: Mm-hmm.
1: Ga jullie niet hard rijden, wees jullie voorzichtig. En bidden jullie voor bescherming als jullie in het verkeer zijn.
0: Amen.
1: Want de duivel is op uit alleen om slachtoffer te maken, om bloed te eisen.
0: Mm.
1: Bidden jullie ook voor jullie kinderen, familieleden, voor ieder eigenlijk. Dat is wat ik wil zeggen.
0: Nou,
1: graag
0: bedankt.
1: Een liedje.
0: Zeg het maar.
1: Naar eigen keus op de Lea.
0: Okay.
1: Een liedje naar uw eigen keus.
0: Oké, okay, staat genoteerd.
1: Ja, bless
0: it. Ja hoor, bless it.
1: Yeah.
2: Without Christ there is no blood, without the blood there is no life.
0: Ja, natuurlijk beterschap voor al de mensen die vechten met hun gezondheid. Soms is het letterlijk vechten, mensen. Weet je, ik bemoedig mensen. Maar het is voor mij onder deze omstandigheid best wel een mentale strijd geweest. Ik heb soms van die dagen waar ik, weet je, waar ik liever weer de oude wil zijn en wil gaan werken. Want ik kan niet werken. En je weet wat de gevolgen zijn. Als je niet werkt, dan ben je financieel heel erg beperkt. En weet je, de kosten die blijven maar gewoon op je afkomen. Dus als je daar niet mee weet om te gaan en je vertrouwt niet op de Heer, dan kan het best wel frustrerend werken. Maar gelukkig heb ik de Heer en gelukkig kan ik op Hem vertrouwen. Maar het is niet prettig als je beperkt bent. Vooral als je dat niet gewend bent. Mas Gundo Jack die komt erbij. Middag bro, groetjes vanuit Tamarejo. Welkom erbij Tamarejo.

Weet je hoe kostbaar zijn bloed is nog? Dankzij zijn bloed zijn we bevrijd. Dankzij zijn bloed hebben we eeuwig leven. Dankzij zijn bloed zijn we onaantastbaar. Na een broer doe zij die overwinning. Ja mensen, ik ben blij met de links. Alleen kan ik niet garanderen dat jullie pokus met E worden afgedraaid. Want de links moeten nog geprogrammeerd worden. En in het systeem gezet worden. Maar ik bedank jullie voor de links. We checken de pokus zeker. So keep it coming. Goedemiddag broeder Leandro. Mag ik het liedje God is Good van Forrest Frank voor mijn dochtertje Farah aanvragen? En mijn moeder mama Kathleen. En ook natuurlijk die mensen die hij om me heen heeft geplaatst. Ja, kom zeker goed hoor. Geniet van die pokoe straks. In elk geval tussen 2 en 3 krijgen jullie alle pokoes te horen. Junior, welkom erbij, brada. Junior, tak middag alle. Papa San is dit. Samen met Stetchy. One Blood is the blood we represent here on the 94.5 FM. The blood of Jesus Christ. The blood that has set us free. Yeah.

Yvonne, bedankt voor de link. We checken de pokoe zeker. En als hij goed beoordeeld is, dan komt hij zeker in het systeem. Maar bedankt voor die link. Voor de mensen die een pokoe willen aanvragen, je mag app of bellen mensen. We hebben nog 4 minuten. Ja, eigenlijk minder dan dat. 3 minuten, want we moeten nog officieel groeten en afsluiten. Goedemiddag broeder Leandro. Groetjes vanuit Kamerwijnen. Dag Suraisha. Welkom erbij. Dit is Pinas met Papa Tiki Abra. Terwijl u mag bellen of appen mensen. Het is de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Dan doen we de telefoontjes en de WhatsApp berichten. Dat wil zeggen dat we interactief zijn. Terwijl u geniet van de muziek op de achtergrond. En na 2 uur krijg je de playlist. Waar je ongestoord non-stop mag genieten van al de aangevraagde songs. Dus we hebben nog ietsje minder dan 2 minuten.

0: We gaan zo meteen afsluiten, mensen. Het is zo meteen 2 uur. Nog een laatste beller met de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
1: Ik heb net een berichtje
0: gehoord.
1: Ik dacht dat je
0: het
1: zo excited
0: wil
1: je
0: graag
1: roepen. Oh, alsjeblieft, alsjeblieft. Dag, broeder Leandro. Zo wordt de naam elke keer wanneer ik
0: aan
1: je
0: aanvraag.
1: Zo
0: enthousiast. Kom er
2: gewoon bij, hoor, Farah. We gaan altijd die radio bellen.
0: We gaan wel zo meteen eruit, dus je mag even groeten.
1: Wat zegt u?
0: We gaan zo meteen afsluiten, dus ze mag even groeten.
1: Oké, groet maar.
2: Bye bye.
0: Bye bye, Farah. Geniet van je pokoe. Ja, en dan zijn ze eruit. We moeten ook eruit, mensen. Farah heeft geprobeerd te bellen. Tenminste, Farah bikkelen. Weet je hoeveel mensen willen bellen, maar ze durven niet. Mensen, laat zenuwen je de baas niet zijn. Anders ga je jezelf altijd beperken. Want je bent een zegen, mensen. Je bent, God heeft je geroepen om een getuigenis te zijn. Dus draag je getuigenis uit. En laat de wereld zien wie de Heer is. Daarmee gaan we eruit, mensen. De tijd zit erop voor wat betreft de happy hour van vandaag. Het is de dinsdag van 16 juni 2026. Ik ben Leandro Marto Suvigno. En ik zat eraan vanaf 1 uur. Voor mij een grote eer en bijzonder voorrecht om de Heer der Heerscharen te vertegenwoordigen. Om radio te maken namens Jezus Christus. Dat is wat we doen vanuit de FM 945. We hebben het gehad voor wat het interactief gedeelte betreft. Na 2 uur krijg je de verplichting en natuurlijk de rest van de pokoes. Dus geniet ervan. Ik wil de appers, de bellers bedanken. Dankjewel voor jouw bijdrage en je aanwezigheid. Ik zou zeggen, geniet van je pokoe straks. Ik heb genoten van u allen. Ik heb genoten van deze aflevering. Ik ben Leandro Mato Suvigno. Tot zover de happy hours voor vandaag. Tot morgen. Love you. Bye bye. En stay happy.
3: Het is 2 uur.
4: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
5: Zranazani. Naskip. Naviu.
6: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
7: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
5: Zranazani. Naskip. Naviu.
8: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

body of the

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zaterdag van 8:00 tot 2:00 in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogeruisstraat nummer 23. We go the extra mile.
3: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
4: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
3: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
4: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
3: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani, safe and enjoy!

0: Beinin on. Şıp şıp tırırı tım. Connected alası.
1: İnternetin. Bas belen. Mobil data en mobil belen.
0: Connected alası.
1: Connected na oso. Affordable for you.
0: Yeah, yeah.
1: Connected na broko. Met 10 is your business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Skoro. Online plus Larry is lobby.
0: Connected a la C. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
2: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel. Want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Inspiration FM.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

0: Ah, wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

and you're forever.

0: se equivocó.
1: Ok, préndeme el autotune.
0: Cristo le mi amparo.

0: Ik ben zuster Amelani.
1: En ik ben zuster Marinella. Zuster Amelani, welke tekst had u gisteren aan de Happy Kids geleerd?
0: Psalm 50, vers 15. Roep mij aan ten dagen der benoodheid. Ik zal u redden en gij zult mijn eren.
1: Wat bedoelt u met die mij en die ik?
0: De Heere God en de Heere Jezus. Wij kunnen altijd met hem praten en hij luistert naar ons. Zullen we de tekst samen opzeggen? Psalm 50, vers 15. Roep mij aan ten dagen der benoodheid. Ik zal u redden en gij zult mijn eren. Goed zo, Happy Kids. Happy Kids, gisteren hebben wij jullie verteld dat Joshua de Israëlieten naar het beloofde land had gebracht. Na de dood van Joshua ging het een tijdje goed. De Israëlieten vergaten de belofte die zij aan Joshua en aan de Heere God gedaan hadden niet. Maar later werd het anders. Zij dachten niet meer aan de Heere God en deden zij wat verkeerd was. Zij waren helemaal vergeten wat zij aan de Heere God beloofd hadden.
1: Toen zij de Heere God verlieten, kwamen er vijanden het land binnen. Ze werden heel erg in het land. Het leger van de Kanaanieten, onder leiding van generaal Sisera, kwam om tegen hen te vechten. Sisera was een grote, sterke, wrede en slechte man. Hij had een heleboel soldaten bij zich. Generaal Sisera had 900 ijzeren strijdwagens en 10.000 soldaten. Wij zouden zeggen panzerwagens. Sisera was al ongeveer 20 jaar de baas in Israël. Met zijn geweldige leger en zijn ijzeren strijdwagens had hij de Israëlieten helemaal in zijn macht. Weet je hoe het kwam dat de vijand de baas was van Israël?
0: De Israëlieten waren ongehoorzaam geweest.
1: Ja, hadden de belofte aan de Heere God verbroken. Weten jullie nog welke twee dingen Joshua het volk had voorgehouden?
0: 1. Ze moesten de Heere God trouw blijven. 2. Ze moesten de Heere God lief hebben. De Israëlieten hadden beloofd dat ze de Heere zouden gehoorzamen. Ze hadden tegen Joshua gezegd: de Heere onze God zullen wij dienen en naar zijn stem zullen wij horen. Maar dat hadden ze niet gedaan. Weten jullie nog dat de Heere God gezegd had: als jullie naar mijn gehoorzamen, dan zal ik jullie zegenen. Maar als jullie niet naar mij luisteren, dan zal het niet goed gaan. Ze waren ongehoorzaam geweest. En daarom ging het niet goed en was de vijand in het land gekomen. En was de vijand nu de baas.
1: Israëlieten waren de Heere God niet trouw gebleven. Ze hadden precies het tegenovergestelde gedaan. Ze hadden gedaan wat God verboden had. Ze hadden neergeknield voor de afgodsbeelden van de hedenen. En daarom ging het nu niet goed in hun land. Zo is het ook bij ons, Happy Kids. Wanneer we het verkeerde doen, dan gaat het niet goed in ons leven. Want dan zegen de Heere God ons niet.
0: De Israëlieten hadden een vijand. Hebben wij er ook een vijand?
1: Ja.
0: Wie is onze vijand?
1: De duivel.
0: En waar wil hij de baas zijn?
1: In ons hart en in ons leven.
0: Wat moet je doen wanneer je wilt dat God je vergeeft en dat het weer goed komt tussen hem en jou?
1: Je moet de Heere God om vergeving vragen.
0: De Israëlieten hadden spijt. Ze wisten dat ze fout geweest waren. Ze wisten dat ze nooit hadden mogen neerknielen voor de afgodsbeelden. Ze riepen om hulp. En wie riepen ze aan? De afgoden?
1: Nee.
0: De Baals?
1: Nee.
0: Wie riepen ze dan aan?
1: In de Bijbel staat dat zij de Heere God aanriepen.
0: De Heere God zou hen moeten straffen. Maar dat deed hij niet. Toen hij zag dat ze werkelijk spijt hadden en hem aanriepen, hielp hij hen. En zo, wanneer jij iets verkeerd gedaan hebt, dan mag ook jij de Heere God aanriepen. Wat staat in Psalm 50 vers 15, Happy Kids? Roep mij aan ten dagen der benoodheid. Ik zal u redden en gij zult mijn eren.
1: Midden tussen het volk woonde er een vrouw die Deborah heette. Zij was ook een Israëliet, maar ze was heel anders. Zij deed niet mee het verkeerde van haar volk. Zij diende de Baals niet. Integendeel, zij diende God met haar hele hart. Als wij net als de Bora van de Heere God houden, dan moet het ook bij ons anders zijn. En al doen de mensen om ons heen allerlei verkeerde dingen, wij moeten niet meedoen.
0: Deborah was een bijzondere vrouw. Wanneer mensen problemen hadden of in moeilijkheden zaten, gingen ze naar haar toe. Zij was een profetes. Happy Kids, weten jullie wie een profetes is of een profeet? Een profeet of een profetes is iemand die namens God tot mensen spreekt. En omdat zij de Heere God met haar hele hart diende, kon hij haar gebruiken.
1: Op een dag, toen de Israëlieten de Heere God om hulp riepen, sprak God tot haar en zei dat ze meneer Barak moest laten roepen. Barak was een van de leiders van het leger van de Israëlieten. Toen hij bij haar aangekomen was, zei ze:
0: De Heere God heeft gezegd, ga naar de berg Tabor, neem 10.000 soldaten mee. Dan zal hij Sisera met al zijn strijdwagens en soldaten aan jou overleveren.
1: Barak kon zijn oren niet geloven. Moest hij tegen Sisera gaan strijden? Hoe moest dat? Sisera was sterk. Hij had zo'n groot leger en zoveel eigen strijdwagens. Hoe zou ze hem ooit kunnen overwinnen? Barak zei, Deborah, als jij met mij meegaat, dan zal ik gaan. Misschien was Barak bang. Misschien wilde hij Deborah bij zich hebben, omdat zij Gods stem zo goed kon verstaan. Deborah stemde toe. Ze zei,
0: ik ga met je mee, maar Sisera zal niet door jou, maar door een vrouw overwonnen worden.
1: Kort daarna riep Barak alle Israëlieten op om te strijden. Velen wilden dat er einde kwam aan de macht van de vijand. En zo waren er heel gauw 10.000 mannen bij elkaar. Ze verzamelden zich op de berg Tabor en daar wachten Deborah, Barak en het leger rustig op de bevelen van God.
0: Toen Sisera merkte dat Barak met een leger op hem wachtte, werd hij heel erg kwaad. Hij verzamelde zijn grote leger en kwam met zijn 900 strijdwagens recht op de Israëlieten af. Wat moesten de Israëlieten doen? Want ze hadden niets om mee te vechten. Sisera had alle speren en schilden die er in Israël waren van de soldaten afgenomen. Dat waren hun wapens. Hoe zouden ze het ooit van Sisera kunnen winnen?
1: Deborah, Barak en de 10.000 Israëlieten die boven op de berg waren, zagen hoe Sisera zijn strijdwagens opstelde en op hen afkwam. Ze konden hem horen brullen en zijn bevelen geven. Ze werd bang van worden. Hoe zou deze strijd aflopen? Toen zei Deborah:
0: ga maar vechten, want dit is de dag dat de Heere God Sisera in jullie macht heeft. De Heere zal jullie helpen.
1: Daar beneden in de vlakte, vlak bij de beek Kison, stond Sisera klaar om het vel te geven. Heb ik eens, wat toen gebeurde?
0: De Heere God stuurde een vreselijke storm. Het regende, bliksemde en donderde. Het regende zo erg dat Ofra onder water liep en dat de beek Kison in één keer in een grote rivier veranderde. Sisera's leger raakte in paniek. Sisera gaf de opdracht om aan te vallen, maar dat bevel was zinloos. Want de soldaten konden de geschrokken paarden niet in bedwang houden. Door de regen konden de soldaten en de paarden niet zien. De rivier was zo woest dat zij de rivier niet konden oversteken. De soldaten sprongen van hun wagens en renden alle kanten uit.
1: Het leger van de vijand was een wanordelijke bende geworden. Met de wapens die Barak en zijn mannen nog wel hadden, hingen zij achter de vijand aan en vernietigden de rest van Sisera's leger. Maar waar was Sisera? Sisera was heel bang geworden. Hij rende voor zijn leven. Hij probeerde te vluchten. Toen zag hij een paar tenten waar een man met zijn vrouw woonde. Zij zouden hem zeker verbergen.
0: De vrouw kwam hem tegemoet. Ze groette hem en zei dat hij binnen kon komen. Ze gaf hem wat te drinken. Niet lang daarna ging hij liggen om wat uit te rusten. Hij vroeg de vrouw om de wacht voor hem te houden. En zo liep hij in een diepe slaap. De vrouw wist wel wie hij was en besloot wraak te nemen. Zo wist dat hij de Israëlieten zoveel jaren gevangen had genomen. Ze sloop naar de zijkant van de tent, trok een van de ijzerstaven uit de grond, nam een hamer, kroop rustig terug naar Sisera en doodde hem. Zo kwam het woord van profetes Deborah uit. Sisera werd werkelijk door een vrouw gedood.
1: Israëlieten waren God dankbaar. De Heere God had hun gebed verhoord. Barak werd de nieuwe leider van de Israëlieten. 40 jaar lang was er rust in Israël.
0: Dag, happy kids. Tot morgen.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of te appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexi en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

0: om deze dag. Het is mij een waar genoegen om ook vandaag u te mogen bemoedigen vanuit het woord van God. En ik wil met u praten vanuit het boek Handelingen. Hetzelfde onderwerp dat ik vorige week behandelde, dat hij onze helper is. De Heere is ons helper. Hij ondersteunt. Hij is ons helper. En het is goed om elkaar te bemoedigen om verder te gaan in het dienen van de Heere. Dat is een boonzani voor power makandra. Van bradafi, wansma, draai libi. En je na christen ba, dat de van boonzani voor power atrawan, hoor doro. No probeer broka trawan saga, maar blijf die anderen bemoedigen om door te gaan in het dienen van de Heer. Ik wil met u lezen vanuit het boek Handelingen. Handelingen 2, vers 42 tot 47. Handelingen 2. De Bijbel zegt ons daar, of het leven van de eerste gemeente. Ik zal lezen 41. Zij dan die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. Vers 42. En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die tot het geloof gekomen en bijeen vergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. En telkens waren er die hun bezittingen en haven verkochten, en zij uitdeelden aan allen die er behoefte aan hadden. En voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten. En zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden. Amen. Vader, wij danken u voor uw woord. We leggen het in uw hand. En we vragen u dat u ons helpt om het te begrijpen, Vader. In Jezus' naam. Dank u, Jezus. Amen. Amen. Als we kijken naar dit schriftgedeelte, dan legt het ons uit over de manier hoe de eerste gemeente leefde. In principe een voorbeeld hoe wij verder moeten gaan in het leven als gemeente. En ze bleven volharden bij het onderwijs. Ze bleven genieten van het onderwijs. Ze woon, te draaien jullie bij, joom, kon onder een woord of garam. Node, nomeka de dat te draaien jullie bij, dan wel is wat mooie qua kerkie. Ik wil u bemoedigen vanuit deze plaats, deze middag. Te draai je libi, je pot je libi na in garo anu. Dan, ade van nodo, fi gwa kerki, gwa bijbelstudie, gwa na de activiteiten, voor a samenkomst, voor a gemeente, pe je pot je schrijfi, tak je dit garo. Pot je schrijfi, gi je schrijfi, na adinif garo. Zodat je kan grow. En agro neven presi voor af en toe lopen langs naar samenkomst. En maar agro even presi door Foucault onder woord toe. Tegenwoordig heeft men internet. Men gaat op YouTube en luistert naar heel wat dingen. Soms maar naar dagteksten en dat soort dingen. Geen probleem. Maar je moet komen onder een woord toe naar in een gemeente pe i pot je schrijven din gano. En wel boek de soort wie ja kring dat in vers 42 ze bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebieden. De bekona makandra, ze kwamen samen, de bekon na in een samenkomst. En daarom was er een samenkomst. De kona makandra. Een samenkomst no de. Voor toedrisma. Maar samenkomst daar. Heer groep. Heer sama sama. Die taki we din garoja. dat na 'n samekoms en sy kwame same en daar kwam vrees oor alle siel en vele wonderen en tekenen. Sere de wonderen na de marke bevind presi, omdat hij a volk bekona makandra giden strefi na garo, pot den strefi na ina dinif garo, en de ben arki a wortu, o pasa wortu tu na ina libi, en so de be shi a anu fukaro. Brede be broko na makandra, en de be hor avondmaal, de be memre, a dede na nga opo baka fu Jesus Christus, a kom baka fu Jesus Christus, de be memre, dat Jesus char a lay na a kruis, de be memre, dat a offer sa Jesus char dape, na a offer sa potisma free en tenuete e potisma free a offer dat i tenuete e srotoma for bontu na nga kado a offer sa Jesus chari en dit offer here proclameer dat deze mensen daar zo dit offer dat Jesus gebracht heeft deze mensen liefde dat offer dat Jesus gebracht had aan het kruis op Golgotha als wij als gelovigen wij als kinderen bent u tot bekering gekomen. Het is goed om uw samenkomsten niet te verzuimen, maar bezoek de samenkomsten. Ik wil u poweren vandaag, deze ochtend, Lobby Wang. Ga naar de diensten, blijf niet thuis en zeg, ik ben moe, ik voel me niet goed, ik voel me niet prettig. Ik kan in 30 jaren dat ik de Heere heb leren kennen, zijn het veel, zijn weinige jaren, maar in die weinige jaren dat ik God heb leren kennen, kan ik op één hand tellen om een samenkomst met God. Dan met de Abra Bijbelstudie, met de Abra Bits, met akabara evangelisatie, met akabara nachtwaken, met akabara sending, met akabara eredienst, met akabara karkong, soort activiteiten in een samenkomst, kring gemeente karkong. Ik kan op één hand tellen om een samenkomst met een go. Wan anu mi kantering om een samenkomst met ta oso taki, ik voel me niet goed, of ik voel me niet prettig, of ik voel me niet lekker, of noem maar op, of ik heb dit te doen, ik heb dat te doen. Lobby wang, wij gaan de samenkomst te moeten bezoeken. De Bijbel zegt ons hier zo. Ze bleven volharden in het onderwijs der apostelen. De bekommerkander, de behoor doro, fukon, na fukon geniet voor haar onderwijs. Ze egina in haar kerkje. If je poti srevina in een kerkje din gado, lobiwa no forsuim a samenkomst. No forsuim de komakandra. No forsuim. Je hebt mensen die select zijn, die kiezen uit welke dienst ze gaan. Anderen gaan naar de Bijbelstudie, anderen gaan niet naar de Bijbelstudie, anderen gaan naar de bidstone, anderen gaan niet naar de bidstone, anderen, noem maar op. Je moet op allemaal zijn. Dat na a kari, sangaro kari, you know, een piece van gemeente. Im den aladen koma kandara, dat is het gemeente leven. Dat is niet mijn onderwerp, maar dat na gemeente leven. Dat die wie kona makandra, din gado makandra. Once man om man din gado, once man om man de wan gemeente, me bedoel, once man om man taki mina gemeente. De gemeente is een groep mensen die samenkomst, dat na gemeente. En ze kwamen samen, toen ze tot bekering zijn gekomen, kwamen ze samen om te genieten van het onderwijs die de apostels hadden te bieden. In die day, in de day dat die, ze kwamen samen. De bekomen kandra. Als je vers 44 leest. En allen die tot het geloof gekomen en bijeen vergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. De bejip makandra. Ze ondersteunden elkaar. 45 en telkens waren er die hun bezittingen en haven verkochten en ze uitdeelden aan allen die er behoefte aan hadden. Die ondersteuning naar elkaar toe, die was er. En ik denk dat wij op dit punt moeten komen om elkaar te helpen om God te dienen. Je hebt elkaar eraf hoe kan dien gaan, moro beter, etapa moro effectief was hij. En voortdurend waren ze elke dag indrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten. En zij loofden God en stonden in de gunst bij de gehele volk. En de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werd. God wil die ontwikkeling brengen. Maar het leven van de eerste gemeente, dit is de manier hoe de eerste gemeente leefde. De eerste gemeente Die mense liefde met mekaar. Dis maar be op 'n relasie na makandra. Dis maar be abi wan banti na makandra. Dis maar be op 'n wan libi na makandra. Dit is net so dat jy dinne besap dis reef, jy se kende mekaar. En dan bij elboek is soor wie dat in de gemeente groeide. So, wat ontwikkeling bevindt prins in a kerkie. A gemeente begro. A gemeente nog een tang, maar het groeide. Dus die mensen werden meer. Die mensen werden steeds meer. En allemaal kenden ze mekaar. Ze liefden met mekaar. De gemeente moet met mekaar leven. Of gelovigen moeten met elkaar leven. Gelovigen moeten een relatie hebben met elkaar. Ik wil u slechts bemoedigen, Lobjuan, om een relatie te hebben, om een band te hebben. En de gemeente niet te verzuimen, maar op te komen en de samenkomsten te gaan bezoeken. Waar de Heer ons geplaatst heeft. If God put you in one kerkje, din God dape, no de afu nonchalant, no de ontrouw. No de swaki swaki, ma de stabil, volhard na in adinif garo. Als u met mij leest in Handelingen 20 vers 7, dan lezen we daar. En toen wij op de eerste dag, Handelingen 20 vers 7, toen wij op de eerste dag der week samengekomen waren om brood te breken, hield Paulus een toespraak tot hen en daar hij van plan was de volgende dag te vertrekken, zette hij zijn rede voort tot middernacht. En er waren verschillende lampen in de bovenzaal waar wij vergaderd waren. En een zekere jonge man genaamd Eutychus zat in de vensterbank en door een diepe slaap bevangen viel hij. Toen Paulus zo lang sprak, door de slaap overman van de derde verdieping naar beneden en werd door dood opgenomen. Doch Paulus kwam naar beneden, wierp zich op hem en sloeg de armen om hem heen en zeide: maak geen misbaar, want er is leven in hem. En bovenkomen brak hij brood en at en hij sprak nog lang met hen tot de morgen stond en zo vertrok hij. En zij brachten de jongen levend weg en werden buitengewoon bemoedigd. God kan bovennatuurlijke dingen doen als de gemeente, als gelovigen samenleven met elkaar en trouw zijn, zich overgeven als gemeente, als het volk, dan samen optrekt, samen standvastig is in het dienen van de Heere, dan openbaart God zichzelf door zijn volk. God openbaart zichzelf wanneer zijn volk op het punt komt om samen op te trekken, samen zich te geven in het dienen van de Heere. Ik wil u bemoedigen, Lobjo. Laten wij als gelovigen, welke gemeente wij ook zijn, welke gemeente wij ook bezoeken, laten wij dan standvastig zijn in het dienen van de Heer. Nodin galo af afu. Ik weet dat wij moeten zorgen dat wij moeten eten, we moeten werken, we moeten noem maar op misabi. Maar Lobjohan, ik geloof dat ondanks wij werken, ondanks wij aan het werk moeten gaan, ondanks dat, geloof ik dat de mogelijkheid er bestaat om toch nog trouw te zijn, consequent te zijn, zich te geven in Adinif Gado Misabi. Ade mogelijk. Goedena Alade Libitu, de Susapsane, ik weet dat het mogelijk is, is de keuzes die u maakt. En Lobjohan, u gaat keuzes moeten maken om standvastig te zijn in het dienen van de Heer. Toen, in die periode, desma ben Libi toe, desma ben Rokko toe, desma ben Dusani toe, en if de no ben Libi voor Rokko voor zorgen, de vader voor zorgen, de gezin, de bab gezinnen toe, de bab den Libi toe, maar ze zorgde ervoor dat ze elke dag samenkwamen. Ze zorgde ervoor dat ze samenkwamen om de naam van God groot te maken, om te genieten het onderwijs dat was weggelegd voor hen. Maboen, Lobjohan, ik zal het hierbij laten voor vandaag. Ik wil even kort met u bidden. Vader, ik dank u voor uw genade. Ik bid u voor elk een, Heer. Help ons dat wij standvastig mogen zijn in het dienen van u, Heer. In de naam van Jezus Christus. Dank u, Jezus. Amen. Amen. Prijs God, mijn naam is Patrick Neral. Mijn telefoonnummer is 86-18-022. May God bless you. Amen.
1: Het is 6:00.

Mijn verleden is voorbij. Ik leef in de tegenwoordigheid. Dank de Heer dat Hij er voor mij is. Yo, ik ben Amelo Junnery Raymond en ik luister ook naar Radio Shalom.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

Welkom hier in Savigado Kandu, een programma verzorgd door de gemeente Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Het programma komt elke dinsdagavond om 17:15 tot 18:45. Laat het programma u tot zegen zijn.

Hallelujah. Me bari ala arkiman wa blessi en genade volle odi in aneng fui lobi masra Jesus Christus. Mi de agena inyo oso kamra na ngada programa koyere sawi garo kandu. Mi neng na suster Brigitte Bergstrom van gemeente Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname Afokort MFM Suriname. Leki fami gwenti taki nodig iemand uit. Kari wang, lobi wang, meki de arki samen na ngayu. Te u do disi, gadosa bless you, want u de bezig. E prati ook to da evangelie voor Masra op uw eigen manier. God is goed. Vos wigo moro farana ina programma voor tide. Mekwi teki wang momenti voor draging op na Masra na ngabegi. Vader, wij danken u voor uw genade. Wij danken u voor uw liefde. Wij danken u voor uw trouw. Wij danken u voor uw almacht. Heer, we langen dat programma die ze kunnen in de Sansa Maxi aan voor u. En met dank u grand zang voor Ibrahim Wansma.

We vervolgen naar spelen met vuur. Spelen met vuur. Ik wil lezen uw hoofdtekst gelijk. In Galaten 5 vers 19 tot 20 dat bij Ascrivie. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, feiten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw. Zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Amen. If you are kira programma di siwan poche na nga unu, dan you oshitaka tekst di sino de unbekend. Ini da tekst di siwe siwan tusani, sang omeki furus manodoro ina konu kondre fumasra. Ma we esta still nog steeds bij toverij. We betaki ina begin taki toverij.

demonische machten of krachten. Toverijden van wapen naar in de anu voor de vijand. En we beginnen voor luku, toverij, hekserij naar in de kerkie. Lekker van mij beleg uit bijvoor. Toverij, hekserij komt niet alleen maar voor naar in de grondtapu. Maar hij komt

na ini masra fawi hexerei entu ferei sa efeni presi tena ini da osofu masra. Make we look one text in 2 Corinthians 11 verse 13 tot en met 15. Dape askrivitaki, want zulke lieden zijn geen apostelen, bedriegelijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook, immers de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid. Maar hun einde zal zijn naar hun werken. Lobiwan da Bijbel boeku etaki jaso abras geen apostelen. Maar miwani leggen de nadruk erop dat de duivel niet alleen maar geen apostelen gebruikt. Maar ibriwans ma ina

Lobbywant, u etaki abraden connectief voor Satan in haar gemeente. Wat zijn hun werken? Terenko in haar gemeente. Dan een soort doel de kon. Sande den sani sa de promote in haar gemeente. Want de

op zichzelf. Bij alles zijn die gebaseerd op vals. Den rook of u denkt dat u promoot. Dat denkt voor Satan, maar een subtiele fasie. Then don't make you verstaan dat je de promote de rock of hell. Then don't make you verstaan dat je de rock of chari you go lassi. Daarom make in de gemeente die zie, nooit you know jere de taki abra heiligheid. Heiligheid de wan dot die woord to na in de mofo. If you go to a gemeente, ben je si allerlei zijn, even niet precies. Vrouwen komen bijna half naakt naar de gemeente. En niemand zegt wat, geen enkele leider die de mensen tot orde roept. No one leider, nee, op een moment of taki gemeenteleden. God is een heilige God, teken af is kado, kon heilig. De neber reps, de never man, de netaki noti abrasanta was integendeel.

Lobuan is triest. En daarom wil je dat je kracht zien. De autoriteit voor dat woord toe. Kon zwak in de gemeente. Alladen me actie me af. Hoe is het mogelijk dat Jezus dezelfde God is? Maar de wonderen en tekenen die abij doen in den day dat hij neep zat in de moro. Hoe is het mogelijk dat was mij kon naar gemeente, naar een kanker of weet ik veel welke ziekte, dat hij begging en tel ik aan dit. Leef onze God niet meer. Leef hij niet meer. Pea kraktiko. De wereld is in de gemeente gekomen. Hekserij zwak in de gemeente. De altari polloed afrond reinig. Dit is de

ik zeg ze gekleed gaan. Kortom lobby wang, dat punt sami e probeer voor meki. Nataki broko na nga grondtapu. Broko na nga grondtapu. Leki fa singi etaki a josi grondtapu.

mijn laatste tekst naar jou. Voor ze me sluiten de aflevering voor die af. Lobby want dat tekst aan mij lezen naar jou. Puro voor dat boek voor 1 Johannes 2, vers 15 en 16. Dat we als schrijven, heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte des vlees, de begeerte der ogen en een hoovaardig leven, is niet uit de vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij in haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Dat tekst is

in your heart. If you're ready for begging on me, begging on me. Allah sani sami etaki herhaling ma shi eng lek you egi begi. Bet nu met me. Vader in de hemel, me confess uw genade troon. Heere, me heere, uw woord toe. En me erkent dat ik me nou een zondaar. Heere, en me abispeit voor alle mijn fouten en mijn zonde. Me actie uw pardon te de voor alle zanis aan mij die verkeerd. Bewust of onbewust, vergeef mijn vader. Schrijf u mijn neem in een boek voor Libi. En kontana in mi ati. Furu mi nga yu santa yeye. En hori mi standa na ini yu. Me gimi libi abra na yu tide. En me belofta ki mi sa folgu yu. Ala den dey fu mi libi. In a name fu Jesus we begi. Thank you well, Father. Ik zal nu voor u bidden. Vader, met dank u grand dank voor uw zoon, voor uw dochter. Heere, zag ik een libi naar u zojuist, Heere. Heere, grand dank dat u schrijft in een boek voor libi. Heere, grand

Lobiwan bakat yudu asonders gebed aden nodig dat yu leri fai mus gomoro fara na nga masra. If yu dena iniwa gemeente kaba, aksi fu nema deel na fundament training. Ik weet niet wat heet in je gemeente.

zitten hangen jou. If you want it, we must begeleid jou. Neem contact met ons op. We zijn gevestigd de Hernuttestraat 57A en aanneem voor de gemeente de Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Peter Wallace, we zijn gevestigd de Hernuttestraat 57A. Onze dinsdagen zijn zondagochtend vanaf 8:30 tot 12:00 dat we abi eredienst. Op de dinsdag van 6 tot 8:00 dat we abi bijbelstudie en op de donderdag hebben we gebedsdienst vanaf 6:00 tot en met 8:00. Ibriwa eerste satra voor Ibriwa mong. We hebben een speciale komakandra. Sawi ekari pomos change hands. U bent van harte welkom lobiwang. Na alawi komakandra. Voor bel, app, sms. U kan gebruik dat nummer. 8759715. 8759715. Verder, we hebben een e-mailadres. U kan zien uw mailtje, if you want it. En een e-mailadres is naar MFM Suriname. @hotmail.com. MFM Suriname. @hotmail.com. Verder, we hebben een Facebook page. En een naam voor uw Facebook page. Naar MFM Suriname. Abrabroki Saron. MFM Suriname. Abrabroki Saron. Daarnaast we hebben we een YouTube kanaal en aan even YouTube kanaal naar Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Alle den studie die zien, you can find it op we page. If you want die arkiding baka, you can go altijd op a page en go arkiding. We zijn aan het einde gekomen van onze programma. Met dank u grand thank you voor uw deelname en God also bless you. Make we sluiten af naar een beggy. Vader in de hemel, we danken u grand tangi dat we door naar einde voor dat programma die zien. Heere grand tangi voor de alle mensen, maar ze betekenen een ding voor Arki. Heere grand tangi dat ik dat blessie aan u voor u en rust abraden libi masra. Heere blessie den naar de osso wak abraden gado. Heere grand

Peggy. Dank u wel, vader. Amen en amen. Ik heb mij beloofd, we door bijna naar het einde van dat programma. En we wil niet deel mijn contactgegevens, of althans contactgegevens voor de gemeente.

0: Jezus naam. Amen. Tot de volgende keer. God zegene u. Amen.
1: Dit was het programma Kon Jere Sawigado Kan Do. Wij hopen van harte dat u hebt ontvangen en gezegend bent door de bemoedigingen. We zijn gevestigd aan de Herthutterstraat 57A te Abrabroki. Voor meer info kunt u contact opnemen met ons op het nummer 8759715 of 8734984.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Dure oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat.

0: direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
2: Zranazani. Na Skip. Na View.
3: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
4: This is your number one choice, Radio Shalom. 94.5. 94.5.

Met diepe droefheid, maar ook met grote dankbaarheid voor een rijk en betekenisvol leven geven wij kennis dat de Heere heeft thuisgehaald. Onze geliefde moeder, grootmoeder, overgrootmoeder, schoonmoeder, tante en familielid. Mevrouw Maaien, Alexandrina, Heloïse, Elisabeth. Liefdevol bekend als oma Maaien. Geboren op 20 mei 1932 en heengegaan op 10 juni 2026. Zij is 94 jaar geworden. Zij heeft de Heere vele jaren trouw gediend en haar leven gewijd aan liefde, zorg en toewijding voor haar gezin en familie. Haar geloof, haar kracht, haar wijsheid en haar warme hart zullen voor altijd in onze herinnering voortleven. De Heere heeft haar naar huis geroepen, waar zij nu mag rusten in zijn liefde en vrede. Namens Jacqueline Maaien en kinderen en kleinkinderen, Mildred Gemin, zoon en kleinkinderen, Roy Maaien, John Maaien, vrouw Diana Blokland, kinderen en kleinkinderen, Ingrid Maaien, Glenn Maaien, vrouw Asha Ramsaroep, zoon en kleinkinderen, Cynthia Maaien, zoon en kleindochter, Hortens van het Hof Maaien en man Ron van het Hof, Ursula Doorson, man Harold Doorson en kinderen, Magdalena Maaien, kinderen en kleindochter, Johan Maaien, kinderen en kleinzoon, alsmede haar achterkleinkinderen, witachterkleinkinderen, verdere familieleden, vrienden en kennissen. De rouwzitting vindt plaats op 16 juni 2026 te Bussi Skoutoestraat nummer 42 om 8 uur 's avonds tot 11 uur 's avonds. De begrafenis vindt plaats op 17 juni 2026 te Marius Rus aan de Dr. Sophie Redmondstraat. Afscheid vindt plaats om 1:30 's middags tot 3 uur en de dienst begint om 3 uur tot 4 uur. Wij danken ieder voor de gebeden, steun, liefdevolle woorden en blijken van medeleven die wij in deze moeilijke periode mogen ontvangen. Rust zacht, lieve mama en oma Maaien. Wij herhalen dit bericht. Met diepe droefheid, maar ook met grote dankbaarheid voor een rijk en betekenisvol leven geven wij kennis dat de Heere heeft thuisgehaald. Onze geliefde moeder, grootmoeder, overgrootmoeder, schoonmoeder, tante en familielid. Mevrouw Maaien, Alexandrina, Heloïse, Elisabeth. Liefdevol bekend als oma Maaien. Geboren op 20 mei 1932 en heengegaan op 10 juni 2026. Zij is 94 jaar geworden. Zij heeft de Heere vele jaren trouw gediend en haar leven gewijd aan liefde, zorg en toewijding voor haar gezin en familie. Haar geloof, haar kracht, haar wijsheid en haar warme hart zullen voor altijd in onze herinnering voortleven. De Heere heeft haar naar huis geroepen, waar zij nu mag rusten in zijn liefde en vrede. Namens Jacqueline Maaien en kinderen en kleinkinderen, Mildred Gemin, zoon en kleinkinderen, Roy Maaien, John Maaien, vrouw Diana Blokland, kinderen en kleinkinderen, Ingrid Maaien, Glenn Maaien, vrouw Asha Ramsaroep, zoon en kleinkinderen, Cynthia Maaien, zoon en kleindochter, Hortens van het Hof Maaien en man Ron van het Hof, Ursula Doorson, man Harold Doorson en kinderen, Magdalena Maaien, kinderen en kleindochter, Johan Maaien, kinderen en kleinzoon, alsmede haar achterkleinkinderen, witachterkleinkinderen, verdere familieleden, vrienden en kennissen.
Rouwzitting vindt plaats op 16 juni 2026 te Boesie Skotoestraat nummer 42 om 8 uur 's avonds tot 11 uur 's avonds. De begrafenis vindt plaats op 17 juni 2026 te Marius Rus aan de Dr. Sophie Redmondstraat. Afscheid vindt plaats om 1:30 's middags tot 3 uur en de dienst begint om 3 uur tot 4 uur. Wij danken ieder voor de gebeden, steun, liefdevolle woorden en blijken van medeleven die wij in deze moeilijke periode mogen ontvangen. Rust zacht, lieve mama en oma.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution. De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hé, dit is Emmanuel's visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Het is 8:00.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HMTS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Als wat denk je nou niks aan doen?
3: En dan,
2: Ik heb
1: die dingen aan besteld, Rowe. Nou, Sam, tante, die zat ik hier voor mijn phone team boy thing. Dat ben ik wel haast in HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Su.
5: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang voor bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hi, ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Thank you, cause you keep on blessing.
7: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

met diepe droefheid, maar ook met grote dankbaarheid voor een rijk en betekenisvol leven geven wij kennis dat de Heere heeft thuisgehaald. Onze geliefde moeder, grootmoeder, overgrootmoeder, schoonmoeder, tante en familielid. Mevrouw Maaien, Alexandrina, Heloïse, Elisabeth. Liefdevol bekend als oma Maaien. Geboren op 20 mei 1932 en heengegaan op 10 juni 2026. Zij is 94 jaar geworden. Zij heeft de Heere vele jaren trouw gediend en haar leven gewijd aan liefde, zorg en toewijding voor haar gezin en familie. Haar geloof, haar kracht, haar wijsheid en haar warme hart zullen voor altijd in onze herinnering voortleven. De Heere heeft haar naar huis geroepen, waar zij nu mag rusten in zijn liefde en vrede. Namens Jacqueline Maaien en kinderen en kleinkinderen, Mildred Gemin, zoon en kleinkinderen, Roy Maaien, John Maaien, vrouw Diana Blokland, kinderen en kleinkinderen, Ingrid Maaien, Glenn Maaien, vrouw Asha Ramsaroep, zoon en kleinkinderen, Cynthia Maaien, zoon en kleindochter, Hortens van het Hof Maaien en man Ron van het Hof, Ursula Doorson, man Harold Doorson en kinderen, Magdalena Maaien, kinderen en kleindochter, Johan Maaien, kinderen en kleinzoon, alsmede haar achterkleinkinderen, witachterkleinkinderen, verdere familieleden, vrienden en kennissen. De rouwzitting vindt plaats op 16 juni 2026 te Bussi Skoutoestraat nummer 42 om 8 uur 's avonds tot 11 uur 's avonds. De begrafenis vindt plaats op 17 juni 2026 te Marius Rus aan de Dr. Sophie Redmondstraat. Afscheid vindt plaats om 1:30 's middags tot 3 uur en de dienst begint om 3 uur tot 4 uur. Wij danken ieder voor de gebeden, steun, liefdevolle woorden en blijken van medeleven die wij in deze moeilijke periode mogen ontvangen. Rust zacht, lieve mama en oma Maaien. Wij herhalen dit bericht. Met diepe droefheid, maar ook met grote dankbaarheid voor een rijk en betekenisvol leven geven wij kennis dat de Heere heeft thuisgehaald. Onze geliefde moeder, grootmoeder, overgrootmoeder, schoonmoeder, tante en familielid. Mevrouw Maaien, Alexandrina, Heloïse, Elisabeth. Liefdevol bekend als oma Maaien. Geboren op 20 mei 1932 en heengegaan op 10 juni 2026. Zij is 94 jaar geworden. Zij heeft de Heere vele jaren trouw gediend en haar leven gewijd aan liefde, zorg en toewijding voor haar gezin en familie. Haar geloof, haar kracht, haar wijsheid en haar warme hart zullen voor altijd in onze herinnering voortleven. De Heere heeft haar naar huis geroepen, waar zij nu mag rusten in zijn liefde en vrede. Namens Jacqueline Maaien en kinderen en kleinkinderen, Mildred Gemin, zoon en kleinkinderen, Roy Maaien, John Maaien, vrouw Diana Blokland, kinderen en kleinkinderen, Ingrid Maaien, Glenn Maaien, vrouw Asha Ramsaroep, zoon en kleinkinderen, Cynthia Maaien, zoon en kleindochter, Hortens van het Hof Maaien en man Ron van het Hof, Ursula Doorson, man Harold Doorson en kinderen, Magdalena Maaien, kinderen en kleindochter, Johan Maaien, kinderen en kleinzoon. Als

bieden haar achterkleinkinderen, bid achterkleinkinderen, verdere familieleden, vrienden en kennissen. De rouwzitting vindt plaats op 16 juni 2026 te Boussy Skoutoustraat nummer 42 om 8 uur 's avonds tot 11 uur 's avonds. De begrafenis vindt plaats op 17 juni 2026 te Marius Rus aan de Dr. Sophie Redmondstraat. Afscheid vindt plaats om 1:30 's middags tot 3 uur en de dienst begint om 3 uur tot 4 uur. Wij danken ieder voor de gebeden, steun, liefdevolle woorden en blijken van medeleven die wij in deze moeilijke periode mogen ontvangen. Rust zacht, lieve mama en oma.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiejaren vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
4: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
3: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
4: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
3: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
4: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
3: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
5: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
6: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademaat tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
7: Is echt een aanrader.
8: Jij moet het ook proberen.
9: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.

Reise dan neem voor Jezus Christus. Srenamang na in Srenakondre, na nga buitenland. Me bar wat Santa Odi na in Jezus Christus neem. Me bar Odi ook toe na a president voor Srenakondre. Dat is a president voor Srenakondre. De ministers, na nga alatra hoogwaardigheidsbekleders. Wan Santa Odi na in Jezus Christus neem. Me neem na Van Gender en Wendel en me do a woroko voor een voorganger. Na in Srenakondre na nga buitenland. Today we debaka via de radio senders voor Radio Shalom na eni oso camera na da Bijbel boskopo een brief aan Suriname. A de prins pari today baka voor chari da Bijbel boskopo giyu. A de prins pari voor you yere da pis boskopo disi voor chiso chiso ye teki a word to for gado en ye libi nangeng so dati I kan komoro crossbay na papa Jehova almati voor you kafeni da libi voor tego lobby wang. A de prins pari today we chayupsa so shatu na eni da buku fu Johannes en bakadati we teki ook tu da buku fu openbaring sobung na eni seranatongo da buku fu konakring. Lobby wang today na eni a programa disi we chari wan pisi kona doro abra dede lobby wang. You sabi a Bible buku taki abra tu sortu dede. We ala libishma sang dena ena grontapu disi. We abi wang dede sawi o dede wo konja fu de wan pisteng. En bakadati we o brokok mopo libi na eni agrontapu disi. Fu gode na eni wang yeye pisi lobi wang. En a pis disi ade moeilijk te verstaan gi bepaalde sma. Maar Bijbel buku de so kring abra. Den PCDC, daarom make it today, wo char wan PC konadoro pe Jezus Christus etaki abra atego libi en pe abuku fu konakring openbaring sobong abuku dati etaki oktu abra a tweede dede. Dus dat wan taki, you abi wan eerste dede en you abi wan tweede dede en you abi a Tego libi, lobi wang. En a tego libi, a de prespari, jiminanga yu, lobi wang. We spare you de win sumana yu. Tide aboskopu disi ekongi yu, potye si arki aboskopu disi, fu yu ka verstang, sang na a dipi fu a evangeli, sang libisma ap fanodu, en sang gado almakti Jehova papa, plen na nga libishma abra a libi fuwi na ina grontapu en abra a libi baka a grontapu disi lobi wang soshatu na eni da buku fu Johannes 8 vers 51 Jezus Christus etak dape ataki voorwaar ik zeg u indien iemand mijn woord bewaar heeft hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. Lobiwan, etewalezi, we charapis disi, na eni Johannes 8, vers 51, ataki, voorwaar, ik zeg u, indien iemand